0: leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Volgens de Kiev Independent is daarbij bijna 8 miljoen euro witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen zou hij de hulp hebben gekregen van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten zal helpen die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren. Gisteravond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat de protesten alle perken te buiten gaan. Hij eist dat de relschoppers keihard worden aangepakt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Volgens verschillende bronnen zijn bijna 350 mensen opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betogers. Er kan nog een bui vallen vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Tegen de ochtend hangt er op sommige plaatsen nevel of mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en maxima van 12 graden in het zuiden tot 16 in het centrum en aan zee. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: nog rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Studio Brussel, live.

0: drie uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Nederlandse regering richt een speciale organisatie op die gemeenten gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Dat besluit volgt op een spoedoverleg gisteravond tussen de gemeenten en de regering. Dat gebeurde op vraag van de gemeente nadat protesten tegen de komst van asielcentra op verschillende plaatsen uit de hand waren gelopen. Er werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en hulpdiensten werden gehinderd en bekogeld. Volgens de regering komt er nu een vliegend team dat moet helpen bij meer maatwerk, zei premier Rob Jetten na het overleg. Hoe dat team dat moet doen, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandeling met Iran goed lopen.
1: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken. Klinkt het strijdvaardig? De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Daarbij zou bijna 8 miljoen euro zijn witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Daarbij zou hij geholpen zijn door prominente Oekraïners en het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky. In november stapte hij op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. In het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het jaar, dat zondag start in Parijs. Beide vrouwen wonnen zowel Greet Minne als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. En ook David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Het werd 6-3 en 6-1. Alle spelers moesten 3 kwalificatieronden overleven om zondag de hoofdtabel te halen. David Goffin neemt na dit seizoen afscheid van het tennis. Hij treedt overal voor het laatst aan, dus ook op Roland Garros. Op sommige plaatsen kan er tegen de ochtend nevel of mist hangen. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en temperaturen tot 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
2: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
1: De politie heeft de 2 daders geïdentificeerd. Het gaat om 2 tieners van 17 en 18 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. Wie zelf met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. De Amerikaanse regering wil een fonds oprichten dat klachten moet behandelen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van politiek misbruik van het rechtssysteem en dat hen moet vergoeden. Het zou daarbij vooral gaan over bondgenoten van president Donald Trump, die zijn onderzocht onder voormalig president Joe Biden. Onder meer deelnemers aan de bestorming van het Capitool in 2021 kunnen een claim indienen bij het fonds voor financiële compensatie. In ruil voor de oprichting van het fonds heeft president Trump ermee ingestemd om zijn zaak tegen de Amerikaanse Belastingdienst te laten vallen en een schikking te treffen. De Democratische Partij heeft veel kritiek op het initiatief en noemt het een smeergeldfonds dat met belastinggeld is betaald. Volgens de Democraten heeft Trump een zwarte kassa opgericht om zijn bondgenoten te belonen. De topman van de Moldavische openbare omroep, Teleradio Moldova, is opgestapt. Dat deed hij na zware kritiek over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde online tot een stortvloed aan kritiek, zowel in Moldavië als in Roemenië. Beide landen hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Bijna 350 mensen zijn opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betogers. En de paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als een encycliek maandag wordt voorgesteld en dat is een primeur. Er hangt op sommige plaatsen nevel of mist in de ochtend. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen. 16 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen is het nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan, tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Ja, ja.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na een en.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Federale

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op ElizaWasHere.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De bewaker heeft erger kunnen voorkomen, zegt de politie.
2: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
1: De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning bij de organisatie van asielopvang. Een team van experten gaat onder meer helpen met de organisatie van bewonersbijeenkomsten en met het opstellen van veiligheids- en communicatieplannen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. Aanleiding zijn de zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week nog werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum en de hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei minister-president Rob Jette dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard moeten worden aangepakt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken, want daar valt nog veel over te leren, zegt hij.
3: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
1: Ondertussen raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het virus. Hij zal een behandeling krijgen in Duitsland. En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. Volgens wetenschappers is dat vlakbij. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. De ochtend start met hier en daar nevel of mist. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen bij maxima tot 16 graden. Morgen nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Hallo. Ah, hallo. Het is hier Dries van Eva en Dries. Momenteel nog vanuit de kelder van Studio Brussel. Oh, dat stinkt hier weer. We zijn over een paar minuten helemaal van jou. Maar ik ben nog even just aan het verzamelen hier. Dat is wel tof. Bruce Springsteen. Dan zie ik je nog editors. Olivia Dean, Elton John. Ah, Arctic Monkeys. Ook goed, hè, voor op dinsdagochtend. Oké, dat pak ik alvast mee. Dat komt er straks allemaal aan. Ik ben nog net aan het twijfelen over de openingsplaat. Wat zou zo'n goed stevig nummer zijn om te openen straks om 6 uur. Laat anders maar weten wat je wil horen om 6 uur via de app van Studio Brussel. Alles is welkom. En dan zei Eva nog één belangrijk ding. Vergeet zeker die doos niet in de kelder. Die doos. Ah, voilà, hier. De doos met tickets voor Ticket Tuesday 19 mei. Ah, voilà,

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op ElizaWasHere.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Goedemorgen, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Jongeren denken traditioneler. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een onderzoek van de VRT. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze dan weer vrouwentaken. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen heet manosphere en wordt verspreid via sociale media, zegt sociologe Cécile Meeuwsen.
3: Die online subculturen die ook wel heel vrouwonvriendelijke boodschappen geven. Door dat feminisme zijn wij als man onze dominante positie wat kwijtgespeeld en wij moeten die tussen aanhalingstekens gaan herveroveren ten opzichte van die vrouwen. Dus ja, die vrouwenhaat, die misogynie kan soms wel gepaard gaan met dus ook agressie, dominantie tonen ten opzichte van die vrouwengroepen.
2: 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vraag heeft over zelfdoding, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn ook al bijna 400 besmettingen. Bij ons roept buitenlandse zakenreizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen te vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken, want daar valt nog veel over te leren, zegt hij.
4: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
2: En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. De ruimterots heeft een doorsnede van 35 meter en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. En dat is volgens wetenschappers echt wel vlakbij. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. Grijs weer vandaag met regelmatig regen tot zo'n 16 graden. Tegen vanavond is er kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen tot zo'n 19 graden. En vanaf donderdag wordt het wel warmer en zonniger.
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: Jazeker, we're going to be optimist about it. Een volle werkweek, maar we kunnen dat aan, want tegen het eind van de week zitten we aan een of andere barbecue. Dries, pas op.
1: Oh, jong.
0: Ja, nee, nog even. Het is een grote. Oké, die asteroïde is gepasseerd. Ja, goedemorgen iedereen. Iedereen die wakker is, mag dat laten weten in de app van Studio Brussel, want we zijn een aanwezigheidslijst aan het opstellen, zoals elke ochtend. Ik weet niet waar ik het meeste zin in heb. Voorlopig is het deze plaat die je binnen een kwartier hoort. Madries, je hebt nog lekkers achter de hand.
1: Ja, ik heb nog lekkers. Het heeft te maken met een nummer van Olivia Dean dat ik vanmorgen aan het luisteren was. Dus ik heb een hoofdtelefoon met een hele gekke functie, Eva. Als ik die hoofdtelefoon opzet en ik begin te babbelen, dan stopt die. Dan stopt de muziek met spelen. Dat is eigenlijk een hele handige functie als je in de supermarkt bent aan de kassa en je praat bijvoorbeeld tegen de kassière. Dan stopt die muziek even met spelen dat iedereen goed verstaanbaar is. Maar op de fiets is dat dan plots heel vervelend, want door die functie kan ik niet meezingen. Wacht, bijvoorbeeld dit nummer was ik aan het luisteren vanmorgen. Baby steps. En dan zing ik verder. En dan stopt die muziek. Alles veer weg, jammer. Dus ik heb een tactiek ontwikkeld. Meezingen zonder te articuleren. En dat klinkt dan ongeveer zo. En dan lukt het.
0: Stopt hem niet.
1: En dan stopt hem niet. Voilà.
0: Dan zegt hij van, dit is geen goed gezang. Ook al hoor ik het en ik denk, maar dat is perfect.
2: Nee, maar het is niet gearticuleerd.
1: Dus die detecteert dat niet als spraak, waardoor dat perfect gaat. Dus als je mij zit fietsen om 4:00 PM...
0: Ja, oh, hij is weer gestopt.
1: Ik ben aan het praten weer.
0: Nee, wij hebben gelogen. Wij kijken helemaal niet het meeste uit naar die twee platen. Natuurlijk niet, want wie is terug?
3: Oh, you are the Jonas Maas.
1: Dit is niet waar.
3: You are the Maasbaas.
0: Eindelijk. Het waren zo'n triestige 2 weken die we hebben moeten doorbrengen in de afwezigheid van de levende kuitspier himself. De man die 1000 kilometer door hagel, door wind, door kometen en asteroïden heeft gefietst om hier bij ons te zijn, Jonas Maas. We zijn zo blij dat je terug bent.
4: Goedemorgen, merci zeg.
0: Vertel, de trots kunnen wij niet beschrijven die wij voelen. Echt, ik meen het, dat is ziek wat jij gedaan hebt.
4: Ik ben er misschien ook wel een beetje... Ja, je hoort het nog een beetje aan mijn stem. Ik kan niet zeggen dat ik ziek ben, maar het heeft er wel stevig ingehakt. Het was Flandrien weer. Zeker vanuit Frankrijk was het nog iets slechter weer blijkbaar dan in België.
1: Oh.
4: Regen, wind, kou, hagel ook zelfs een paar keer over ons gekregen. Dus het was een heroïsche editie.
0: Ja, je bent nu zoals Wout van Aert zich gevoeld moet hebben na Parijs-Roubaix.
4: Betert, zelfs nog denk ik dan.
0: En dan nog dat bedrag dat jullie bij elkaar hebben gefietst. Een record van meer dan 7 miljoen. Dat warmt wel een hart, hè?
4: Ja, en het is toch wel leuk om daar een klein deeltje aan te mogen bijdragen. Voor toch een heel mooi goed doel, kom op tegen kanker.
0: Ja, absoluut. Zeg, we moeten nog één dingetje checken. Blijkbaar heeft de organisatie van de Giro gevraagd aan de renners om niet meer in bidons te plassen.
4: Ja.
0: Doe jij dat ook?
4: Nee. Ik heb wel even echt waar gedacht. In een hagelbui waar ik echt veel koud, als ik nu even zou in mijn broek plassen, is het toch heel even warm.
0: Oké, dat was verleidelijk.
4: Maar bidons plassen nog niet gehoord, nee.
0: Nee, zeker, je mocht dat zeggen, hè. Het is echt een safe space hier. Hè?
4: Nee, echt waar, nog nooit van gehoord. Ik zou niet weten waarom
1: hij doet nu alsof zijn neus bloedt, maar... Ja.
0: En heb je daar niemand zoals een slurf even in zijn dingen zien?
4: Eentje heeft het geprobeerd, maar al rijdend...
1: En die slurf was er dan niet in, waarschijnlijk.
4: Al rijdend om te plassen, niet in een bidon, maar dat is wel niet gelukt.
0: In het
4: peloton was ook aan het kijken, dus dat is een beetje moeilijk om dan te plassen.
0: Wie was dat?
4: Zijn naam weet ik niet precies.
0: Nee, de plasser.
4: Of ik ga het geheim houden.
0: De plasser van het peloton.
1: Wel een goede tip trouwens. De Stubru Coffee Cup van Eva en Dries is ideaal om in te plassen, want daar past de fruit meestal makkelijk in. Van horen zeggen.
0: Op aanraden van ons ook, als je moet, deze show, het gaat echt reuze boeiend worden. We hebben ook Ticket Tuesday en zo, tickets voor Extreme Outdoor. Doe het gewoon even in een bidon. Van ons is het helemaal oké. Zoals heeft dat net ook gedaan, dat lucht toch op, hè?
5: Ja, mega.
0: Voilà. Hoe is het met onze luisteraars vanochtend?
5: Goed. Dirk uit Knesselaren die stuurt: goeie dinsdag morgenochtend, ploeg. Chris uit Meulebeke: knallen deze morgen, go go. En Lucas uit Beringen die stuurt: woep woep, jullie zijn er weer, feestje.
0: Ja, en die Lucas wist nog niet dat de Maasbaas terug was, hè? Maar wat een feest.
1: Wauw.
6: Ben jij ook aanwezig?
7: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
6: Eva en Dries.
0: En hier is ze al. Ik ben zo blij dat dit nummer in de playlist van Studio Brussel zit, want het is mijn absolute lievelings van Olivia Dean. Ik vraag je wel om niet mee te zingen, alsjeblieft.
4: Ja.
0: Baby Steps. Oeh, en daarna zit meteen I Bet You Look Good on the Dance Floor. Arctic Monkeys. Hadden we al gezegd dat hier goed is om te zijn, hier vanochtend?

0: goeiemorgens die ik tel in de app van Studio Brussel, zijn we vertrokken in die dinsdagochtend.
1: Wow.
0: Het is 6:15, veel hè?
1: Hey, dat is top man.
0: Ja, en positief. Een goesting in die dag, dat is plezant om te zien. Jos, jij kan het even vertalen.
2: Ja, Luna uit Gent is aanwezig, Stijn uit Lommel, twee Robins aanwezig, één in Torhout, één in Maasmechelen. Eddie uit Hammen is aanwezig, Jan uit Evergem, Griet uit Edegem, Jara uit Wustwezel, Lucas uit Beringen die stuurt. Ik ben immens benieuwd naar de Ticket Tuesday, want dat is al 10 jaar geleden dat ik op Extrema ben geweest. Mm. En Frederik uit Bornem die zegt, ik ben aanwezig, maar wel nog super moe. En Lisbeth uit Aalst is ook al wakker.
1: Lisbeth uit Aalst, goedemorgen.
3: Goedemorgen Dries. Goedemorgen Eva.
0: Hey Lisbeth.
1: Ik ben blij dat ik je hoor, Lisbeth. Ik ken je niet, maar je klinkt als een heel vrolijk persoon. Wat brengt je dag?
3: De hoop dat de zon beter gaat schijnen.
1: Ah, dat is al mooi.
3: Ik ben super happy omdat ik voor mijn dochter nog elke morgen een ontbijtje klaarmaak. Haar lunch voor het werk. Ja.
1: Wauw.
0: Amai, en hoe oud is je dochter?
3: 21.
0: Oh, zalig, die zit nog lekker op hotel mama. En aan de foto te zien van het ontbijt dat jij nu aan het preppen bent, is dat een goed hotelletje. En vertel eens, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben aardbeien en bosbessensla aan het maken.
1: Amai, en tot wanneer ga je dat doen, zo ontbijtjes maken voor je dochter?
3: Tot zolang als ze thuis woont.
1: Ah.
0: Oké, als die ooit vertrekt uit het huis, er zitten hier wel nog een paar mensen die graag ontbijten.
1: Ja.
0: Snap je, als je met je moederlijke liefde geen blijf weet, Lisbeth, dan kunnen wij wel in contact
3: blijven. Dan kom ik af.
1: Oh, een kookmoeder op Studio Brussel, dat
0: zou
1: zo goed zijn.
0: Zellig zijn. En mogen wij dan ook zo af en toe zo even ons hoofd op hun boezem leggen? Zo?
1: Ja.
3: Ja.
0: Maar zie, ik wil al zo...
1: Maar dan moet je wel koffie drinken met speculoos, want dat is zo hoe elke boezem moet ruiken, vind ik, zo naar koffieadem. Zo beetje. Allee, dat is bij mij precies persoonlijk misschien.
0: Maar heerlijk. Hoe laat staat je dochter op?
3: Ze is juist wakker.
0: Maar zeg, we gaan jullie daar laten in dat prachtige familiemoment. En Lisbeth, wij hebben nu een nummer, hè?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Zeg.
3: Dat is goed. Wel maar.
0: Oké, dag Lisbeth. Love you. Bye-bye.
4: Eva en Dries. Goedemorgen. Studio Brussel.
0: Was dat te familiair misschien?
1: Nee, onze luisteraars, dat is toch...
0: Ja, maar ik had echt het gevoel van... Oh, Lisbeth.
1: Ik ken die al jaren.
0: Oh, die is fantastisch,
1: ja.
0: Die Lisbeth. En zo zitten er dus nog wel verstopt in de app, hè?
1: Ja.
0: Kleine Lisbethjes allemaal, met bosbessen en aardbeien.

0: You van Another. En de volgende is dus die Bad Bunny die klaarstaat. En dan gaan we je uitleggen, helemaal van naad tot draad, hoe dat jij een combi-ticket voor extreme outdoor wint dit zonnige komende weekend.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht, hè.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.

0: Ja, dit was onze ochtendelijke huisband. Doe nog maar eens, gasten. Bad Bunny op Studio Brussel. Ik kan goeiemorgen zeggen, maar ik kan ook gewoon zeggen...
1: Hoi.
2: Studio Brussel.
3: Goeiemorgen.
2: Eva
3: en Dries.
0: Dries, er is Richard uit Halle die zegt goeiemorgen in de app. Weet Eva nu al wat morning wood is?
4: Oh my god, ja.
0: Ja, dat is een term die jij er gisteren gelost hebt tijdens de show. En ik ben wel blij, ik ben het gaan opzoeken als presentatrice van een ochtendshow. Ik moet weten waarover ik spreek, wat er gebeurt bij onze luisteraar.
4: Maar weet je, gisteren dus in mijn living zat thuis en ik dacht, oh my god, heb ik vanmorgen echt op de radio aan Eva gevraagd wat morning wood was? Soms ken ik mijn grenzen niet.
0: Nee, maar dat vinden wij net leuk. Ja, nee, daarom zit je net hier.
4: Dus morning wood is een... Dat is niet...
0: Ja, maar we weten het.
4: Ah, oké, je weet het. Ja, ja, ja. Ik moet het niet uitleggen. Hè.
0: Nee. Dat is zo door het vocht, hè. Het vocht in de lucht, toch?
4: Ja. Ik weet niet goed wat ik moet antwoorden.
0: Nee. In elk geval, Aike uit Sint-Gillis-Waas is ook met een soort van morningwood rechtgeveerd uit het bed, denk ik.
4: Je weet wel wat het is. Dus.
0: Want die stuurt meteen klaar voor extrema met veel uitroeptekens. En dat is fantastisch, want het is vandaag dinsdag en dat is op Studio Brussel.
4: Ticket Tuesday.
0: Ja, en zalig, hè, het wordt goed weer dit weekend. We kunnen dat niet genoeg blijven herhalen. Dat is echt mijn lichtpunt in mijn humeur ook wel voor vandaag. Want we gaan barbecuen, we gaan op terrassen zitten, we gaan terug kleren uitdoen en zweten. En dat gaat zalig zijn. Maar vooral, het is het eerste van de Big Five grote festivals in ons land. Extreme Outdoor. Wil het toeval nu dat het Ticket Tuesday is en dat wij daar toch wel tickets voor hebben. Voor jou en een vriendje, naar keuze, 3 dagen op een heerlijk warm festival in Houthalen Helchteren.
4: En nu zou je wel graag willen weten wanneer je die tickets kan winnen.
0: Ah, wel, want ik vind, die mensen zijn zo gezind, alle aanwezigen tot hiertoe. Die gedragen zich meer dan behoorlijk in de app van Studio Brussel. Geeft ze iets, Dries.
4: Het zijn de vroegen die we belonen, dat weten jullie altijd. Dus we zullen de tickets voor Extreme Outdoor de deur uitgooien. Om 8:15. Dat is iets meer dan een uurtje. Dus...
0: Ja, en wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je beats horen. Ja. Die je ook wel zou kunnen gaan horen op dat trillende terrein in Houthalen Helchteren tijdens het weekend van Extrema. En dan moet je eigenlijk gewoon Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel.
4: Dat is fantastisch simpel ook, hè?
0: Voilà. Dus nog steeds blijven plassen in bidons. Want we hebben alle focus nodig. Om 8:15 gaan wij uw tickets fixen voor Extrema.

0: Born in the USA. Een beetje optimisme, omdat we toch maar met z'n allen een asteroïde hebben overleefd die rakelings langs onze dampkring gevlamd is vannacht. Je bent er nog, wij zijn er nog en dat gaan we vieren in deze ochtendshow. Bruce Springsteen, Born in the USA. Maar even het belangrijkste uit het nieuws nu, Jonas, want het is iets over 7:30. Vlaamse jongeren, en dat zijn wel heftige cijfers, denken vaak erg traditioneel.
1: Ja, dan gaat het over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit een groot maatschappelijk onderzoek van de VRT, de Foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn in het gezin. En nog opvallender is zeker dit cijfer. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Het is grijs vandaag met regelmatig wat regen tot zo'n 16 graden. Tegen vanavond is er ook kans op buien met onweer, vooral dan in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen tot 19 graden, maar vanaf donderdag boven de 20 graden warmer en zonniger weer.
0: Onze piano halen we nu al even boven.
2: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Al is het nog een 2-tal uur wachten voor de hit hoera getokkeld wordt door jou, Dries.
3: Het is een prachtige ochtend, toch Eva?
0: Ik vind van wel.
3: Het is een prachtige ochtend, toch Eva?
0: Ja, ik vind van wel.
3: Het is een prachtige ochtend, toch Eva?
0: Ja.
3: Dat is wat een looper doet. Die herhaalt 1 zin. Je had het niet door, hè?
0: Nee, wat een leuk spel.
3: Wat een leuk spel. Dat is
0: ook waar... om naar te luisteren, denk ik.
3: Ja, zeker. Dat is waar Oliver Simons, de artiest, mee speelt in zijn nieuwste nummer Looper. Hij herhaalt de zin I wanna be yours, I wanna be yours, I wanna be yours. Dat is het nummer. Het was onlangs hotshot op Studio Brussel, het nummer Looper. En nu is er dus een bijzondere pianoversie van deze hit. Dit is de pianotape van Oliver Simons.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
4: Studio Brussel.

0: Misschien moet ik die ook eens uitnodigen. Ja. Om live hier tijdens de show piano te spelen. Okay. Oliver Simons.
1: Dat voelt een beetje als vreemd gaan, maar doe maar.
0: Ja, gewoon omdat het zo goed kan. Hè.
1: Ik snap het.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
3: Gisteren was er oneenigheid over of ik het spel wel juist uitlegde. Het spel Sneller dan de zang. Ik zal het vandaag eens loophelder uitleggen.
0: You go, girl.
3: Het spel dat we spelen over 5 minuten draait om een intro te herkennen. Dus het is aan jou om te raden wie het nummer zingt voor de zang begint.
0: Klaar als een klontje. Gewoon even sturen, jongens. Jullie hebben dit gesnopen.
2: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Oh nee, hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Is wel een meld, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je, joehoe, met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Deze plaat was helemaal alleen voor de Patrick uit Mortsel. Die stuurt dat hem een slecht humeur heeft. En hopelijk helpt jullie show een beetje.
1: Heel wel
0: zo'n beetje editors, Patrick. Dat is zelf de wonde.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
1: Ah, Doreen uit Geraardsbergen. Dan kom je toch nog opdagen.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we wachten al sinds september op je komst.
0: Ja.
3: Oei, is het zo?
1: Ja, je zegt in de app hier, ik ben bang om mee te spelen met Sneller dan de Zang. Waarom?
0: Bang van wat, Doreen?
3: ik kan het echt niet goed. Ik denk altijd, ja, nu ga ik het weten, maar altijd denk ik, ah ja, tuurlijk is dat dan maar veel te laat.
0: Maar is het belangrijk om te winnen, Doreen?
1: Ja,
0: nee, toch?
1: Eigenlijk wel, hè. Ja,
0: ja, allee, dat is niet...
3: ja goh, ik weet niet, bij jullie misschien een beetje wel, hè, want...
0: Dries is gemeen, hè?
3: Als je het niet weet.
0: Bouwt een afgang. Hij graaft eigenlijk een put en hij duwt je er het liefst in als luisteraar.
1: Nee, dat is niet waar. Doreen, vind je me echt gemeen?
3: Soms. Hangt er vanaf welke dag het is misschien.
1: Maar Doreen, wacht. Er staat een opgave klaar. Het is echt een hele makkelijke opgave. Als je deze niet weet, dan...
0: Echt.
1: Dan
0: laat haar.
1: Dat zou echt een schande zijn voor heel Geraardsbergen en omstreken. Maar echt.
0: Ga even buiten.
1: Ja, oké. Okay. Ik ben weg.
0: Doreen, dit is gewoon tussen ons. En misschien die drie luisteraars die hun tanden aan het poetsen zijn en een boterham aan het proberen binnensteken zijn. Jij moet gewoon de artiest raden voor die persoon begint te zingen. Je krijgt 12 seconden en het is een leuk liedje, dus maak er iets leuks van. Doreen, hier ga je.
1: Succes, hè.
3: Is dat Bon Jovi of zo? Nee.
0: Oh, het is...
1: Oh, nee.
0: Dries, je moet serieus zijn. Het is niet Bon Jovi, maar het is wel een gelijkaardige sfeer die het nummer oproept. Hè? Het is Elton John met I'm Still Standing. Kijk, je bent...
3: Tuurlijk. Ja, kijk.
0: Je bent niet de primus van de klas, Doreen, maar je bent wel primus qua humeur opkrikken. En dan had bijvoorbeeld de Patrick ook nodig in de app van Studio Brussel. En we gaan er gewoon aan luisteren. Helemaal alleen voor jou. Doreen, vond je het leuk?
3: Ik had het liever geweten, maar ja.
0: Ja, maar ja, niet te streng zijn voor jezelf. Mild zijn voor jezelf. Het is dinsdagochtend. Je bent vroeg opgestaan. Je bent al op de baan. Je hebt gezellig gepraat op de radio. You're doing fine, girl.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks. Dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl.

0: moment. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer. Studio Brussel, live.

0: met de Romeinse trommel Roma van Glint.
1: Straks bij Eva en Dries.
0: Straks ga je dikke beats horen nog voor 8 uur van een DJ die dit weekend op Extrema staat. En dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app.
2: En was die wekker dan ook geen 3500 euro waard?
0: Dat is zo.
1: Eva en Dries.
3: Speciaal Brussel.
0: Ja, dus als je dit wel voelt, bij zo 28 graden dit weekend, Extrema Outdoor, wij

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar niet WK.
3: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
6: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Dit is Studio Brussel. Studio
12: Brussel. Hey, kom erbij, het is 7 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Jonas Maas.
14: Jongeren denken traditioneler. Vlaamse jongeren denken vaak erg traditioneel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, onderzoek van VRT. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze dan weer vrouwentaken. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat idee van mannelijke dominantie heet manosfeer en wordt verspreid via sociale media, zegt sociologe Cecile Meuwse.
15: We zien dat dat jongeren zijn die zich onzeker voelen, die ook wel een gevoel van afwijzing of gebrek aan positieve bevestiging vinden in hun directe omgeving. Er wordt weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En wanneer die manosfeer zich ook echt gaat vertalen in vrouwenvriendelijk gedrag, online haat, geweld, discriminatie, dan kan dat natuurlijk voor maatschappij heel ontwrichtend zijn.
14: Het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 3, 18 tot 24-jarigen, geen transpersoon wil als vriend of vriendin. En 1/4 wil geen homoseksuele vrienden zelfs. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, het zijn tieners van 17 en 18 jaar, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vraag heeft over zelfdoding, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven. Er zijn ook nu al bijna 400 besmettingen. Ons land heeft mensen die naar Congo gaan opgeroepen om voorzichtig te zijn en niet bij grote groepen mensen te komen. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat naar Congo om deze variant te onderzoeken.
16: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken.
14: In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. De satelliet gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartkenner Nancy Vermeulen.
17: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ook onze GPS kan beïnvloeden en ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk en ook natuurlijk toekomstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling en dat willen we preciezer kunnen meten.
14: Vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. De ruimterots heeft een doorsnede van 35 meter en passeert op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. En dat is volgens wetenschappers vlakbij. De asteroïde kon wel geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. En het weer op aarde bij ons is grijs vandaag met regelmatig regen en tot zo'n 16 graden. Tegen vanavond is er kans op buien met onweer, vooral in het centrum van het land. Morgen bewolkt met nog wat regen tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wel opnieuw warmer en zonniger weer.
12: Heyo, hajo, met de files.
2: Goedemorgen. Wel, op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier. Momenteel van Dilbeek tot Jette kwam door een ongeval. De weg is wel vrij. En daardoor is het vrij lang aanschuiven. Ook op de E40 vanuit Gent met bijna een half uur vertraging vanaf Afliegem. De andere files zijn stukken korter richting Brussel. Naar Antwerpen geen incidenten te melden. Wel files van zo'n 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk zie ik. Op alle andere snelwegen maximaal een kwartier. Dat is het voorlopig.
13: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
18: How do we feel, Belgium?
13: Can you believe it?
18: Make some noise out there!
13: Luister de hele dag naar Studio Brussel
19: en win jouw ticket voor de beste concerten. Goedemorgen.
13: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
12: Het mocht wat kosten, onze ochtendshow hier vandaag. Je kan hier €3000 aan eten winnen en tickets voor Extrema Outdoor.
19: Je luistert naar
13: Studio Brussel. Life is music.

0: Damiano, David, the first time. We zijn heel blij dat je aan het luisteren bent naar ons, Eva en Dries, op Studio Brussel. Het is bijna 7:10. En wij zijn hier allebei, mag ik wel zeggen, Dries, blij naar hier gekomen. Hè?
1: Ja, wij zijn goed gezind.
0: Voilà, zin in deze week met dat goede weer dat terugkeert. Maar dan, dat nieuws van Jonas over onze jongeren is echt wel shocking om te horen. 1 op 3 jongeren ziet zichzelf niet bevriend zijn met een transpersoon. 1 op 3. Dan... 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. 1 op de 4 jongeren in Vlaanderen. Hè? Dat is hallucinant. Hè? En dan, het chockerendste cijfer misschien nog wel, is dat 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat is zo heftig om te horen. Echt zorgwekkende cijfers. Ja. Ik weet niet wat het met jullie doet, dat nieuws.
1: Dat doet me dat vooral denken aan die serie Adolescence, die onlangs nog wat prijs heeft gewonnen, over die jongen die online mega radicale ideeën leert, zo heel vrouwonvriendelijke gedachten tegenkomt op het internet. En dat is gewoon een serie. En dan kan je dat van je afzetten als je die serie uitzet.
0: Maar ja, dit is wel gebaseerd op waar gebeurde feiten. Maar ja.
1: Uiteraard. Maar nu is het zo gewoon echt zijn cijfers hier op straat. Ah, dat vind ik walgelijk, eigenlijk.
0: Ja, we worden er ongemakkelijk van. Je mag altijd even in de app laten weten wat het met jou doet. Maar wij zijn dan wel de types die hun gedachten proberen te verzetten. Ook vanochtend. En dan mag je gerust even mee meedoen. Want we gaan meteen naar vrijdagavond.
1: Alright.
0: Het is keigoed weer. Het is 27 graden.
1: Oké.
0: Je hebt supergoed gewerkt deze week.
1: Dank u.
0: Je bent met je beste vrienden. Wij staan er. Wij zijn er ook bij. We staan rechts van voor. Maar misschien moet jij nog even eerst wat drinken halen.
1: Ja, is goed. Wat moet jij hebben?
0: Doe Aperol Spritz.
1: Aperol Spritz?
0: Ja, het is het begin van het festival. En dan komt dan rechts van voor, daar staan we allemaal, bij Kulsh aan de Crystal Stage. Ja, voilà. Dit kan jij dus zijn, want wij hebben tickets voor jou liggen nog dit uur. Maak je kans om naar Extrema Outdoor te gaan.
2: En heel...
0: Ja, maar kom de gewoon weer terug. En ik stuur je nog.
1: Ja, dat
0: ik stuur
1: goed,
0: mijn locatie nog
1: doe
0: door.
1: Doe lampje,
0: voilà. Als je een artiest hoort die gaat draaien op Extrema Outdoor nog dit uur, moet je Ticket Tuesday sturen in de app. En de rest doen wij wel.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: We hebben een nieuwe hotshot die raar maar waar eigenlijk wel past bij het nieuws van jongeren die hun plek niet vinden in een maatschappij, gewoon in zichzelf, in hun eigen lichaam of zo, zeg maar. Want Young Lean heeft een nummer gemaakt over tienerrebellie, over puberangst, over een jonge gast en het mannelijke ego en moeilijk zijn, moeilijk dat een plaats weten te vinden, druggebruik enzovoort, et cetera. Dit is onze hotshot Storm 2.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Generation and Young Lean. Storm 2.

0: Rescue van Natsky en Jenna G. We hebben zo meteen Harry Styles, die all over the internet is. En we hebben vooral ook All the Small Things van Blink 182. Het is bijna 7:20. En zeg jij hier dat je met één telefoontje zo meteen met één stem te herkennen €3.500 aan eten kan winnen?
1: Ja, of om het met de woorden van Anne en Hannelore uit Blind Gekocht te zeggen.
2: Oh, wauw.
3: Wauw.
2: Amai.
3: Wauw.
2: Amai.
3: Ja.
2: Amai.
3: Wow.
2: Amai.
3: Wow.
1: 3.500
2: Amai.
3: Wow.
2: Amai.
4: Amai, man.
3: Wow.
2: Echt fancy.
5: Werchter. Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter. Met onder andere The Cure, Gorillaz, Mumford & Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
6: Studio Brussel,
5: de festivalzender.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, mijn naam is...
12: Ja, ja, 5317, ik weet het.
11: Oké. Okay.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Life is music.

0: bezig hoor. Je moet maar eens kijken hoeveel kilometers die crossed op zijn podium in Amsterdam. American Girls, jullie zijn goed gedrild. Dit is Sarah uit Westmünster.
1: Ik zit klaar om mee te spelen voor de wekker om 7:30.

0: De trant die je zoekt van een DJ die op extreme outdoor staat. En dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. En alleen op die manier kan jij tickets winnen voor het festival dit weekend. Dit was Marlon Hofstad. En ik zie hier zo meteen de Goo Goo Dolls met Iris.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, jullie zijn met heel veel vanmorgen om de wekker te raden zo meteen. Het gaat ondertussen alweer over veel geld aan eten natuurlijk. Maar de sfeer is een beetje geladen in onze app. Daar Lisa, die er net is bijgekomen. Wij zien uw berichten, maar...
3: Kalm, hè?
0: Ja, en ook Inge, uw berichtje van daarnet. Niet zo gemeen, alsjeblieft.
4: Stop met huilen, je ziet er niet uit.
0: Dat lijkt hier wel een aflevering van Antwerp Housewives.
3: Ja, uw gezicht ziet er ook niet echt fraai uit, hoor.
5: Die wekker klinkt over een dikke minuut door de radio. Als je weet wie het is, neem je gsm er nu bij, want je kan je inschrijven vanaf nu.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op €3.500 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: 7:30, het nieuws dat ook voor, in onze app voor heel veel beroering zorgt. Vlaamse jongeren, Jonas, denken traditioneeler over mannen en vrouwen. En dat zijn heftige cijfers.
6: Ja, dat blijkt allemaal uit de foto van Vlaanderen. Dat is een onderzoek van VRT. Daar het blijkt is dat vooral jonge mannen vinden dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin, het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Vinden ze dan weer echte vrouwentaken. Maar het zijn dus inderdaad wel opvallende cijfers. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. 1 op de 3, 18 tot 24-jarigen... willen geen transpersoon als vriend of als vriendin. En 1/4 wil ook geen homoseksuele vrienden. Het zijn ideeën die ze vaak terugvinden op sociale media, op accounts die de manosfeer verheerlijken. In Congo zijn al 105 mensen aan ebola gestorven. Er zijn ook al bijna 400 besmettingen. Ons land roept mensen die naar Congo gaan op om toch voorzichtig te zijn en niet bij grote groepen mensen te komen. Het is grijs vandaag, met regelmatig wat regen en temperaturen tot zo'n 16 graden. Tegen vanavond is er kans op buien met onweer, vooral in het centrum. Morgen blijft het nog wel wat bewolkt met kans op wat regen en al tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het echt wel warmer en zonniger weer.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, beeld ze u maar in, hè. Al die winkelkarren vol gratis eten die nu op het spel staan. €3.500 aan maaltijdboxen om precies te zijn. Het is alvast niet Meteor. Weerman Bram Verbrugge werd ook al gegokt. Moshin Abbas, Jelle de Beulen mag je ook een streep doortrekken. Mark Koeken en ook niet William Boeva.
7: Maar wie is het dan wel?
8: Dat komen we nu te weten.
7: We bellen.
9: Hallo, met Ines.
7: Hallo, met wie spreek ik?
9: Met Ines.
7: Ines, kijk eens aan. Je bent erbij. Je bent als een visje duizenden andere visjes voorbijgestoken. Dat is een beetje zoals het leven begint, Ines. En jij mag nu als enige visje een naam door de radio roepen. Ines, heb je een naam in je hoofd?
9: Ik had gedacht aan Pedro Elias.
7: We gaan nog eens 1 keer luisteren naar de wekker. Ines, wie is die wekker?
9: Ik dacht aan Pedro Elias.

0: jammer, Ines. Het is niet Pedro Elias, want ik hoor daar precies achter jou kinderen, jonge bengels van hier naar daar crossen. Je hebt daar waarschijnlijk wel wat monden te voeden.
1: Inderdaad.
0: Ja. Je kan natuurlijk nog eens proberen of laat mensen, jouw lief of vrienden, laat die meespelen. Trommel de hele boel op, de hele straat als je wil. Want morgen spelen we verder en we doen er nog een smak geld bij. Dankjewel om mee te spelen, Ines.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Luister morgenochtend om 7:30.
2: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
3: En maak kans op 4.000 euro aan maaltijdboxen van Foodpack.
2: Studio Brussel.

0: Wij kunnen op geen betere manier goedemorgen zeggen dan met deze plaats van Jungle. Carry on. Goedemorgen. Er zijn berichten in de app, zoals van Elise uit Poperingen. Wij zien en wij lezen die allemaal. Zij stuurt: ik heb zo hard nood aan een feestje. Wij zitten met een kleine van 15 maanden. Die kan naar de oma, die kan naar de opa. En dan kunnen wij nog eens gaan boiten. Wij willen. En ze zegt zelfs: deze mommy is klaar om te gaan feesten. Zij wil die tickets voor Extreme Outdoor.
1: Wij fixen dat.
0: Wij fixen dat. Gewoon een dansplaats die straks op het weekend van Extreme te horen zal zijn, herkennen en dan Ticket Tuesday sturen in de app.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar.
2: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

Love Again. 7:15, een heel goeiemorgen. Dit weekend is het Extrema Outdoor, het eerste grote Belgische festival. Je gaat daar niks van missen, want we gaan daar ook met Studio Brussel live radio gaan maken. Maar hoeveel beter zou het zijn als jij gewoon echt met je vrienden daar in de zon kan komen dansen op al die beats. En zelfs misschien op onze kosten. Stel, je hoort een DJ die dit weekend feest komt maken op Extrema, dan stuur je even Ticket Tuesday in de app.

0: heerlijk, hè? Dit is hem, Kölsch, de Deense top-DJ die nu zaterdag in ons land draait. Hij mag een stage afsluiten op Extrema Outdoor. Vandaar de honderden, de duizenden berichten die nu binnenkomen in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Want een hele dag maak je kans op tickets voor Extrema Outdoor en nog andere festivals. Maar wij hebben dus Extrema op onze agenda gezet. Je kan er nog een heel weekend bij zijn. Het gaat hier over een combi-ticket Extrema. We hebben al gezegd, denk ik, een paar keer dat het fantastisch weer gaat worden. Dat die line-up...
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
5: Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: jou, lieve Emma. Heb je nog heb je al veel plannen waar je niet onderuit kan dit weekend?
1: Nee, niet echt. Nee? Niet heel gepland, nee.
0: Oké, en je hebt minstens één vriendje?
1: Ja, zeker. Ik heb veel vriendinnen dat daar willen meegaan.
0: Oké, maar niet te gênante dance moves, want dan ben jij misschien wel de perfecte persoon om naar Extrema Outdoor te sturen. Emma.
1: Oh my god.
0: Het ding is wel zo dat je nog één vraag juist moet beantwoorden. Anders spelen we verder met de rest van de luisteraars in de app.
2: Emma, als je naar Extrema wil, moet je natuurlijk je navigatie eerst juist instellen. Je start uiteraard in Limburg.
3: Limburg for life.
2: Emma, maar welke Limburgse fusiegemeente, zo ergens boven Hassel en Genk, zo'n beetje rechts van Beringen, zo'n beetje tussen Oudsbergen en Zonhoven, ergens geklemd.
4: Ja, gewoon drie.
2: Daar ergens, waar gaat Extrema Outdoor door? Welke dubbele gemeentenaam zoeken we, Emma?
1: Dat is in Hout Halenhelchteren.
2: Dat is juist.
1: Heel leuk.
0: Dit vind ik heel leuk, Emma.
1: Ja, je kan het... Emma, je hebt mijn dagje bij.
0: Ja, goed, je kan het bijna niet geloven. Ten eerste dat je op de radio bent geweest. Het is real. En je zal het pas beseffen als je eind van de week die tickets in jouw mailbox krijgt. Want jij bent onze ochtendelijke afgezant richting Houthalen Helchteren. Maak er een feest van, zoals wij dat ook zouden doen. Emma, veel plezier.
1: Ja, dank je.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Is Ticket Tuesday.
6: Luister.
5: Speel mee.
6: En win jouw ticket.
5: Studio Brussel.

0: De feeststemming. Een beetje funky. Bruno Mars, I Just Might. Maar we gaan net iets meer nodig hebben, Dries.
1: Ja, ik heb trouwens speciaal voor de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd deze zaterdag dus de finalist, ja, de cellist uitgenodigd. Kom maar binnen in de studio hier. Je gaat dus Hey Tutora spelen op de cello. Dus ja, dat is zo, ja. Ja, hij moet nog oefenen voor zaterdag.
0: Oh, maar het heeft nog even gezet. Het is pas iets na 8 uur dat we gaan zingen. Dus laat maar van jullie horen.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
4: Vanavond op VRT1.
5: Vroeger dacht ik altijd, op mijn 30ste ga ik gesetteld zijn. Ga ik alles hebben dat ik wou. Kinderen hebben. Ik heb geen zak.
4: Op VRT1 kruip je in het hoofd van Malik Mohamed in Door de Bomen. Op VRT Canvas gaan de taalkunde en de verpleegkunde studenten voor de Campus Cup. En op VRT Max mag het wat donkerder. Je vindt er de volledige serie Sweet Pea. Veel kijkplezier.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Ketnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
13: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
12: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
14: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
16: Een deel van de Vlaamse jongeren denkt heel conservatief. Zowel over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen als over een diverse samenleving. Dat blijkt uit een groot onderzoek van VRT, de Foto van Vlaanderen. Vooral jonge mannen vinden dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin, terwijl het huishouden en de opvoeding van de kinderen volgens hen vrouwentaken zijn. 1 op de 8 jongeren vindt dat de man zo meer moet te zeggen hebben binnen het gezin.
17: Ik heb dat aangeleerd van klas of van cultuur, van thuis uit.
18: Ik vind dat een vrouw even ambitieus mag zijn en zelfstandig kan zijn en zelf haar boterham mag verdienen.
17: Ik vind wel een man meer moet zorgen voor de vrouw. Een man verdient meestal wel meer geld, dat hij eigenlijk zijn vrouw een beetje onderhoudt. Maar als een vrouw zelf een carrière wil maken, dan is dat zeker oké.
19: Gewoon ico, iedereen hetzelfde.
17: Ja. Ze hebben allebei evenveel te zeggen, maar op verschillende vlakken.
16: En nog straffer is dat 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosfeer, wordt vooral verspreid via sociale media en bereikt ze ook steeds meer jongeren. Waar ouderen vandaag de dag geen enkel probleem hebben met bijvoorbeeld transpersonen, zegt 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. Een kwart wil ook geen homoseksuele vrienden. In zulke zaken kan de school een heel belangrijke rol spelen, zegt sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven.
20: Bijvoorbeeld binnen het kader van de relationele en seksuele vorming op school, die echt wel als tegenwind kan gebruikt worden tegen die zeer ongenuanceerde sociale mediacontent of zelfs het pure fake news rond gender en seksualiteit. Daar op school waar dat alle jongens dan bijvoorbeeld in dialoog kunnen gaan, misschien met professionals.
16: In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven. Er zijn ook al bijna 400 besmettingen. Ons land roept mensen die naar Congo gaan op om voorzichtig te zijn. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat zelf wel naar Congo om deze ebola-variant te onderzoeken.
21: Dit gaat groter worden.
1: maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virus eigenlijk geen voet aan wal krijgt in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken.
16: In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vraag heeft over zelfdoding kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. De satelliet gaat voor het eerst het magnetisch veld van de aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen gelaten deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en hoe we die beter kunnen voorspellen. De missie is een samenwerking tussen het Europese ruimtevaartagentschap en China. Dat zegt ruimtevaartkender Nancy Vermeulen.
21: Ik denk dat geostrategisch belangrijk is dat Europa een beetje diversifieert. Hè? Het is zo dat China een belangrijke ruimtespeler wordt. En het strategisch ook belangrijk is voor Europa om aanknopingspunten te vinden bij China. En het is logisch natuurlijk dat Europa aansluiting zoekt bij specifieke expertisecentra zoals deze van China.
16: Vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. De ruimterots heeft een doorsnede van 35 meter en passeert op ongeveer 19.000 kilometer van de aarde. En dat is volgens wetenschappers vlakbij. Het is grijs vandaag met regelmatig regen en tot zo'n 16 graden. Vanavond kan dat ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft bewolkt met nog wat regen. Vanaf donderdag warmer en zonniger weer.
22: Update jezelf.
23: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: Hajo, jij vertelt ons waar we wat aanschuiven vanochtend.
24: Nergens ongevallen te melden, dat is wel goed nieuws. Wel vrij druk naar Brussel op de E40 vanuit Gent en vanuit Luik met telkens 25 minuten vertraging. Even kijken, de files naar Antwerpen, ook daar hou rekening met op alle wegen eigenlijk 20 tot 25 minuten file, maar geen incidenten te melden. Wel één bijzonderheid, op de N17 van Denderen-Monden naar Willebroek, daar sta je bij Baasrode een half uur in de file en dat komt doorwerken.
25: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Ja, wel allemaal stevig nieuws vanochtend om mee wakker te worden. Wij zorgen graag voor afleiding met deftige muziek en een minder deftig verjaardagslied.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z. Het is bijna 8:10.
1: Kan ik alsjeblieft wat drank krijgen?
0: En kan ik alsjeblieft wat piano krijgen?
2: Zeker wel. Dat kan allemaal. 1, 2, 3.
0: Peter, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Peter uit Gent, jij bent zo jarig als maar zijn kan. Hoe oud word je vandaag?
3: 23.
2: Dat is prachtig. We hebben het toch over technisch tekenaar Peter uit Gent, hè?
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Dat is grappig, want dat is waar ieder kind mee begint, zo met huisjes te tekenen. Jij bent erin blijven plakken en het is nu je job, toch?
0: Dries, het lied is toch niet begonnen en je bent al zo mean as...
2: Nee, dat is bewondering. Ik vind het een fantastisch inspirerende job. Technisch tekenaar, man toch. Dat valt veel mee te doen, toch?
0: Zing het gewoon, uw lied.
2: Ja, we gaan
0: Allee, Peter, en jij doet een hoera, hè?
3: Ja, dat is

0: tonvast. Het mag gezegd worden.
1: Ah, zeg, dat verbaast me dat jij nog nooit eens op je bakken hebt gehad. Hè?
0: Ja, maar die mensen die komen niet tot hier, hè, bedoel je.
1: Peter, wat ga je doen op je verjaardag?
2: Werken, in eerste plaats. En dan ga ik uit eten met ouders van mijn vriendin. Dus rustig.
1: Amai, maar zalig. Je bent echt een 23-jarige die alles op een rijtje heeft. Voor volwassen.
0: Ja,
1: 23 nog maar, hè.
2: Ja.
1: Ik ga gaan eten met zijn schoonfamilie en werken. Ik zal niet vertellen wat ik op mijn 23ste verjaardag gedaan heb. Peter, drie cadeautjes staan hier voor jou klaar. Aan jou om te kiezen.
0: Wat een opzwepend verjaardagslied.
1: Dat past toch bij een dinertje bij je schoonouders? Radiohead, wacht even. Street Spirit stond dus blijkbaar op 1 op jouw verjaardag. Een leuk weetje voor straks aan tafel. In 1996 in de afrekening hier op Studio Brussel. Peter, wat doen we?
2: Ja, doe die maar.
1: Ah ja.
0: Dat meent je niet.
1: Meen je dat? Ja, maar dat is
2: mooi. Ja, jawel.
1: Oké, dat is, je moet niet altijd totaal van de pot gerukt je verjaardag vieren. Dat kan ook ingetogen met liefde voor muziek zijn.
0: Ja, geef er maar een draai.
1: Peter?
2: Ja. Ja, dat is een keigoed nummer, dus ik kan dat niet geskeren.
1: Ja, maar dat is... Kijk, je gaat voor kwaliteit en daarom luistert hij naar onze show. Hè? Dat is
0: Peter
1: toch waar,
0: is Peter? Ja.
1: Dag Peter.
3: Ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Eva
3: en Dries.
4: Studio Brussel.
0: Peter is een frisse 60er gevangen in het lichaam van een 23er, denk ik gewoon.
1: Ziet dat hier volgende week niet gewoon de show van Eva is, hè?
0: Nee, maar gewoon.
1: Ja, maar het is wel wat geweest vanochtend.
0: Sorry.

0: Weet je nog Patrick uit Bortsel van een uur geleden? Ja. Die slechtgezind was.
1: Ja, ja, ja.
0: Die stuurt, bedankt voor de hulp. Ik ben al minder slechtgezind.
1: Hé, hey, maar dat is fantastisch.
0: Ah, wel, we hebben zo meteen gewoon Royal Blood, nieuw nummer van Fraukje en dan Somber.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Vlaanderen, de toekomst is hier.
7: Update beschikbaar.
6: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
7: Update voltooid.
6: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
8: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
9: Onrust stijgt bij bedrijven.
10: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
11: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.

0: Figure It Out, Royal Blood.
1: Eva, mag ik een verhaaltje vertellen, alsjeblieft? Oké. Dus het begon allemaal 13 jaar geleden. 13 jaar geleden stuurde mijn vriendin Eva de Roo een mail. Dat is denk ik de enige mail die je ooit gestuurd hebt. Doet haar manager dat. Een mail naar de VRT met de titel... Ja, ik wil meedoen aan jullie talentenjacht. En nu, 13 jaar later, heeft ze een bloeiende carrière met vele mooie programma's. Veel sidekicks, heel veel sidekicks. De ene al wat beter dan de andere. En met bekroning van haar carrière eindelijk het ochtendblok mogen presenteren met een gevierd radiomaker uit Limburg. Dat is natuurlijk de carrière van Eva. Allemaal omdat ze meedeed aan die ene talentenjacht 13 jaar geleden.
0: Dat en is wel zo.
1: Is waar, hè, Eva?
0: Ja, ouders zeggen dat ook nog altijd.
1: Dat is waar. En je hebt nu kinderen, je hebt een mooie man. Je hebt alles eigenlijk wat je wil.
0: Ik zit op een berg geld.
1: Ja, allemaal door die ene mail te sturen. En lieve vrienden, of beste vrienden, het goede nieuws is, er is nog zo'n talentenjacht. Dus jij kan Eva de Roo worden.
2: Studio Brussel.
3: De grote prijs.
2: Min Germijns.
0: Ja, je krijgt ook mijn hele kledingkast en mijn huis. Dat krijg je erbij.
1: We hebben maar
0: één auto die we delen. Dat wel, zeg ik erbij. Nee, Fien Germijns organiseert de grote prijs Fien Germijns. Je moet je gewoon even via VRT Max inschrijven. En voor je het weet ben je op de radio aan het spelen. En mag je misschien ooit de beste job van je leven doen. Zo is het bij mij ook echt gegaan. Ik dacht van, ja, moet ik dat nu doen? Doe het gewoon. Voilà. Zoals dat je het soms moet uitmaken, mijn liefje, moet het toch gewoon soms zeggen. Voilà. Doe het gewoon. Spring een keer. En wie weet waar beland je door gewoon even nu op VRT Max te gaan inschrijven voor de grote prijs Fien Germijns. We luisteren nu naar Fraukje. Jaar na jaar doe ik dit dus al.
1: Wauw.
0: Laten aankondigen op de
1: dat
0: radio.
1: Dat is radiomaker Eva Droo.
0: En dat is zalig.

0: Half negen, goedemorgen. Vlaamse jongeren denken traditioneler over mannen en vrouwen en luisteren naar deze cijfers.
1: Het is een onderzoek van VRT, de foto van Vlaanderen. Daaruit blijkt dat vooral jonge mannen vinden dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Opvoeden van de kinderen, het huishouden, dat vinden ze dan weer meer vrouwentaken. Maar het zijn inderdaad opvallende cijfers. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. 1 op de 3, 18 tot 24-jarigen, wil geen transpersoon als vriend of vriendin. Een kwart wil geen homoseksuele vrienden. Het zijn ideeën die ze vaak terugvinden op sociale media, op accounts die de manosfeer verheerlijken.
0: Ja, heel veel consternatie daarover in de app van Studio Brussel. We zien jullie reacties en we gaan er straks op terugkomen.
1: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil de achternaam van cipiers op hun naamplaatje laten weghalen, zodat gevangenen niet kunnen weten wie ze precies zijn. Want verschillende cipiers werden al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis. De minister wil ook drones inzetten om de omgeving van de gevangenissen te observeren en zo te vermijden dat mensen pakjes met drugs of gsm's van buitenaf over de muren gooien. En er komen ook extra drugshonden. Het is grijs vandaag met regelmatig wat regen en tot zo'n 16 graden. Vanavond is er kans op een bui met onweer. Morgen nog altijd wat bewolkt met kans op wat regen en tot zo'n 19 graden. Maar vanaf donderdag wordt het wel warmer en zonniger.
0: Ik wil Shakira zijn. Ik wil dat altijd, maar ik wil dat vooral vanochtend. Want het ding is, Shakira wordt blijkbaar al jaren verdacht van belastingontduiking. En nu is ze eindelijk vrijgesproken van fraude. En luister, ze moet 60 miljoen terugkrijgen van de fiscus.
2: Amai.
0: Ja, dat gezegd zijn, zorg dat ze jou geen Shakira kunnen lappen.
3: Want je belastingaangifte invullen, dat is absoluut geen makkelijke job voor een warhoofd als ik. En voor alle warhoofden of mensen die even twijfelen hoe dat weer juist werkt, die belastingaangifte, wel, de collega's van Win-Win gaan je daarbij helpen.
0: Is dat niet jouw mama die dat doet voor jou?
3: Ik wou dat niet zeggen op de radio, maar inderdaad. Mm. Maar dat komt omdat ik dat totaal niet weet. Maar ook voor mijn mama, die af en toe twijfelt, komen de collega's van Win-Win met een soort van callcenter. Gaan ze morgen openen in samenwerking met FOD Financiën.
0: Cool.
3: En collega Xavier Taverne komt hier in de show ook langs om daar alles over te vertellen. Donderdagochtend. Eva.

0: 10 willen gaan in de mind en de muziekharten van jullie allemaal. Want het is nog maar 9:15.
1: Oh.
0: En we krijgen nog de Beaches. We krijgen nog Chapel Roan. En we krijgen nog Iggy Pop.
2: Ik wou zeggen, Iggy Pop, mag ik die ook nog aanvragen alsjeblieft?
0: Dat is goed. Iggy Pop met de Passenger. Nog voor 9:00.
3: Pinkpop 2026. Van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf Nederland. Met Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Teddy Swims, Editors, Youngblood, Zara Larsson en vele anderen. Tickets en info, pinkpop.nl. Samen met
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
6: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Liantis.
0: Zeg, kan ik nu ook zo...
8: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Bijvaart krijgt je merk
11: meer aandacht.
12: Meer merk?
10: En meer listing. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: zet u bij. Het is 9:15. We gaan even dieper in nu op nieuws dat al heel de ochtend jullie in de app bezighoudt.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Die zorgwekkende cijfers over onze jongeren uit het onderzoek van VRT. De foto van Vlaanderen zit ook bij Jonas in zijn nieuws. Het gaat over 1 op de 3 jongeren die zichzelf niet bevriend ziet met een transpersoon. 1/4 van onze jongeren wil geen homoseksuele vrienden. En 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Heel veel van jullie zijn hier duidelijk door gechoqueerd. Ik lees even een paar berichten. Jonina uit Hasselt, heel erg, stuurt zij. Amai, ik word hier stil van. Zeker als kleuterjuf en mama. Ik snap je. Serge uit Antwerpen zegt schokkend nieuws voor wat wij denken te zijn, namelijk een beschaving. Bart uit Hasselt vindt dit cijfer hallucinant en zorgwekkend. Ik werk voor Veilig Huis Limburg, stuurt hij. En blijkt dus dat er nog veel werk aan de winkel is, jammer genoeg. Elke uit Hoesselt zegt vreselijk. Mannen mogen nooit een vrouw slaan, maar andersom ook niet. Maar ik denk dat velen dit gedrag normaliseren door misschien niks anders gezien te hebben. We gaan socioloog Cécile Meeuwsen van de KU Leuven er even bij hangen. Goedemorgen, Cécile.
3: Goedemorgen.
0: Een vraag die blijft terugkeren, die wij ons ook stellen, hè, Dries. Wie zijn die jongeren van die cijfers?
3: Ja, goede vraag. Wel, wat we wel zien zijn dat vooral eigenlijk jongeren zijn die op zoek zijn naar identiteitsvorming, die richting zoeken. Een soort van houvast, ook wel typisch voor die jongvolwassenheid, die adolescentie. Als ik dat dan ook eens eventjes mag koppelen aan de resultaten van de foto van Vlaanderen van gisteren, waar het ging over die toekomstonzekerheid. Wel, dat zit ook heel veel allemaal gelinkt daar in die, ja, in die jongerengroep die op zoek is naar antwoorden en die een grote mate van onzekerheid gaat linken met dergelijke conservatieve denkbeelden.
0: Ja, oké. Als ik je dat hoor zeggen, dan denk ik het kan eender welke jongeren zijn. Want dat lijkt me een gevoel waar heel veel jongeren mee worstelen.
3: Ja, dat klopt. Dat is ook wat we gisteren in die cijfers gezien hebben. Het is natuurlijk, ja, als je dan eigenlijk in een gevoelige leeftijdsgroep zit, op zoek naar identiteit, als je dat dan gaat koppelen aan bijvoorbeeld bepaalde sociale media content die specifiek gericht is op die jongeren, op ja, die onzekerheid van die jongeren, en dan verwijs ik vooral naar die manosfeer, ja. Ja, dan zie je dat die jongeren heel snel vatbaar zijn voor dergelijke content.
4: Onze luisteraars die wijzen vooral naar onderwijs, opvoeding, de media en het internet. Spelen die allemaal een rol of waaraan ligt dat dan volgens jou?
3: Ja, het is natuurlijk multifactorieel. Het is niet zo dat we 1 boosdoener of zo kunnen aanwijzen. Er is geen simpele verklaring voor. Hè. Enerzijds ligt het ja, aan maatschappelijke veranderingen, waarbij we verwijzen naar een soort ja, genderbacklash. Eigenlijk een soort tegenreactie tegen veranderingen in genderrollen en vooruitgang in gendergelijkheid. Die we zien zowel ja, op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs, als gewoon in de samenleving als geheel. Maar koppel dat dan aan die sociale media en die influencers die echt inspelen op die gevoelens van onzekerheid, die mannelijkheid ja, gaan aanwakkeren, gaan verheerlijken, gaan koppelen aan ja, boodschappen van persoonlijke groei, van wat je moet doen om succesvol te zijn. En dat is dan vaak ja, tegen de vrouw eigenlijk als een soort van andere groep, de uitgroep zogezegd, die dat ze gaan positioneren om zich daartegen af te zetten, om zo eigenlijk terug een betere positie voor zichzelf te creëren.
0: Ja, akelig. Een slinger die zowat doorslaat naar de andere kant nu. Cécile, socioloog aan de KU Leuven. Ik denk dat elke ouder samen met mij van dit nieuws wel even heel erg schrikt en dit vooral absoluut wil voorkomen in onze opvoedingen. Wat kunnen wij zelf doen?
3: Wel, ik denk dat het heel belangrijk is van die gevoelens en die conservatieve weerslag ook wel serieus te nemen. Hè. En niet gewoon te gaan wegzetten naar misschien een radicale minderheidsgroep, maar ook wel echt gewoon in dialoog te gaan met die jongeren. Zodat die niet in die bubbel blijven waar dat ze soms in zitten. En dus eigenlijk echt gewoon blijven erover spreken. Het goede voorbeeld tonen, het open bespreken. Daarnaast is ook wel de rol van de school hier wel heel belangrijk. Hè. Bijvoorbeeld relationele of seksuele vorming die meer een centrale plaats geven binnen het onderwijsaanbod, denk ik dat ook een belangrijke factor is om juist open te kunnen praten over dergelijke patronen, over gender, over seksuele diversiteit.
0: Ja, ja, er stuurde ook een luisteraar net nog van die levensbeschouwelijke vakken, dat die worden verminderd of teruggeschroefd worden, dat dat misschien ook net plekken zijn waar wel eens open een gesprek kan gevoerd worden over hoe je het leven ziet en daarbij alles wat hier nu in dat onderzoek naar boven komt. Hè. Dankjewel, Cécile. Ik denk dat we hier nog niet klaar mee zijn, maar alvast hebben wij dan gedaan wat we konden doen vanochtend en dat is er openlijk over spreken. Dankjewel daarvoor. Eva en

0: Days van Green Day. Het is bijna 9 uur, dus we laten die in de handen van Joris Brijs.
1: Morgen bij Eva en Dries.
0: Gaan we met dezelfde ambities als vandaag voor een playlist van 10 op 10. Dat heeft net Jeroen ons nog bevestigd in de app van Studio Brussel. En dan hebben we die wekker, hè.
2: Ah, als je weet wie de wekker is, dan win je 4000 euro.
3: Amai.
2: Echt wel 4000 euro aan maaltijdboxen. Als dat niet chic is.
0: Wow.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
2: Impressive.
1: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
3: Good shot, baby.
4: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
5: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
6: Met mij, Lieve Scheren.
5: En met mij, Hetty Halsmoortel.
4: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
7: Op Domein Tuijbroek.
4: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Goedemorgen, het is 9 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Jonas Maas.
13: Cipiers worden binnenkort anoniemer. Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet langer met hun voor- en familienaam op hun naamkaartje rondlopen in de gevangenis. In de plaats komt een badge met hun voornaam en daarbij dan een vijfcijferige code. Dat schrijft een nieuwsblad en staat in het plan van federaal minister van Justitie Annelies Verlinde, omdat er steeds meer incidenten zijn waarbij cipiers buiten de gevangenis worden geïntimideerd of zelfs aangevallen.
14: Dat heeft te maken met die zware misdaden waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijden moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
13: Verlinde wil ook drones inzetten om de omgeving van gevangenissen te observeren en zo te vermijden dat mensen pakjes met drugs of gsm's van buitenaf over de muren gooien. En er komen ook extra drugshonden. Vlaamse jongeren denken vaak erg conservatief over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van VRT, De Foto van Vlaanderen. Uit dat onderzoek blijkt ook dit opvallend cijfer. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat idee van mannelijke dominantie, manosfeer, bereikt via sociale media ook steeds meer jongeren. Dat zegt sociologe Cécile Meeuwse van de KU Leuven.
15: We zien dat dat jongeren zijn die zich onzeker voelen, die ook wel een gevoel van afwijzing of gebrek aan positieve bevestiging vinden in hun directe omgeving. Zo wordt het tonen van kwetsbaarheid bijvoorbeeld ontmoedigd. Het wordt ook weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En wanneer die trend van die manosfeer zich ook echt gaat vertalen in vrouwenvriendelijk gedrag, online haat, geweld, discriminatie, dan kan dat natuurlijk voor maatschappij heel ontwrichtend zijn.
13: En dat is ook duidelijk merkbaar in hoe die groep jongeren staat tegenover een diverse samenleving. 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. En 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. De Limburgse Milieukoepel heeft een bezwaar ingediend tegen een geplande kaviaarkwekerij in Kinrooi. Het bedrijf zou jaarlijks 440 miljoen liter water verbruiken om de vissen daarvoor te kunnen kweken. Dat komt overeen met het gemiddeld verbruik van zo'n 12.000 gezinnen. Dat water zou opgepompt worden uit de diepe ondergrond en dat terwijl onze drinkwatervoorraden elke dag slinken. Dat zegt de Limburgse Milieukoepel.
16: Meer dan 1 miljoen liter drinkbaar water per dag is toch wel heel veel. En men geeft zelf aan van dat aantal te kunnen reduceren, maar dat dat financieel niet zo interessant is. En dat is toch lastig om slikken dan.
13: In een regio op zo'n 200 kilometer van Moskou zijn er aanvallen geweest met Oekraïnse drones. Er zijn ook 4 drones gesignaleerd op weg naar Moskou. Rusland kon die wel onderscheppen. Ook rond Rostov, in het zuiden van Rusland, zijn er verschillende droneaanvallen geweest. Er is nog niks bekend over schade of eventuele slachtoffers. De afgelopen dagen hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer intens bestookt met drones, met tientallen doden tot gevolg. Oekraïne gebruikt de laatste tijd ook meer en meer lange afstandsdrones die dus tot diep in Rusland raken. Overwegend grijs vandaag met regelmatig wat regen en tot zo'n 16 graden. Vanavond kan dat ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft dan weer bewolkt met nog wat regen en tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wel warmer en zonniger.
17: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien.
18: Brussel.
19: Joris Brijs.
11: Goedemorgen, we worstelen ons nog even door een paar dagen grijs, nat en koud. Gelukkig wel met een playlist van goud. Welkom.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Honest Face. Een hele goeiemorgen. Het is Ticket Tuesday en het is voor extreme outdoor dat we hier vandaag van alles hebben liggen. Voor een extreem zonnig weekend ook. Dus hou de playlist en je oren open.

Oasis, Don't Look Back in Anger. Nooit iemand beter van geworden. Joost zit weken na datum nog altijd met zijn hoofd in de wolken en bij Coachella mocht daar de set van zijn dromen spelen.

0: meer Mumford & Sons over een paar weken op de mainstage van Rock Werchter te bewonderen met een stuk of 10 banjo's.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness.
3: Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: TrueTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

Follow Me klinkt als Coeli, de hip-hop queen van ons land, samen met AlbiX in Run It Up. Er komt ook een nummer aan dat je in de grote finale van de Mol hoorde.

De 26 rode duivels die het moeten doen op het WK voor ons land deze zomer zijn bekend. Ze krijgen steun van twee die niet de selectie haalden. Romeo Elvis en Sylvie Kreug. Goal!

weekend, dat is voorbij, maar er komt er alweer een nieuw aan met Sterallures, Gladiolen en Extrema Outdoor staan op de festivalplanning dit weekend. Voor Extrema hebben we vandaag tickets op Ticket Tuesday. Blijf luisteren om kans te maken. Dit is hoe Royal Otis zich in de harten van muziekliefhebbers speelde met covers. Een van Sophie Ellis-Bextor en deze van de Cranberries, Linger, de Royal Otis.

0: samen met Studio Brussel.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Fantasia Festival.
6: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
5: Met Omdat het kan en Average Rob.
6: Andron Eric, Lil Kleine,
5: Poef,
6: André Hazes,
5: Koen,
6: Mark WDK en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
5: Tickets via fantasiafestival.be.
6: Samen met M&M.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
10: Uw mobiliteitsbudget?
9: Ja.
10: Laten we samen eens kijken.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig.

M-A-N-O-N, de jeugd van tegenwoordig. Alice May houdt de tempo goed strak met In a Flash, een nummer waar ze zingt over de flits die je zou zien net voor je je laatste adem uitblaast. Het klinkt veel positiever qua muziek.

0: moment. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Studio Brussel, live.

0: The Night We Met van Lord Huron. Goedemorgen, een paar minuten voor 10:00. En boodschap van Prospan Clooney, Free Your Mind. Die komt er nu aan.
1: Studio Brussel.
2: Life is music. My love is
0: what you'll find. Beetje vertraging in de ochtend. Begrijpelijk. Blijf ook nog luisteren voor de tickets voor Extrema Outdoor op Ticket Tuesday vandaag.

0: Hou vooral de verzendknop in de app van Studio Brussel dichtbij. Om op het juiste moment Ticket Tuesday te sturen voor die tickets voor Extreme Outdoor dit weekend.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
4: Balje
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
6: Wow, die werken echt super hard.
5: Ja, dat is de bouw, hè?
6: Maar gaan die daar zelf wonen?
5: Nee.
6: En gaan die daar ook niet werken?
5: Nee, nee.
6: Waarom doen die dan zo hard hun best?
5: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
6: Ook als het voor iemand anders is.
5: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
7: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
0: 10 uur, een heel goeiemorgen.
10: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
11: Cipiers worden binnenkort misschien wel anoniemer. Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet langer met hun voor- en familienaam op hun naamkaartje rondlopen in de gevangenissen. In de plaats komt dan een badge met hun voornaam en daarbij dan een code met enkele cijfers. Dat staat in het plan van federaal minister van Justitie Annelies Verlinde, omdat er steeds meer incidenten zijn waarbij cipiers buiten de gevangenis worden geïntimideerd of aangevallen. Voor de Socialistische Vakbond is dit een belangrijke eerste stap, maar er is nog meer nodig.
12: Gedetineerden die zich fout gedragen, wanneer er een rapport wordt opgesteld, dan moet ik dat ondertekenen als Robbie de Kai en niet als Robbie 78965. En gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook recht op openbaarheid van bestuur. En op die manier kunnen zij ook opnieuw die informatie krijgen die we eigenlijk liever niet in hun handen zien terechtkomen.
11: In een loods in Halle in de provincie Vlaams-Brabant zijn een paar duizend flessen lachgas gestolen. De flessen waren door de politie in beslag genomen toen die een bende had opgerold die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. In beslag genomen goederen moeten eigenlijk altijd worden afgeleverd op de rechtbank, maar omdat het gas kon ontploffen, bleven de flessen in de loods. Die werd verzegeld, maar nu zijn de flessen dus toch verdwenen. Het parquet onderzoekt de zaak. 1 op de 6 Vlaamse jongeren vindt dat een man zijn vrouw in bepaalde situaties mag slaan. Dat blijkt uit het groot onderzoek van VRT, de Foto van Vlaanderen. 1 op de 8 jongeren vindt ook dat de man meer te zeggen moet hebben binnen het gezin. Ze zijn ook conservatiever dan oudere mensen op het vlak van genderdiversiteit. Ze willen 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon als vriend of vriendin. En 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. Movement, een initiatief van de VZW Keertij, werkt rond gendergelijkheid. En het fenomeen van de mannelijke dominantie, de manosfeer, aanpakken is echt niet eenvoudig, zegt het.
13: We vechten hier tegen een soort oorlogsmachine. Die boodschap die in de manosfeer circuleert, die is overal. Omdat daar ook een economisch model, verdienmodel achter zit. Dus daar zit heel veel geld achter. Die mannen die die boodschappen verkondigen, die doen dat niet voor die jonge mannen. Hè. Die doen dat voor eigen belang. En het algoritme zorgt er ook voor hoe extremer de content, hoe sneller het algoritme daar naartoe gaat. Dus natuurlijk helpt het algoritme ons niet om die boodschap een beetje te counteren of tegen te gaan, maar we moeten dat wel blijven doen.
11: Overwegend grijs vandaag met regelmatig wat regen en tot zo'n 16 graden. Vanavond kan het ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft bewolkt met nog wat regen en tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag wordt het wel warmer en zonniger weer.
8: Brussel.
5: Joris Brijs.
0: Goedemorgen, dit uur live muziek, een virale hotshot en een Prince-nummer waarbij Jonas Maas denkt dat het over hem gaat. Ik weet wel beter.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Live is music.

Sexy Dancer van Prince. Goedemorgen. Ik heb een concerttip. Over 2 weken speelt Big Thief in Vorst op dinsdag 2 juni. Die show is nog niet uitverkocht, zie ik net. Dus perfect, last minute, ook nog doenbaar om te beslissen om naar die magnifieke en breekbare stem van Adrian Lenker te gaan luisteren en kijken. De frontvrouw van Big Thief. Dit is Shark Smile.

Nacht in Amsterdam van Bazaar, de nummer 1 in de afrekening. Op dit moment, Paul Kalkbrenner heeft de wekker in onze plaats gezet. Bijna 9:45, maar vooral Time to Dance. En geef toe, ideale zomerplaat, zo op het moment dat de zon rustig ondergaat.

0: Highway to Hell, AC/DC. Volg de highway en kom uit bij High High zometeen.
1: Goedeurcafé. Van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a.

0: Mailbank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Mailbank. U bent goed omringd.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.

Daggers van Hi Hi. Drop Dead van Olivia Rodrigo is een nieuw nummer dat een beetje doet denken qua stijl. Ik ben even de naam kwijt, wie? Ik ga het zo zeggen. I know that the bar closes at 11. Ik weet het terug, Taylor Swift. My brain fart. I hope you never finish that beer. Je moet eens luisteren, deze Drop Dead van Olivia Rodrigo. You know.

wanneer beslis je als artiest om een live album uit te brengen? Als je heel overtuigd bent van één live show of als je genoeg materiaal hebt van over heel de wereld om te bundelen? Bon Iver heeft het op de laatste manier gedaan, live nummers van op verschillende locaties bij elkaar gegooid. Deze Hey Ma speelde hij op het Pitchfork Music Festival.

0: Concert. Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree Live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
3: Tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste...

0: Party en Flux. De hotshot van deze week gaat viraal.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En dat is misschien vooral de verdienste van de videoclip die bij het nummer hoort. Storm 2 van Generation en Young Lean. Die videoclip die moet je erbij halen vandaag als je ergens tijd hebt. Dat is een kunstwerk op zich, prachtig in beeld gebracht en een maffe choreo. Het is eigenlijk een kort film die ze bij het nummer gemaakt hebben. Maar los van de clip slaat de muziek dus ook aan. En daarom is dit nummer dus terecht onze hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Generation and Young Lean. Storm 2.

Fly Away, Lenny Kravitz. Nog een kleine 10 minuten tot 11 uur. En vooral in het volgende uur zitten tickets voor Extrema Outdoor verstopt. Dan kan je die veel te vroege berichten tijdens het afgelopen uur nog eens opnieuw verzenden.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

0: PJ uit Genk is nog niet mee met de manier van werken op Ticket Tuesday. Ik leg je zometeen nog eens uit hoe je tickets voor extreme outdoor kan winnen.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
10: Impressive.
9: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op VRT Max.
11: Good shot, baby.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: Een heel goedemorgen, 11 uur.
15: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
16: Margriet stopt met optreden. Zangeres Margriet Herman stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft en dat genezen niet meer mogelijk is. Margriet Herman brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow Margriet vanuit het casino in Middelkerken. Ze was ook een geliefd panelid in populaire programma's als De Zoete Inval op Radio 2 of De Drie Wijzen op TV1. In 2022 won ze nog de zomerhit voor Lekker Blijven Hangen. Margriet Hermans zat ook een tijdje in de politiek, onder meer bij de liberale partij Open VLD. Nu stopt ze dus met al haar mediaoptredens, ze is er 72. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in de provincie Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf dat stoffen voor legeruniformen produceert schade aan het milieu toegebracht. Zowel het bedrijf als de gedelegeerd bestuurders krijgen boetes van 400.000 euro en 80.000 euro. De VZW Klimaxi is tevreden met die uitspraak.
17: We zijn wel blij met deze uitspraak. Vooral omdat er eindelijk in Ronse is gezegd wordt waar het om gaat, omdat men eindelijk aan veroordelingen uitspreekt. Nu moet er voor ons nog één ding gebeuren, dat is dat er echte wettelijke normen komen. Wij barsten van de richtlijnen en de circulaires, maar eigenlijk hebben wij rond PFAS in lucht en in water nog altijd veel te weinig normen en wachten wij op wat Europa doet.
16: Er is geen exploitatieverbod opgelegd, dus het bedrijf kan wel gewoon blijven werken. De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter. Het is bijna 4 jaar geleden dat die kaap werd overschreden. De laatste keer was dat in juli 2022. Wie morgen benzine 95 tankt, zegt maar de standaard benzine voor de meeste personenauto's, betaalt maximaal 2,5 euro per liter. Dat is een stijging van 4,4 cent. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder tot maximaal 2,19 euro per liter. Dat is geen record. Begin april kostte diesel bijna 2,5 euro. De prijsveranderingen zijn een gevolg van de evoluties op de wereldmarkten. En deze prijzen zijn maximumprijzen. Individuele pomphouders kunnen ook nog wel kortingen aanbieden. Opnieuw vooral grijs vandaag met regelmatig wat regenen tot zo'n 16 graden. Vanavond kan dat ook met onweer zijn, vooral in het centrum van het land. Morgen blijft bewolkt met nog wat regen tot 19 graden. Maar vanaf donderdag wordt het wel opnieuw warmer en zonniger weer.
18: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
9: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
20: Can you believe it?
19: Thanks.
6: vandaag naar Studio Brussel
10: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
6: Joris Brijs.
0: Dit uur maak je kans op tickets voor Extreme Outdoor. Ik ga je op tijd waarschuwen wanneer je Ticket Tuesday moet sturen in de app.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

In the End van Linkin Park. PJ stuurt Ik zit klaar. Simon stuurt ook al Ticket Tuesday. Ook Jelle en Wouter zijn aan het wachten op die tickets voor Extreme Outdoor. Maar ik ga je eerst nog zalig concertnieuws meegeven over Blue Eye, de nieuwe lichtingwinnaar van 2022. Heeft net een show in de Roma in Antwerpen aangekondigd. Dat wordt de grootste headline show voor Blue Eye tot nog toe. Op 26 maart 2027 staat hij

0: Breathe in, breathe out. Want het is vandaag voor sommigen met stress.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Hannes bijvoorbeeld stuurt dat hij met stress zit voor die tickets voor Extreme Outdoor dit weekend. Ze zijn gegeerd, maar waag echt je kans, want voor je het weet hang je hier aan de lijn en sta je over een paar dagen ook in de zon op Extreme Outdoor. Want het wordt een heerlijk weekend. PJ vroeg nog, hoe zit dat nu juist? Hoe kan ik tickets winnen? Je stuurt Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel op het juiste moment. En dat juiste moment, dat is wanneer je iemand van op de line-up hoort van Extreme Outdoor. En ik zal even helpen. Klaptoon staat daar wel degelijk op. En die hoor je nu.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: No Eyes van Claptone. Die had u ook niet nodig, die ogen, enkel oren en vingers om te luisteren en om te sturen.
1: Studio Brussel.
0: En dat laatste, dat sturen, dat is massaal gebeurd. Wie mag ik richting extreme auto sturen dit weekend? Het zijn weekendtickets, dus hou alles vrij over een paar dagen.
2: Met Nathan.
0: Dag Nathan, met Joris van Studio Brussel. Heb jij goesting in een weekend extreme auto?
2: Absoluut.
0: Dan moet je mij een simpel antwoord geven, Nathan. En dan is het in orde voor mij. Weet je veel over het festival?
2: Okay. Toch een beetje, ja.
0: We zullen zien. Nathan, we kennen het festival als Extreme Outdoor. Extrema, in de volksmond. Maar ze gebruiken soms ook twee letters om het nog wat meer af te korten. Welke twee letters zijn dat?
2: XO.
0: Komt er vlot uit. Het is goed.
2: Ja,
0: Nathan. Ja. Was er nog twijfel? Misschien omdat ik even wachtte.
2: Nee, ik was eigenlijk al vrij zeker.
0: Zeker. XO heeft jou iets opgeleverd. Tickets voor dit weekend op Extreme Outdoor. Wordt het je ontmaagding op Extreme Outdoor of ben je er al geweest?
2: Ik ben er al een paar keer geweest, ja.
0: Dus jij weet dat het de moeite is om nog eens te gaan. Het wordt ook zalig weer, hè? Veel zonnecrème meepakken en korte broek aan.
2: Fantastisch. Nogmaals bedankt, Joris. Het is inderdaad een fantastisch festival.
0: Geniet ervan, Nathan.
2: Bedankt.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
1: speel mee
3: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
2: Meer merk.
3: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
2: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
4: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be.
2: VAR. Bereik meer.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar?
5: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Op 20 mei,
9: it's time,
8: keert Star Wars terug naar het grote scherm.
9: I'll be right behind you. Go, go.
8: The Mandalorian en Grogu. Vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
9: This is the way.

Lignon Major Lazer. Zet je even aan de raam. Kijk naar buiten. Op de tonen van Foo Fighters en Window. En begin al eens te fantaseren over dit weekend en die

Lassou leerde ons de voorbije weken The Galants kennen. De band waarmee ze vorig jaar op Jazz Middelheim stond. Intussen hebben ze samen een album uitgebracht. Doen ze ook een tour door Europa. En nu werd net ook een show in het Koninklijk Circus in Brussel gepland. Op 20 december sluiten ze daar samen de tour af.

0: Talk to You van Another. Zometeen hoor je de stem van de frontman van Al Che, maar zonder Al Che.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar, hoezo?
6: Sorry, maar niet 2K.
8: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Formaldehyde Editors. Joe Newman heeft een extreem herkenbare stem. Dat is een van de redenen waarom zijn band Alche zo'n groot succes werd. Nu is het al 4 jaar geleden dat de band nog nieuwe muziek maakte. Dus is er ruimte voor solowerk. Onder de naam J. Jerome 87 maakt Joe Newman muziek. En dit is nog maar het tweede nummer dat hij uitbracht. Maar het geeft mij zo'n gelukzalig gevoel. Zeker nu het echt begint. Track and Field.

van Fleetwood Mac. Ik haal je uit de droomwereld. Het is dinsdag, 10:50. Gunter D. komt eraan. Dat is de harde realiteit. En ik zal nog één keer deze voormiddag de laadkabel insteken om je nog iets van vermogen te geven voor de rest van de dag. Met Cryogen van Muse.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde le sait au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Studio Brussel.
8: Een hele goeiemiddag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Hier is Melina.
10: Zware straffen in een groot drugsproces. De rechtbank van Dendermonde heeft 20 mensen veroordeeld voor de massale invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen eind 2023. Een aantal van hen kregen celstraffen tot 10 jaar. De drugs, 11 ton cocaïne, zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Die werd ontdekt omdat twee vrachtwagenchauffeurs hen wilden ophalen. De ene werkte in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolo Jos, de andere werkte voor zijn rivaal. Bolo Jos was zelf niet aanwezig op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete. Textielbedrijf Utexpel uit Ronsen in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf, dat stoffen voor legeruniformen produceert, schade aan het milieu toegebracht. Het bedrijf en de gedelegeerd bestuurder krijgen boetes van €400.000 en €80.000, zegt rechtbankwoordvoerder Peter Kator.
11: De milieumisdrijven zijn er diverse. Het gaat onder andere het opslaan van giftige stoffen op een onveilige manier, het lozen van afvalwater in openbaar oppervlak, met name in de Molenbeek en de Ronsen, en het overschrijden van diverse normen. De rechtbank heeft erkend dat bij mensen, omwonenden van het bedrijf, dat daar hogere PFAS-waarden in het bloed was vastgesteld en dat dat ontegensprekelijk dan was verbonden met de activiteiten van het bedrijf.
10: De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de €2 per liter. Dat was al 4 jaar geleden. Wie morgen benzine 95 tankt, betaalt maximaal €2,5 per liter. Dat is 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel wordt morgen opnieuw duurder. Daar stijgt de maximumprijs met 6 cent tot €2,19 per liter. Dat komt door een wispelturige wereldmarkt, zegt de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
12: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
10: De genoemde prijzen zijn maximumprijzen. Pomphouders kunnen wel nog kortingen geven. En zangeres Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft. Margriet Hermans is 72 en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow Margriet vanuit het casino in Middelkerken. In 2022 won ze VRT Zomerhit voor Lekker Blijven Hangen.
13: Lekker blijven hangen!

0: Nu stopt ze dus met al haar media-optredens. Haar dochter Céline blijft op vraag van Margriet wel optreden. Vanmiddag veel wolken met lichte regen en later ook buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel wat droger vanuit het westen met opklaringen. En tot 19 graden dan vanaf donderdag droger en warmer.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Brussel.
4: 5 over 12.
5: Gunter Desamblant. Een hele goede middag. We doen weer van 5 over 12. En we doen dat onder andere in het fijne gezelschap van Years and Years.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Years and Years and King.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: De zwangere vriendin van Ruben van Gucht die heeft een wedstrijd georganiseerd op haar Instagram-account. Je kan namelijk meeraden naar de naam van hun ongeboren dochter. Wij gaan het deze middag ook doen. Wat zou de naam kunnen zijn van de nog ongeboren dochter van Ruben van Gucht? Stuur nu jouw muzikale gok door via de Supersoul-app. En wie weet haalt die van jou ook straks de top 5 van de leukste inzendingen van vandaag. Ik ga beginnen. Ruben is nogal gesteld op luxe, dure kledij, parfum, dat soort dingen. Dus ik vermoed dat hij zijn dochter Dior zal noemen. Hier zijn MK en Crystal.

0: Intergalactic Lovers en Delay. De vriendin van Ruben van Gucht, een van de velen, Charlotte van Looy, die heeft een leuke actie bedacht op haar Instagram. Je kan namelijk meeraden wat de naam zal worden van hun ongeboren dochter. Daarom raden wij deze middag mee en eens kijken wat er allemaal is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Senne uit Ieper die doet ook een gokje en die denkt aan Rebecca van Gucht. Daarom deze Rebecca van Curran Joyce. Oké. En Marie uit Antwerpen, die zet haar geld in op deze naam voor de nog ongeboren dochter van Ruben van Gucht, Chanel. Daarom deze Chanel van Frank Ocean. I sleep both sides like Chanel. I sleep both sides like Chanel. Doe ook een gokje en raad mee wat de voornaam zou kunnen zijn van de toekomstige dochter van Ruben van Gucht en zijn Charlotte. Doe dat via onze Studio Brussel-app. Straks de vijf leukste. Eerst is hier Olivia Dean.
1: Studio Brussel. Life is music.

Olivia Dean en Baby Steps. De gong is gegaan. Wij gaan de inschrijvingen afsluiten. Zometeen krijg je de top 5 van vandaag. En dat na Three Doors Down.

0: En Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Life is music.
8: Hey, what's up? This is Todd.
9: Matt.
10: This is Chris.
11: And we are 3 Hours Down.

0: en Kryptonite.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Veel Ruben van Gucht nieuws deze week. Hij heeft ambras gemaakt met de ploeg van Komen Eten. En Charlotte van Looy, zijn zwangere vriendin, die heeft een opvallende stunt bedacht. Je mag namelijk raden wat de voornaam zal zijn van hun toekomstige dochter. Wij raden deze middag mee met de top 5 van al jullie inzendingen, samengesteld door onze grijsdeurwaarde Zegerschaken. En op plek 5 heeft hij Stien uit Lubeek gezet. Goedemiddag, Stien.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom in dit oorlijke radioprogramma. Ja. Ja, het is natuurlijk een beetje... Ja, de eerste keer dat je met zo'n grote radioster spreekt, dan ben je natuurlijk wat nerveus natuurlijk.
2: Ik ben een beetje overweldigd.
0: Ja, dat hoor ik dikwijls. Beste Stien, wat is jouw gok? Wat zou de voornaam kunnen worden van de toekomstige dochter van Ruben van Gucht?
2: Wel, ik gokte op de Rolling Stones met Angie. Dus Angie.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Jamaican Bam Bam. Ruben van Gucht en zijn vriendin Charlotte die hebben een leuke actie bedacht op hun Instagram. Je mag namelijk raden wat de voornaam zal zijn van hun nog ongeboren dochter. Een heel leuk idee en wij doen gezellig mee met dat idee. We hebben een top 5 gemaakt van jullie voornaamgokjes. We zitten op plek 4 van onze top 5 en op 4 staat de suggestie van Karel uit Lovendegem. Hij denkt aan deze voornaam voor de toekomstige dochter van Ruben van Gucht, namelijk Chelsea. Daarom deze van de Fratellis.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Young Yellow en ik moet dringend op vakantie. Wij moeten dringend naar de reclame en daarna de top 3 van vandaag na Snow Patrol.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
4: Onrust stijgt bij bedrijven.
5: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
6: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Ketnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Wat is extra budget voor de fitness?
12: Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: de baron Snow Patrol.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Op de Instagram-pagina van Charlotte van Looy, de zwangere vriendin van Ruben van Gucht, vind je sinds kort een wedstrijddocument. Je kan namelijk raden wat de voornaam zal zijn van hun ongeboren spruit, hun dochter. Wij raden deze middag mee. We hebben een top 5 gemaakt van jullie gokjes. En op plek 3 staat de gok van Lisa uit Antwerpen. Goedemiddag, Lisa.
2: Goedemiddag, Gunther.
0: Kijk je ook zo uit naar dat nageslacht van Ruben van Gucht?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, oké, bedankt. Dat zal je leuk vinden om te horen. Wij zijn benieuwd vooral naar jouw gok. Oei, en is dat een koe in de achtergrond of wat hoorde ik?
2: Ja, ik ben momenteel op een boerderij.
0: Ah, oké, op die manier, geen probleem hoor. Wij zijn benieuwd, wat is jouw gok? Wat zal de voornaam worden van de toekomstige dochter van Ruben van Gucht?
2: De Arctic Monkeys hebben een heel toepasselijk nummer daarvoor, dus ik heb gekozen voor Arabella.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Arctic Monkeys en Arabella. Wat zal de voornaam worden van de toekomstige dochter van Ruben van Gucht? Dat is de actie die Charlotte van Looy, zijn zwangere vriendin, heeft bedacht. Via Instagram kun je gokken wat de voornaam zal worden. En wij gokken mee vanmiddag met een top 5 van mogelijke voornamen voor hun dochter. Op de tweede plek staat de gok van Willem uit Tervuren. Hij denkt dat de dochter van Ruben van Gucht en Charlotte deze voornaam zal dragen. Tiffany, daarom deze van Deep Blue Something.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 2.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl.

0: onze nummer 2 van vandaag, die Blue Something.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 voornamen die onze luisteraars denken dat de dochter van Ruben van Gucht zal krijgen. Op 5 Angie van de Rolling Stones. Op 4 Chelsea van de Fratellis, Chelsea Dagger. Op 3 Arctic Monkeys met Arabella. En op 2 dus Tiffany Bennett. En op 1 staat de suggestie van Jens uit Welle. Goedemiddag Jens.
2: Dag Gunther.
0: Proficiat met jouw overwinning.
1: De leukste, de leukste. Je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Wij zijn benieuwd, wat gok jij? Wat wordt de voornaam van de toekomstige dochter van Ruben van Gucht?
2: Ja, een beetje ijdelheid bij Ruben, dus ik dacht aan de Kaiser Chiefs met Ruby.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.

De Kaizer Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. En zo meteen is het tijd voor Kiki, Kiki, Kiki. Veel plezier. En wat mij betreft, tot morgen. Bye bye.

0: jezelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou aan mijn pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Het is 1:00, een heel goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek. Celstraffen tot 10 jaar op een groot drugsproces. De rechtbank van Dendermonde heeft 20 mensen veroordeeld in een groot drugsdossier. Eind 2023 ontdekte de politie 11 ton cocaïne in een container in de Antwerpse haven. Die kwam uit Sierra Leone. De drugs werden gesmokkeld in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolo Jos, zegt de woordvoerder van de rechtbank Peter Kator.
10: De zaak is eigenlijk aan het licht gekomen omdat twee vrachtwagenchauffeurs met elkaar ruzie aan het maken waren in de haven, omdat zij allebei claimden eigenaar te zijn van een bepaalde container. De scheepvaartpolitie is dan eigenlijk op die ruzie afgekomen en heeft met de douane ontdekt dat die betrokken container 11 ton cocaïne bevatte. Dat heeft eigenlijk het hele onderzoek in gang gebracht, waarna dan inderdaad nog andere drugstransporten door de onderzoekers werden in kaart gebracht.
9: De beklaagden kregen celstraffen tot 10 jaar. Bolo Jos was zelf niet aanwezig op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete. Textielbedrijf Utexbel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf, dat stoffen voor legeruniformen maakt, schade toegebracht aan het milieu. Zowel het bedrijf als de gedelegeerd bestuurder krijgen boetes van €400.000 en €80.000. Deze buurtbewoner reageert opgelucht.
11: Dat de rechter zich vandaag op deze manier uitspreekt, is voor ons echt wel erkenning. Het is een erkenning waar dat wij eigenlijk al maanden op aan het wachten zijn. En we zijn heel blij dat deze uitspraak er is. Wij weten hoe belangrijk dat die industrie is. Wij wilden die zeker niet weg uitronsen, maar wij wilden wel dat de milieuovertredingen dat die stopgezet zouden worden.
9: De verschillende regeringen van ons land bekijken samen hoe ze de erg lange paspoortcontroles op Brussels Airport kunnen oplossen. Reizigers die van buiten de 29 Europese Schengenlanden komen, verliezen soms 2 tot 3 uur bij de paspoortcontrole. Volgens politievakbond NSPV zijn er dringend structurele oplossingen nodig.
12: Dag in, dag uit, dat onze mensen die in de boxen zitten gefrustreerd geraken omdat het materiaal niet werkt, de PC's soms uitvallen. De toeristen in de wachtrijden, die komen in een terecht voor de boksen. Ja, dat zijn wachttijden, dat wordt daar warm. Wordt geduwd, getrokken, zelfs soms vechtpartijen, schelden. Dat is dagelijkse kost. En mensen zijn dat echt moe, omdat er niks van structurele oplossingen komen.
9: En volgens de Congolese overheid zijn er nu al zeker 131 doden geteld en 500 besmettingen na de uitbraak van het ebola-virus in Oost-Congo. Het virus is een zeer ernstige infectie die het immuunsysteem verstoort, bloedvaten vernietigt en organen zoals de lever en nieren aantast, vaak met de dood tot gevolg. Buitenlandse Zaken raadt reizigers naar Congo aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen of als het kan om hun reis uit te stellen. Vanmiddag veel wolken met lichte regen en later buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag droger vanuit het westen met wat opklaringen en dan tot 19 graden. Donderdag droog en 23 graden dan.
13: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
14: Brussel. Kirsten Lemaire.
15: We zeggen hier op Studio Brussel nooit meer gewoon fijne dinsdag. Wij zeggen altijd Happy Ticket Tuesday. Ik leg je straks uit wat hier precies ligt.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Was Good van Black Wave. Goeie vraag. Wel, wat ik goed vind, is dat het festivalseizoen gestart is.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, en doordat dat festivalseizoen gestart is, geven we vandaag tijdens Ticket Tuesday een hele dag tickets weg voor geweldige festivals die er al aankomen. Dit weekend zelfs al. Ze staan op de planning. Extreme Outdoor, Lenui Botanique en Gladiolen. En als je denkt, ah, maar zondag heb ik bijvoorbeeld nog geen plannen. Dat is dan perfect, want straks geef ik een duo-ticket weg voor de zondag op Extreme Outdoor. En als je dan denkt, oei, maar zondag, wacht, maandag moeten we werken. Nee, klopt niet. Het is een verlengd weekend, dus maandag moet je normaal gezien niet werken. Ben je vrij, dus je kan je volledig laten gaan op die zondag op Extreme Outdoor. Ik laat het nog weten als het eraan komt. Maar weet dat als je een artiest hoort van op Extreme Outdoor, dat je dan Ticket Tuesday moet sturen in de app.

de beat op dinsdag namiddag. Je kreeg Insomnia van Faithless in de Monster Mix. Goedenamiddag, kwart over één. Ik heb voor jou nu een nieuwe band. Ze komen eind september naar de Botaniek in Brussel. Maar je kan ze al sneller zien, want op 28 mei spelen ze in Gent. Het is een eerste band. Ze heet de Bleach 93 en dit is Ceiling.

0: uit dezelfde stad als Fontaine's DC, waarmee ze nu en dan wel eens vergeleken worden. Al heeft die zanger een heel ander timbre en klinkt het muzikaal toch ook wat anders. Bleach 93 uit Dublin met Ceiling.
1: Over Mono in concert. Pure Devotion World Tour. Het elektronische duo komt naar België met nieuwe muziek en al hun hits. Op 10 november in de ING Arena in Brussel. Turn the page on the day, walk away. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Over Mono live, samen met Studio Brussel.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

The Killers en Read My Mind. En ja, jij kan ook mijn gedachten lezen, denk ik. Want ik wil gewoon dansen. En die van Solt, die doen dat ook zeer graag. I just wanna dance.

Yo, de Salt. Nog één keer. I just wanna dance. Voilà, dat was hem helemaal. En dan heb ik nu iets voor Beatles-fans. Want Paul McCartney en Ringo Starr die hebben hun allereerste duet samen opgenomen. Home to Us, zo heet het. En het nummer staat op het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ontstond ook in de legendarische Abbey Road Studios, zeer goed gekend door de Beatles. En daar kwam Ringo een drumstukje inspelen voor de producer van de plaat van McCartney, Andrew Watt. En bleek dat Chrissy Hynde ook in de buurt was en Charlene Spiteri. En die dachten, dan doen wij gewoon de backings. En zo ontstond een heel nummer. Hadden ze nog nooit gedaan. En kijk, voilà, die twee hebben nu samen muziek gemaakt. Ik laat het je graag horen. Laat zeker weten wat je ervan vindt. Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us.

Samber met Homewrecker en daarvoor ook iets over home. Home to us, Paul McCartney en Ringo Starr, twee Beatles voor de allereerste keer in duet. Ik denk dat Jack White houdt van ons klein muzieklandje. Hij verwent zijn Belgische fans namelijk met niet één, maar twee concerten tijdens zijn huidige tour. Over een maandje al, 16 en 17 juni.

0: podium beest dus over een maand in de AB. Twee keer Jack White. Honky Chateau, het album van Elton John, is vandaag jarig. Daar hoor je het bekendste nummer nog uit. Onze hotshot uit Zweden ook nog. En zometeen wat Duitse disco.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Maar eerst de 4 uurtje, hè?
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Op 20 mei, it's time, keert Star Wars terug naar het grote scherm.
5: I'll be right behind you. Go, go.
4: The Mandalorian en Grogu. Vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
5: This is the way.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
11: Rustig, slaap
10: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker. Ja.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
12: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
14: Sorry, maar niet WK.
15: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Studio Brussel.

0: niet op de line-up van Extrema Outdoor, Purple Disco Machine en Kongs met Substitution. Er zitten er veel op eieren in de app voor Ticket Tuesday. Ik lees de vraag, wanneer kunnen we nog eens tickets scoren? Het zal voor straks zijn, want nu is het tijd voor een storm.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De storm, dat is Storm 2, een stukje uit de soundtrack die de Zweedse rapper Young Lean met een paar andere producers maakte voor de kortfilm Storm. De clip die ging viraal, is ook zwaar de moeite. En daar zie je ook dat Young Lean zelf een stukje kan acteren tussen een hele bende dansers op een Belgische school.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Generation and Young Lean. Storm 2.

0: album waar dit op stond is ook al een lang, lang time uit. Namelijk exact 54 jaar geleden. Want Hanky Chateau scheen op 19 mei 1972. En dit is daaruit het bekendste nummer geworden. Rocketman van Elton John.
1: Studio Brussel.
0: Deze artiest kan je kennen van de nieuwe lichting van Studio Brussel. Heeft intussen al veel muziek gemaakt en staat volgend weekend ook op Gladiolen. Dit is Isaac Crew en Young Hearts.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk
3: meer aandacht.
4: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Studio Brussel, live.

Young Hearts, Isaac Crew. En dit gaat ook over jonge harten die verliefd werden. Een proper liedje, Amatorski. Fijn om dit nog eens terug te horen, toch? Dit is Come Home.

0: Ine, de zangeres van Amatorski, schreef dit nadat ze de liefdesbrieven las die haar oma schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je hoorde Come Home.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, dat was leuk!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Met HelloFresh zeg je nu op...

0: tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Greenpan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt. Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Bas de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieve Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op domein Puijenbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Goh, ik snap er niks van.
10: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar.
11: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Jan Makelaar, je beste verzekering.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek. 20 mensen veroordeeld in het drugsdossier Bolle Jos. De rechtbank van Dendermonde heeft zware straffen uitgesproken in een groot proces rond drugsmokkel via de haven van Antwerpen. Eind 2023 ontdekte de politie 11 ton cocaïne nadat twee vrachtwagenchauffeurs ruzie hadden gekregen over de container waarin de drugs verstopt zaten. Die kwam uit Sierra Leone. 20 beklaagden zijn vanmorgen veroordeeld, zegt woordvoerder van de rechtbank Peter Kator.
16: De rechtbank heeft effectieve gevangenisstraffen opgelegd, gaande van 18 maanden met uitstel tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf. En daarbij ook boetes voor alle beklaagden die oplopen tot in de tienduizenden euro's. Daarnaast hebben ook 11 beklaagden een havenverbod gekregen voor een periode van 10 jaar. Dat betekent dus eigenlijk dat zij hen verboden wordt om zich nog in de haven te begeven of daar aan het werk te zijn.
14: De opdrachtgever, de Nederlandse crimineel Bolle Jos, was zelf niet op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en €80.000 boete. Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen komt er nog voor de zomer een plan om de lange wachtrijen aan de grenscontrole op Brussels Airport aan te pakken. Nu is het daar soms 2 tot 3 uur wachten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, wil dat er meer beveiligde boksen voor de agenten komen. Maar volgens Diependalen is er vooral meer politie nodig om de controles te doen.
17: Boksen bijbouwen als die niet bemand zijn, is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen, als er ook garantie is dat er effectief mensen gaan politieagenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
14: En in Reti in de Antwerpse Kempen is natuurgebied Schravendel ingehuldigd. Dat privédomein is een heide-vennengebied dat in slechte staat was. Maar onder meer de bosgroep Kempen Noord, de provincie en de Vlaamse overheid herstellen nu de natte natuur. Dat is goed voor planten en dieren zoals veenmossen en de poelkikker en ook voor het waterpeil in de omgeving. Thomas van de Peer van de bosgroep legt uit.
18: We zitten hier in een moerasdepressie met venige natte heide die in het verleden eigenlijk heel waardevol is geweest. Maar die natuur is er toch de laatste decennia op achteruit gegaan. De belangrijkste oorzaak is eigenlijk de verdroging geweest. Dus de klimaatsverandering samen met daling van algemeen het grondwater zorgt voor verdroging en dat is nu net waar natte heide absoluut niet tegen kan.
14: Veel wolken met soms licht regen en later buien. We halen tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en dan tot 19 graden. Vanaf donderdag droger en warmer.
13: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
20: Can you believe it?
21: Make some noise out
13: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel.
22: En win jouw ticket voor de beste concerten.
13: Brussel.
22: Kirsten Lemaire.
14: Dit uur gaat het gebeuren. Ik kan jou zondag met twee naar extreme outdoors sturen om te gaan dansen. En nu kus en een bank vooruit met Dua Lipa.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Een heel erg goede dinsdag. Het is niet gewoon dinsdag, het is Ticket Tuesday. En dat weten jullie maar al te goed. Iemand stuurt net in de app Tickets Tuesday. Het is eigenlijk gewoon Ticket Tuesday, maar ook dus als je een artiest hoort die op de line-up staat dit weekend van Extrema Outdoor, dan stuur je Ticket Tuesday in de app. En dan stuur ik jou heel graag met twee zondag naar dat festival om te dansen. En maandag moet je niet vroeg op, dus dan kan je heel hard feesten. Goed, wat heb ik hier? Het is 2:06 en ik heb de nieuwste van The Haunted Youth net 4 keer het Koninklijk Circus gevuld. Dit is de nieuwste, dus dit is Forget Me.

Sorry, maar hier word je toch extreem goedgezind van There She Goes van The Last. In Radar hebben we altijd fantastische albumpremières liever. En nu, donderdag, hoor je daar de nieuwe plaat van Camille Yembe in première. Dit komt daaruit, Rien à fêter.

0: thing. Fisher Spooner en Emerge met dat akelige stille stukje in het midden waar iedereen altijd van schrikt. Goed, het is 2:20. Zometeen hoor je The Chemical Brothers.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to start.
3: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Studio Brussel.

Nagi uit Brugge die heeft het door. Die stuurt Apex Tuesday in de app Go van Chemical Brothers. Zit inderdaad zeer prominent in de Netflix-thriller Apex met Charlize Theron als klimster in een jungle. Zometeen heb ik voor jou de streets en let's push things forward. Eerst nog shoppen met de Strokes. Going shopping.

0: Let's push things forward, the streets. Laat ons dat vooral doen. De dingen een beetje vooruit doen gaan hier.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ach, dinsdagen zijn zo leuk. Op dinsdag mag ik altijd mensen blij maken met een duo-ticket voor een concert of in dit geval voor een festival. En vandaag is het al de hele dag dat we tickets weggeven voor Extrema Outdoor. En dat ga ik zo meteen ook doen. Tenminste, als jij een nummer kan horen van één van de namen die op die line-up staat. Dus als dat zo het geval zou zijn, dan moet je meteen Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. En dan kan jij zondag gaan dansen. Maandag is een vrije dag, dus geen probleem daar. Het gaat mooi weer zijn. Het is echt festival season. Dus eigenlijk zit alles goed. Je wil daar gewoon bij zijn. Dus gewoon blijven luisteren is de boodschap. En als je iets hoort dat op Extrema Outdoor staat, Ticket Tuesday in de app.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: Onze app is prachtig volgestroomd met allemaal mensen die er zeer graag willen bij zijn. Ik lees heel veel Ticket Tuesday. Iedereen wil naar Extrema Outdoor. Het gaat dan ook extreem goed weer zijn. En de line-up is ook extreem goed. Met daarop Sam en Body Language. Dat heb je net gehoord. Als je gestuurd hebt in de app, dan kan ik je nu aanraden om je telefoon in de gaten te houden. Want ik ga nu iemand opbellen.
3: Hallo.
2: Hallo, met Christen van Studio Brussel. Met wie spreek ik?
3: Met Corneel Garmans.
2: Ah, dag Corneel, hoe gaat het?
3: Goed.
2: Jij hebt blijkbaar veel zin om naar Extrema Outdoor te gaan.
3: Ja, ik heb heel veel gestuurd ook.
2: Ja, oké. Had je al zotte plannen gemaakt voor alweer een verlengd weekend of nog niet?
3: Nog niet.
2: Nee, maar ik hoor aan je tongval dat je een beetje in de buurt zit, daar van Houthalen Helchter. Dus mocht je winnen, dan is het niet zo ver voor jou, denk ik, hè?
3: Nee, inderdaad. Mooi winnen is helemaal niet ver. Nee, een half uur rijden. Dus,
2: Oké, en zou het de eerste keer zijn dat je gaat of ken je het festival goed?
3: Nee, ik ken het festival inderdaad. Ik had dit jaar dus toevallig geen ticket gehaald.
2: Corneel toch?
3: Ik heb eens meegedaan en wie weet.
2: En wie weet, dit is jouw moment. Corneel, wie zou je meepakken als je erdoor geraakt?
3: Zeker mijn vriendin.
2: Oké, jullie zijn dansertjes?
3: Wij zijn dansertjes, inderdaad.
2: Ah wel, dansertjes, die hebben we nodig. En wat jij nu nodig hebt, Corneel, dat is één goed antwoord. En dan kunnen jullie gaan dansen. Dus ben je klaar voor de vraag?
3: Ja, zeker.
2: Corneel, er zijn 8 podia op Extrema Outdoor, maar echte festivalgangers die weten dat je op dat festival niet zomaar over podia spreekt. Hoe wordt het daar wel genoemd, een podium?
3: Oh nee, dat weet ik niet.
2: Ik kan een kleine tip geven die je misschien gaat helpen. Het is een term die ook in de film The Hunger Games wordt gebruikt.
3: Oh, dat weet ik niet.
2: Allee, Corneel. Nee?
3: Oh nee, ik weet het niet.
2: Allee, Corneel, potverdikke. Ja, er mag gevloekt worden. Ja, vloek nog maar eens goed, want het is fout. Oh, jongens toch. Ja, dat vind ik dan zo jammer, maar we moeten iemand anders opbellen dan, hè? Even kijken of we hier iemand te pakken krijgen.
4: Hallo?
2: Ah, hallo. Met wie spreek ik?
4: Ik spreek er met Michel.
2: Michel, heb jij net de vraag gehoord? Hoe wordt een podium op Extrema Outdoor genoemd?
4: Yes, ik heb het gehoord. Ik weet het.
2: Je weet het?
4: Ja, dat noemt districten.
2: Districten? Is helemaal goed. Oh, Michel, jij gaat dansen dit weekend.
4: Sorry?
2: Dat jij gaat dansen dit weekend?
4: Ja, absoluut.
2: En zo ongepland misschien, want ik dacht echt, Corneel, ja, die gaat het hier helemaal binnenhalen. Die kent dat festival, maar dan net op het cruciale moment, ja, lukt het dan toch niet. Maar kijk, dat is dan jouw geluk geweest. Wordt het voor jou de eerste keer?
4: Ja, het is de eerste keer voor mij.
2: Kijk, je had je goed ingelezen over het festival. Je weet dat er daar over een district of districten wordt gepraat op Extrema Outdoor. Wie ga je meepakken, Michel?
4: Mijn beste vriendin.
2: Oké. En dat is ook een danserke?
4: Absoluut.
2: Voilà, dan gaan we het nu ook vieren met een dans. Veel plezier!
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel
0: is Ticket Tuesday.
1: Luister,
0: speel mee
1: en win jouw ticket.
0: Studio Brussel.

0: misschien zit dit ook wel in een van de vele sets op Extreme Outdoor. En dan kan Michelle daar met haar vriendin heel hard op dansen. Mall Grab en Milky met Just The Way You Are.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio.

Je pense donc je suis, maar dan anders door Billie Eilish. Deze telg van de Grohl-familie, die komt eind van deze zomer naar Pukkelpop. Dit is Violet Grohl en Fan.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
1: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

verschrikkelijk, die lalala's in Kiss the Grass. Allee, allee, je hoorde Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met ons WK-anthem. En ik heb nog wat lalala's, maar een beetje van een andere orde. Het zijn de lalala's in You Ain't the Problem van Michael Kiwanuka. Alsjeblieft.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: Het is heel moeilijk voor mij. To get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme et tout le monde sait au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Vlaanderen, de toekomst is hier.
5: Update beschikbaar.
4: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
5: Update voltooid.
4: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
6: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
7: Flexijobbers aannemen?
6: Ja.
7: Natuurlijk.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom.

0: ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
2: Bozar.
1: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst staan aan de baby.
3: Allee, tot straks hè mama.
1: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek. Gebouwen van de UGent zijn beklad. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende campussen beklad werden met rode verf en pro-Palestijnse slogans. Daarin wordt de universiteit opgeroepen om alle samenwerkingen met Israël te beëindigen. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller stop te zetten, maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of zij ook achter de beklatting zitten. Het Israëlische leger heeft opnieuw 4 schepen geënterd van de hulpvloot die op weg is naar Gaza, op zo'n 150 kilometer van de kust. Het is nog niet duidelijk of ook een Belgische actievoerder uit Gent is opgepakt. Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgen opgepakt werden. Volgens de organisatie Global Summit Flotilla varen er nu nog zo'n 5 boten richting Gaza. Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen komt er nog voor de zomer een plan om de lange wachtrijen aan de grenscontrole op Brussels Airport aan te pakken. Nu is het daar soms 2 tot 3 uur wachten. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat er meer beveiligde boksen voor de agenten komen. Maar volgens Diependalen is er vooral meer politie nodig om de controles te doen.
8: Boksen bijbouwen als die niet bemand zijn, is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen als er ook garantie is dat er effectief mensen gaan politie agenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
6: En onder meer voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel, de Oekraïnse president Zelensky en de Ierse zanger Bono van U2 worden opgenomen in de Europese Orde van Verdiensten. Die eretekens zijn voor het eerst uitgereikt aan 20 mensen die zich ingezet hebben voor de Europese Unie. Merkel riep het Europees Parlement op om te blijven strijden voor democratie. Die staat onder druk door sociale media, zegt ze, waar feiten en leugens met elkaar vermengd worden. Blijf daar regels voor maken, zei Merkel.
9: In denen plötzlich fakten niet meer fakten zijn. In denen Gefühle und Fakten vermischt werden und damit die Grundlagen der europäischen Aufklärung in Gefahr geraten. Ich kann Sie alle nur ermutigen, gehen Sie weiter auf dem Weg der Regulierung.
6: Merkel kreeg een staande ovatie. Veel wolken met soms lichte regen en later buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en dan tot 19 graden. Vanaf donderdag droger en ook warmer.
10: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Brussel.
7: Kirsten Lemaire.
6: Ja, we zijn gewoon aan het toewerken naar dat betere weer dat er deze week aankomt. En we gaan dat doen met de allerbeste muziek. De eerste, die is van Banners.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Someone to You van Banners en een boodschap van ons naar jou.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: In Germijns.
0: Ja, heb jij er al altijd van gedroomd om in een radiostudio te staan, daar plaatjes aan en af te kondigen in een microfoon en nu en dan eens met een kleine of grote artiest te praten? Dan zou ik je zeer warm aanraden om je kandidaat te stellen voor de grote prijs Fien Germijns. Want zij is op zoek naar nieuw radiotalent. Ja, en het enige wat jij moet doen is denken van, is dat iets voor mij? Ja, ik denk het wel. En dan niet te lang twijfelen en je gewoon inschrijven. Dus, voor de grote prijs Fien Germijns moet je via VRT Max inschrijven en dan binnenkort jouw talent bewijzen op Studio Brussel. Voilà, dat is alles.

0: nog altijd verdeelde kampen als het over de naam van deze act gaat. Ik zeg altijd M83, maar er zijn er ook die M83 zeggen. Of M83 zelf. Maar het is in elk geval Midnight City. En ik denk dan iedereen kiest hoe hij of zij of hen het uitspreekt.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.
0: Wat zeker is, is dat Adele 16 was toen ze dit nummer schreef. En toen kwam het terecht op haar debuutplaat. Intussen heeft ze 19, 21, 25 en 30. Maar dus uit 19, Adele en Hometown Glory. Goedemiddag.

0: na Adele, Angèle en Justice met What You Want. Wil jij misschien wat Queen? Komt eraan over 1 minuut.
1: Pinkpop 2026. Van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf Nederland. Met Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Teddy Swims, Editors, Youngblood, Zara Larsson en vele anderen. Tickets en info, pinkpop.nl. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Kitnet komt naar je toe met de Hallo Coquette zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet coquetjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquette zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kitnetvoorouders.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.

0: een funky gitaartje of wat. Je hoort de Queen. En Another One Bites the Dust.
1: Studio Brussel.
0: Pianotapes. Elke woensdag hoor je bij Nona en Thibaut een artiest of band op onze paarse piano. Intussen hebben we al een heel mooie collectie die morgen wordt aangevuld door een nieuwe artiest. En je hoort straks tussen 4 en 6 wie dat morgen wordt. Vorige week was het aan Oliver Simons, die naast Bazaar ook nieuw solowerk heeft gemaakt. Trouwens, Bazaar kondigde net iets aan, zag ik, want na 2 volle lotto-arenas wil Bazaar gewoon blijven feesten eigenlijk. En ze gaan dat doen met een bijzonder verjaardagsconcert. Ze hebben net een datum bekendgemaakt voor 10 jaar Bazaar en zullen dat over een jaar vieren op 29 juni 2027. Zet het in je agenda in de Roma in Antwerpen. En tickets die zijn er vanaf nu vrijdag 22 mei om 11 uur. Dat verdient prachtig pianogetokkel van één van de Bazaars. Dit is Oliver Simons live met Looper.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

toch zo'n naam die al in je agenda zou moeten staan. Ze staan op zaterdag 31 oktober in Vorst Nationaal. Je hoorde Jungle. En nu Fraukje over relaties. Dit is Jaar na Jaar.

0: Jullie bent dus samen Coldplay met onder andere Little Sims en Burna Boy. En hier gaat vanaf 4 uur weer iets spannends op je radio gebeuren. Ik vertel hier straks nog eens alles over.
1: Goedeur Café, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a.

0: verder.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar?
2: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
11: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
12: Met mij, Lieve Scherren.
11: En met mij, Hetty Halsmoortel.
10: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
13: Op domein Puijenbroek.
10: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
14: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
15: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
7: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go voor info naar telenet.be.
17: Studio Universal. Life is music.
18: Hi, this is Flume.

0: blijft geweldig goed. Deze You and Me in the Flume remix van Disclosure. Er kwamen wat Ticket Tuesday berichten binnen, maar zij staan niet op extreme outdoor. Misschien moet je het straks eens proberen bij mijn collega's Nona en Thibaut.
1: Studio Brussel.
2: Drie trio's spelen voor de festivalzomer van hun leven.
1: Oh yeah! Wie gaat deze zomer elk weekend naar een festival?
2: Met het Gouden Festivalbandje.
0: Ja jongens, dat is de vraag. Hè. Dus deze week strijden drie vriendengroepen voor het Gouden Festivalbandje live van op Camping Goud. Drie trio's, in totaal dus 9 finalisten die hier 3 dagen kamperen onder onze VRT-toren. En daar moeten ze dan allerlei challenges aangaan om de beste prijs van het heelal binnen te halen. Het Gouden Festivalbandje. Daarmee sturen we deze zomer 1 gouden trio elk weekend naar een festival. Ik zou zo zenuwachtig zijn in hun plaats. In plaats van die 9 finalisten, want over een kwartier... Dan is het zover, dan kunnen ze strijden om de prijs van hun leven. Dat is toch een prijs die je nooit meer vergeet als je ze wint. Dat zijn herinneringen voor het leven die je maakt met je 3 beste vrienden. Enfin, met 3 beste vrienden in totaal. Dus we gaan het allemaal live kunnen meemaken. Zometeen kan je luisteren vanaf 4 uur naar Nona en Thibaut. Live vanop Camping Goud. En je kan het ook allemaal volgen via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En weet, ja, 1 van die vriendengroepen die gaan dus bijvoorbeeld naar Rookwerchter kunnen gaan om daar deze legendes aan het werk te zien. We gaan luisteren naar The Cure.
1: Check alles van het Gouden Festivalbandje
2: via het Studio Brussel.

Met heel veel plezier, Robert. Dit was op Rockwerchter 2019. Boys Don't Cry van The Cure. Die spelen nog een lange set, dus we hopen op een zeer, zeer lange set op deze editie van Rockwerchter. En weet, één van die finalisten, of drie finalisten, die zullen erbij zijn bij The Cure op Rockwerchter. Als ze tenminste Camping Goud daar goed overleven. Overleven zullen ze wel doen, maar ze zullen de challenges goed moeten aanpakken. En dat gaan we zo meteen horen. Vanaf 4 uur bij Nona en Thibaut. Ik vind het altijd ook heel spannend, omdat het zo'n geweldige prijs is. Dus straks luisteren en volgen via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Ik ga nog 2 nummers spelen. Nu eentje van Oscar and the Wolf. Dit is Somebody Without You.

0: Somebody Without You, dat was Oscar and the Wolf. Zometeen gaat hier een strijd losbarsten.
1: Studio Brussel.
0: De strijd om het gouden festivalbandje. En dat is altijd zeer spannend, dus blijf zeker luisteren. Het gaat beginnen net na 4 uur. Dit is Olivia Rodrigo.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer verder.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Demoscoop, man!
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw spannend Star Wars avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
14: Impressive.
13: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 4T Max.
15: Good shot, baby.
16: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Ik kan niet werken vandaag.
18: Maar, hoezo?
17: Sorry, Martink VK.
7: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je

0: nodig hebt. Base, based on you.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 4 uur, een heel goede namiddag.
3: VRT Nieuws.
2: Melina Verbeek. Opnieuw zijn schepen onderweg naar Gaza onderschept. Het Israëlische leger heeft opnieuw 4 schepen geënterd van de hulpvloot die op weg is naar Gaza, op zo'n 150 kilometer van de kust. Het is nog niet duidelijk of daarbij ook een Belgische actievoerder uit Gent is opgepakt. Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgen opgepakt werden. Volgens de organisatie Global Summit Flotilla varen er nu nog zo'n 5 boten richting Gaza. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende campussen beklad werden met rode verf en pro-Palestijnse slogans. Daarin wordt de universiteit opgeroepen om alle samenwerkingen met Israël te beëindigen. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller stop te zetten, maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of zij ook achter de bekladding zitten. In Reti, in de Antwerpse Kempen, is natuurgebied Schravendel ingehuldigd. Dat is een heide-vennengebied waar unieke natuur verloren ging door verdroging, klimaatverandering en slechte waterkwaliteit. Maar onder meer de bosgroep Kempen-Noord, de provincie en de Vlaamse overheid herstellen nu de natte natuur, wat goed is voor planten en dieren, zegt gedeputeerde Jan de Haas van provincie Antwerpen.
4: Het is eigenlijk het water conserveren, het veen herstellen. En dat doen we met kleine ingrepen, zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dan maak je eigenlijk het water hier kunt opbouwen, sponswerking, en dat is eigenlijk de toekomst. Als het grondwaterpeil op peil komt, zoals het zou moeten zijn, dan krijg je ook terug de originele natuur.
2: En vanaf 1 juli krijg je op lange afstandsvluchten van Brussels Airlines een nieuwe veiligheidsvideo te zien. Die is gemaakt door regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah. De twee staan bekend om hun actiefilms met veel geweld en ontploffingen. De veiligheidsvideo volgt een goed getraind team van boordpersoneel dat de veiligheidsvoorschriften op het vliegtuig meegeeft.
5: I got it. We have 8 emergency exits that are clearly marked with an exit sign. Everyone needs to take a moment to locate the nearest emergency exit, which may be just behind you. You will find 4 exits on your left. And 4 exits on your right.
2: De veiligheidsvideo duurt zo'n 5 minuten en is geïnspireerd door onder meer Mission Impossible en Ocean's 11. Veel wolken met soms lichte regen en later buien en tot 17 graden. Morgen wisselvallig, na de middag wel meer opklaringen vanuit het westen en dan tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het droger en ook wat warmer.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
8: 191 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen is het aanschuiven op de E17 50 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 25 minuten extra vanaf Melcelen. Op de A12 vanaf Ekeren 30 minuten erbij. Op de E19 een kwartier extra vanaf Sint-Job. En op de E313 ook een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. Op de binnenring liever rond Brussel 15 minuten extra van Strombeek tot Tervuren. En op de buitenring 25 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden.
9: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Studio Brussel.
12: Het Gouden Festivalbandje.
11: Live van op Camping Goud.
12: Nona en Thibault.
8: Het wordt een spannende week die eigenlijk Parijs-Roubaix doet verbleken. Heel Vlaanderen aan de radio gekluisterd.
13: De strijd om het Gouden Festivalbandje begint.

0: een dag. Het gaat hier gaan beginnen. The battle is on. De arena, het Colosseum, is in gereedheid gebracht, Noens.
1: Ja, campinghout dus. Ja,
0: de gladiatoren die zijn ook al toegekomen.
1: Onze drie trio's eigenlijk.
0: Ja, maar net als Maximus, Decimus, Meridius heb ik al geroken aan een handvol aarde waarop bloed gaat vloeien.
1: Timbo, je hebt gewoon een stukje festivalgras vast. Bon, ze doen het voor een geweldige prijs. Een zomer lang naar bijna alle festivals gaan.

0: Felbandje.
1: Ja, en wij durven dat ook wel een felbegeerde prijs te noemen, hè?
2: 100%. Elke zomer, de hele zomer, elk weekend naar een festival gaan. Wie wil het niet?
1: Ja, we hebben in ieder geval 9 mensen gevonden die zich kandidaat hebben gesteld om daar kans op te maken. Een felbegeerde prijs dus, nog feller begerende kandidaten. En zometeen leren jij, maar ook wij, ze nog beter kennen.
2: Eerst hebben we nog een toepasselijk plaatje. Gold.

0: Wij hebben dus een stolp met daaronder één lekker gerecht in de vorm van een gouden festivalbandje. Maar we worden tegelijkertijd ook wel omsingeld door 9 hongerige jongeren.
1: Studio Brussel. Het gouden festivalbandje.
2: 3 trio's waarbij telkens 1 teamkapitein een micro vast heeft. Dag Pommelien, Ruben en René.
3: Hallo.
4: Hallo.
0: Ja, misschien beginnen met de grootste portie testosteron van de kandidaten. Dag Ruben.
5: Hallo. Hallo.
0: Ruben, je hebt 2 makkers meegenomen. Wie zijn dat?
5: Liam en Bas.
0: En dat zijn?
5: Wij zijn samen de Gouden Kloeters.
0: Herhaal het nog?
5: De Gouden Kloeters.
0: Oké. En dat zijn jouw beste vrienden?
5: Ja, toch wel.
0: Oké. Wij vonden het vooral heel schattig met de redactie dat jullie met z'n 3 samen zaten toen we jullie hebben ingelicht dat jullie bij de finalisten zitten eigenlijk. Wat vind je ondertussen van onze kamp in goud?
5: Ik vind het zeer gezellig. Ook gewoon iedereen naar je zit. De sfeer is goed. Ik voel nog niet echt concurrentie, maar dat komt nog.
2: De goede sfeer, daar zorgt ook team René voor. Dag
3: absoluut.
2: René,
3: hallo.
2: Wie heb jij meegenomen?
3: Ik zit hier met Kate en Amanda.
2: En waarom zouden jullie het Gouden Festivalbandje moeten winnen?
3: Ja, we hebben het al gezegd op de socials, maar wij willen echt gewoon kontje gooien op de festivals. Wij willen heel graag gewoon gaan dansen.
0: Kontje gooien, daar heb ik nooit van gehoord.
3: Ja, voilà, bij deze.
0: Maar last but not least, Pommelien, hallo.
6: Hallo.
0: Niet te verwarren met Thijs?
6: Nee, dat ben ik niet.
0: Wat is jouw achternaam?
6: Van Laken.
0: Van Laken, prachtig. Jij pakte gisteren binnen de seconde op toen we jou hebben opgebeld. Hoe heb je eigenlijk toegeleefd naar vandaag?
6: Goh, dat was eigenlijk vrij onvoorbereid, maar ik was super blij toen ik te horen kreeg dat we gebeld werden. En het was eigenlijk een beetje schrikken, want ik had het niet verwacht, totaal niet. Dus het was gisteravond nog snel een trekkersrugzak gaan zoeken en natuurlijk nog geen tickets gekocht voor de festivals, op de hoop dat we hier kunnen winnen.
0: En we, wie zijn dat?
6: Lola, Iona en ik dan.
0: Oké, kijk goed. Iedereen heel veel succes in ieder geval. Maar we moeten misschien nog eens uitleggen hoe dat hier gaat marcheren.
2: Yes, onze 3 trio's die gaan opdrachten uitvoeren. En als jullie dat goed doen, dan verdienen jullie festivalbekers. Het trio dat aan het einde van de week de meeste bekers heeft, die zal een aanzienlijk voordeel hebben in onze grote finale donderdag.
0: Jullie hebben deze middag al een opdracht uitgevoerd. Dat was gooien met festivaltenten. Hoe was dat?
6: Ja, wij zijn helaas verloren, maar ik leef bij het motto, de laatste zullen de eerste zijn. Dus we gaan nog een inhaalmanoeuvre doen, want we konden niet zo ver gooien met de tent helaas. Maar mijn andere team, onze concurrentie eigenlijk, kon dat verrassend goed.
0: Ja, het is ondertussen deze tussenstand, team Pomin, 1 festivalbeker, team René 2 festivalbekers. En ja, de forceballen van team Ruben hebben toch 3 festivalbekers binnengesleurd.
5: Ja, ik denk dat wij meer voordeel hebben met fysieke kracht. Dus.
2: Oeh, wow. Die fysieke kracht die gaat bij de volgende proef minder nodig zijn. Dus kom aan, meiden. We got this.
3: Mm-hmm.

0: Wij zitten niet in onze veilig studiootje. Nee, wij zitten in de buitenlucht onder de VRT-toren op Camping Goud. Want hier gaan drie trio's strijden om het Gouden Festivalbandje. En zometeen een eerste opdracht.
1: Het gaat niet om brute kracht, maar wel over hoe goed ze elkaar kennen.
2: Rock Werchter. Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter. Met onder andere The Cure, Gorillaz, Mumford & Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Revelation, I Think I Like You. Let's get ready to rumble.
1: Welk trio wint dit jaar het Gouden Festivalbandje en gaat een hele zomer lang naar alle festivals? Ja, jullie zijn aan het supporteren in de app en dat mag ook zeker als jullie al een favorietje hebben. Michi die laat weten, groetjes aan team Ruben van Mitch. Easy win wordt dit. Frederik de Klerk, die is sowieso fan van het Gouden Festivalbandje, die zegt, dit is echt een zotte prijs, zowat de schoonste die je kan winnen. En Fleur, die is aan het supporteren voor team Pommelien. Triple Trouble.
0: Deze middag werd er al een eerste challenge gespeeld en de tussenstand die staat ondertussen op 3 bekers, festivalbekers dus voor team Ruben, 2 bekers voor team René en 1 beker voor team Pommelien. Maar dat kan zo meteen allemaal veranderen.
1: In de volgende opdracht leren wij onze finalisten beter kennen. Gaan zij wel lepeltje kunnen slapen in de tent op de camping van Couleur Café?
0: Gaan die wel overeenkomen als ze artiesten moeten gaan checken op Doer?
1: Gaan die wel overeenkomen en in Pukkelpop nog hand in hand lopen over de wei? Of is de vriendschap dan toch iets minder hecht dan gedacht? Dat gaan we nu testen.
0: Met andere woorden, hoe goed kennen onze trio's elkaar en hoe gelijkgezind zijn ze? Elk team krijgt zometeen 2 dilemma's. Per dilemma mogen ze afzonderlijk van elkaar een antwoord op een bordje schrijven. En hebben ze nadien alle 3 hetzelfde antwoord opgeschreven, dan verdienen ze 1 festivalbeker per dilemma. We beginnen met team Pommelien. Zijn jullie daar klaar voor?
2: Absoluut.
1: Ja. Yes.
0: Jullie staan op dit moment laatst, maar dat kan zo meteen helemaal omkeren. Hè? Dus als jullie klaar zijn, dan wij ook. Team Pommelien. Eerste stelling. Jullie zitten in de auto en zijn op weg naar een festival. De vraag is, wie van jullie 3 krijgt de AUX-kabel en bepaalt de playlist? Schrijven op.
1: Ze weten het direct, hè? Ze moeten niet lang nadenken.
0: Er wordt ook geschreven door Pommelien met de tong uit de mond.
1: Ze twijfelt. Mogen wij jullie antwoorden zien, team Pommelien? Ze hebben alle 3...
0: Upsen, oké. Dat is al 1 festivalbeker in de pocket. De bordjes worden gewist en we gaan meteen door naar de volgende.
1: Meiden, jullie lopen met z'n 3 op Rockwerchte rond. Naar welk concert gaan jullie kijken? Die XX of Teddy Swims? Ze weten het direct, hè?
0: Pommelien keek ook zo van, wat voor een domme vraag stel je hier.
2: Ja, ik ook niet.
0: Mogen wij de bordjes even zien?
3: Oh!
2: Allee, jongen, waarom?
3: Ja,
0: oh, ja, kijk.
1: Weer Teddy Swims.
0: In ieder geval.
1: 1 keer die XX.
0: Dat is 1 festivalbeker dat jullie nu verdienen. Zijn jullie daar content mee?
2: Ja, we zijn content.
0: Maar toch ook een beetje teleurgesteld, Pommelien.
2: Een beetje, we hadden verwacht dat Lola het wel ging weten. Maar bon, we moeten ermee leven. We hebben er nu al 2, dus we raken er wel.
0: Kijk, zometeen de volgende 2 trio's en nog meer festivalbekers te verdienen.
4: Het Gouden Festivalbandje. Studio Brussel. De festivalzender.

0: dat gouden festivalbandje, dat verdien je als je echt een goede vriendschap hebt natuurlijk. Team Pommelien die heeft daarnet 2 festivalbekers verdiend. Elk team krijgt namelijk 2 dilemma's. Per dilemma schrijven ze afzonderlijk van elkaar een antwoord op een bordje. Hebben ze alle 3 hetzelfde antwoord opgeschreven, dan verdienen ze 1 festivalbeker per dilemma. Even mezelf corrigeren. Team Pommelien heeft er 1 verdiend en ze hebben er nu dus 2 in totaal.
1: Ondertussen voor onze neus team René. Dag René, Kate en Amanda.
2: Hallo.
1: Kate, jij was daarnet heel druk bezig over dat je je tikker aan het voelen bent. Hoe gaat het met de stress?
2: Ja, maar ik snap niet waarom ik zoveel stress heb. Ik weet niet van waar het komt.
1: Dit is natuurlijk een belangrijke prijs en een zon.
2: Ja, want de boys zijn net wel heel competitief. En ik ben zo van, ik ben niet competitief, maar voor dit ben ik wel gewoon competitief.
1: Oké, kijk, er staan hier wel 2 festivalbekers op spel. 2 dilemma's per, 3 juiste antwoorden, zal ik zeggen. Krijgen jullie een festivalbeker? Zijn jullie klaar?
2: Zeker.
1: Oké. Het eerste dilemma. Stel, team René, jullie zijn op Tomorrowland, maar moeten een vreselijke keuze maken. Tussen Marlon Hofstad en Netsky. Wat wordt het dan?
0: Ze schrijven een antwoord op hun bordjes, maar gaat dat hetzelfde antwoord zijn? Ze weet niet hoe ze het schrijft. Draai jullie bordjes maar om. Maar alle 3 Marlon Hofstad.
2: Wij zijn echt gewoon geen fan van Netsky. Nee, maar I gotta say, I love Netsky, maar ik wist dat jullie die andere gingen nemen. Want ik ben wel een heel grote Netsky-fan.
0: Dat is een goede vriendschap.
3: Ik ga niet liegen, ze alle 2.
2: Ja, jij hebt gewoon gekocht.
0: Het volgende dilemma. Wie van jullie 3 kan het langste doorfeesten? Nu een antwoord opschrijven.
1: Er wordt vooral gelachen op dit moment.
2: Maar dat zijn inside jokes, hè.
0: Laat jullie bordjes maar zien. Het is niet, we zijn alle 3.
3: Amoko, amoko.
1: Dat levert jullie in totaal 2 festivalbekers op. Dus jullie totaal staat nu op 4 festivals.
2: Hey! Let's go.
1: En dan gaan wij ook meteen door naar het laatste trio. Dat is de portie testosteron van de kandidaten. Team Ruben komt eraan. Ondertussen worden hier technische dingen omgewisseld. De bordjes worden gewist. De pennen worden in de aanslag genomen.
0: Team Ruben stond na de vorige opdracht op nummer 1. Heel benieuwd of zij die leiderspositie nu gaan bevestigen. Dag team Ruben, hoe is het met jullie stress?
4: We hebben geen stress.
0: Dat hoor je.
1: Geen stress, dan gaan wij ook naadloos door naar jullie eerste dilemma als dat goed is.
4: Hey, oké.
0: Team Ruben, nu vragen wij 1 naam van jullie. Wie van jullie 3 zou het snelste de groep kwijt zijn op een festival? Begin maar met schrijven. Ik zie ook een glimlach op alle gezichten. Dat voorspelt iets goeds, hoop ik. Laat maar zien. Het is Ruben! Jullie kennen elkaar goed.
4: Ja, zeker en vast.
1: Ja, Ruben, hoe komt dat eigenlijk, dat je altijd verloren loopt?
4: Volgens mij komt dat vooral omdat ik te veel drink misschien.
1: We lachen daarmee, maar we blijven verantwoordelijk hier, natuurlijk. Oké, laatste dilemma dat jullie nog een festivalbeker kan opleveren. Stel, team Ruben, jullie gaan deze zomer naar Pukkelpop. Dan moeten jullie ook een verschroeiende keuze maken tussen Youngblood of Turnstile. Wat wordt het?
0: Er wordt gretig op de bordjes gekribbeld.
1: Ja?
0: Draai ze maar om. Fans van Youngblood, alle 3! Team Ruben, dat betekent dat jullie 2 festivalbekers winnen hier. En dat betekent dat jullie in totaal er nu 5 hebben en de leiderspositie gewoon vasthouden.
1: Hoe voelt dat?
4: Dat voelt geweldig. Dat voelt echt geweldig.
1: Kijk, dat vind ik zo leuk aan Team Ruben. Hè. Die blijven gewoon kort en bondig.

0: Youngblood met Fleabag deze zomer op Pukkelpop. En daar kunnen potentieel 3 hele blije mensen bij zijn.
1: Ja, we zijn hier vandaag op Camping Goud. Eigenlijk de hele week nog. Waarin wij een strijd, of de trio's, onze finalisten, een strijd aangaan voor dat gouden festivalbandje. En Gert Bosmans die laat weten in de app, bestond dat 30 jaar geleden maar. Dan had ik zeker meegedaan.
0: Tijden veranderen, Gert. En tijden veranderen ook, waardoor je nu radio ook live kan meemaken. Op het Studio Brusselkanaal op 14 Max kan je ook volgen hoe die Camping Goud eruit ziet. En dan zie je ook dat er zometeen een special guest langskomt voor de volgende opdracht voor onze trio's.
2: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op gatewaybank.be.
4: Het is donderdinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: opdrachten. Die zijn hier ondertussen uitgevoerd. Nog 2 dagen te gaan hierna, want moest je nog niet mee zijn, wij staan hier deze week op Camping Goud. Met de VRT-toren als paraplu en met een hele hoop tentjes voor ons. Daarin overnachten onze 3 trio's een hele week met als ultiem doel het Gouden Festivalbandje bemachtigen.
1: Ja, die trio's die moeten festivalbekers verzamelen. Een kleine tussenstand misschien al, Nora?
0: Team Ruben die staat aan de leiding met 5 festivalbekers. Daaronder team René met 4 bekers. En team Pommelien die hinken een beetje achterop met 2 festivalbekers. Maar dat kan nog veranderen.
1: Zeker, omdat er nog een opdracht aankomt tijdens deze radioshow. Opdracht nummer 3. En daarvoor hebben we iemand uitgenodigd. Iemand die we ook wel een boad-expert durven noemen. Ook de enige persoon die wij kennen die in Crocs loopt terwijl het gewoon aan het gieten is hier. Hij luistert naar 2 achternamen van Impe en de Kid. Dag Arno.
2: Wat een introductie. Ja, I love it.
1: Dat mag voor zo'n legend zoals u. Hoe is het met jou?
2: Goed, supergoed. Behalve dat het aan het gieten is, maar voor de rest chillen.
0: En wat vind je van onze Camping Goud en onze trio's? Je hebt ze al een beetje leren kennen, hè?
2: Ik ben low-key jaloers. Ik zou bijna mijn tent erbij zetten. Had ik het niet druk...
0: Ja?
2: Nee, ik heb het eigenlijk niet druk, maar het is aan het regenen. Dus,
0: Staan er dan bij jou in jouw niet zo drukke planning festivals op de planning?
2: Jazeker.
0: Oh, welke?
2: Ik heb Horst gedaan.
0: Ja?
2: Stevig.
1: Ja?
2: Ik had 45 dagen niet gedronken.
0: Dat is gesneuveld.
2: 3 vodka Red Bulls, ik was per totaal. Dat was zalig. Paradise, dat is een van mijn favorieten. Ik heb nog geen ticket voor Couleur. Couleur, alsjeblieft, steun mij. En wat nog?
0: Er zullen er misschien nog een paar komen.
1: Arno, jij bent hier natuurlijk om een opdracht te begeleiden. Zometeen, maar misschien toch nog even de vraag. Stel, je wint het Gouden Festivalbandje. Dan ga je 2 maanden lang naar alle festivals. Wat is volgens jou het zwaarste? Al die festivals doen of de Marathon des Sables?
2: Ik denk al die festivals.
1: Ja?
2: Week in, week uit, per totaal. Thuiskomen, recovery, want dat is heel belangrijk. En dan terug gaan boetten is wel stevig.
0: Dat zijn grote woorden. Arno, je bent hier als jury en opdrachtgever ook.
2: Yes.
0: Kan jij 3 woorden bedenken als een soort van tease voor wat er straks gaat komen?
2: Het gaat smaken.

0: Wij zenden een hele week uit op Camping Goud. En dat is met heel veel drukte en chaos. Dus af en toe mag de rust ook weer keren.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: En dat doen we, Noens, door morgen onze piano gewoon buiten te rollen. Naar buiten echt, op Camping Goud. En dan een hele leuke artiest uit te nodigen die een nummertje komt spelen voor de pianotapes.
3: En het is een artiest met al heel wat festivalervaring die er ook heel veel goesting in heeft.
4: Hey Nona en Tibo, lieve kleine rattenkinderen van me. Hier is Merel en ik kom morgen langs om de nieuwe pianotape te spelen. Ik ga het liedje Baby van mijn nieuwe plaat Leven de Fakes brengen op de piano. Voor het eerst, helemaal uitgekleed. En ik doe dat live op Camping Goud, waar ze nu aan het strijden zijn voor het gouden festivalbandje. Dus dat wordt hartstikke spannend allemaal. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Dus ik zie jullie morgen. Ik ga nog even oefenen. Joe.
0: Hartstikke spannend, maar ook vooral met heel veel goesting. Nu nog in de gewone versie, morgen dus op piano. Merel met Baby.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: playlist van Muse. Dat omvat eigenlijk ook wel het komende uur radio.
1: Jawel, het gouden festivalbandje, die strijd is hier aan het losbarsten. En we hebben ook nog tickets voor jou voor Extrema Outdoor dit weekend. Dus blijf zeker luisteren als je daarbij wil zijn.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee.

0: de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, deze zijn van de Rafblaadbaars.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
7: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
8: Onrust stijgt bij bedrijven.
9: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
10: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: 5:00, een hele goede middag.
14: VRT Nieuws
13: met Melina Verbeek.
15: Nooit eerder is zoveel crimineel geld in beslag genomen. De parketten in ons land hebben vorig jaar 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld in drugs- en fraudeonderzoeken. Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat. Het COIV, dat is de dienst die de inbeslagnames beheert, geeft enkele oorzaken voor dat recordbedrag.
16: Ik denk dat dat op de eerste plaats te maken heeft met een groeiend bewustzijn bij justitie en politie. Dat het echt wel belangrijk is dat de crimineel wordt getroffen in zijn

0: portefeuille. Een tweede oorzaak is denk ik ook dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van de procedure om bepaalde zaken, zoals auto's bijvoorbeeld, die in beslag worden genomen, om die al te verkopen nog tijdens het strafonderzoek.
1: Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog €850.000 op. Als een verdachte toch wordt vrijgesproken, krijgt die het geld van de verkoop. Een Brusselse Syrië-strijdster is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 40 maanden effectief. De Brusselse rechtbank oordeelde dat ze lid was van een terreurorganisatie. De vrouw van nu 31 werd 3 maanden geleden opgepakt toen ze vanuit Turkije wilde terugkeren naar ons land. Ze was nog maar 18 toen ze met haar familie naar Syrië vertrok. Ze trouwde er met een Franse Syrië-strijder die momenteel ook in de cel zit. Volgens haar advocaat is de vrouw intussen veranderd en heeft ze geweld afgezworen. Maar de Brusselse rechtbank vond een effectieve straf toch noodzakelijk. De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder van de hulpvloot naar Gaza opgepakt. Israël heeft vandaag opnieuw 4 hulpschepen geënterd. Op een van die bootjes zat ook de 26-jarige Isha uit Gent. Hij en andere actievoerders zijn meegenomen naar een gevangenis, wellicht bij een Israëlische havenstad. Het is bang afwachten, zegt zijn vader Yuri.
2: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Dus we weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
1: Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen, waarbij zeker 3 andere Belgen zijn opgepakt. De Europese Commissie belooft uitzonderlijke steun aan de landbouwers die het hardst getroffen zijn door de hoge prijzen voor kunstmest. Die waren al hoog door de oorlog in Oekraïne en zijn sinds de oorlog in het Midden-Oosten nog gestegen. De Commissie wil meer geld vrijmaken via de bestaande landbouwfondsen en ze komt ook met maatregelen om meer dierlijke meststoffen te gebruiken zonder de waterkwaliteit aan te tasten. En de Russische president Poetin is op bezoek in China. Hij zal er ook de Chinese leider Xi Jinping ontmoeten. 4 dagen geleden was de Amerikaanse president Trump nog in China. En dat is geen toeval, zegt expert internationale politiek Ria Lana.
3: Ik denk dat dat een weldoordachte strategische keuze is van Xi Jinping. Om zich vooral op die manier aan de wereld te tonen als, kijk, wij zijn de onmiskenbare grootmacht waar iedereen graag te gast is en waar op het hoogste niveau onderhandeld worden gevoerd over bepalende onderwerpen voor de wereldorde.
1: Vanavond nog regen of buien in het oosten. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land. Morgen nog altijd wisselvallig, maar in de loop van de dag meer opklaringen en tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag droger en zonniger.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 10 minuten erbij tussen de Beveren en de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen is het aanschuiven op de E17 vanaf Kruibeke 1/2 uur erbij. Op de E34 vanaf Melcelen ook 1/2 uur. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 40 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. En op de E313 is het 25 minuten aanschuiven vanaf Massenhoven. In Ranst is de rechterrijstrook daar dicht door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel ook 25 minuten extra van Strombeek tot Tervuren. En op de buitenring 45 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
6: How do we feel, Belgium?
5: Can you believe it?
6: Make some noise out there!
5: Luister de hele dag naar Studio Brussel
7: en win jouw ticket voor de beste concerten.
5: Brussel.
7: Het Gouden Festivalbandje.
5: Live van op Camping Goud.
7: Nona en Thibault.
8: Camping Goud is ingehuldigd en het spel is gank.
4: Zometeen een volgende opdracht voor onze 3 trio's.

0: Drie trio's die strijden voor een hele lange festivalzomer. Het trio dat wint, dat mag dit weekend zelfs al op onze kosten naar Extrema Outdoor. Maar jij kan daar ook bij zijn.
1: Nona en Thibaut.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
3: Ga naar Extrema Outdoor gaan. Daar heb ik met de weervoorspellingen nu ook wel goesting in. Het is nu nog keihard aan het regenen hier op Camping Goud. Maar dit weekend op Extrema gaat er een zonnetje zijn met tot zelfs 30 graden, zie ik zelfs. Het is daar echt supermooi. De max, na 3 jaar natte edities, gaan ze daar eindelijk een zonnige hebben. En jij kan daarbij zijn. Als je het komende uur een artiest hoort die op de line-up van Extrema Outdoor staat, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app en dan ben je daar misschien dus bij.
0: Wij hebben ondertussen ons veilige nestje in het VRT-gebouw verlaten met een hele goede reden.
2: Studio Brussel.
1: Drie trio's spelen voor de festivalzomer van hun leven.
2: Oh yeah! Wie gaat deze zomer elk weekend naar een festival?
1: Met het gouden festivalbandje.
0: Ja, wij zijn letterlijk 4 verdiepingen en 100 meter verder het kamp gaan opslaan in een mobiele studio, want wij zenden uit van op Camping Goud. Heel kort samengevat, 3 vriendengroepen maken deze week kans op een onvergetelijke zomer. Want het Gouden Festivalbandje, dat geeft hen toegang tot belachelijk veel festivals. En het trio dat de meeste festivalbekers verzamelt, gaat donderdag een aanzienlijk voordeel hebben in de grote finale.
3: We hebben ondertussen al 2 opdrachten gehad. De tussenstand die is als volgt. Team Ruben staat aan de leiding met 5 festivalbekers. Daarna Team René met 4 bekers en Team Pommelien. Die hebben 2 bekers, maar ze hebben nog moed.
0: Ja, er kan verandering in komen door de volgende opdracht. En die wordt eigenlijk Gilles de Koster-gewijs ingeleid door een special guest, Arno de Kit. Nog altijd welkom.
4: Goedendag, bonjour.
0: Wat denk jij eigenlijk van onze 3 trio's nu ze hier voor onze neus staan?
4: Ik vind het echt spot on. Alle 3 groepen passen perfect bij elkaar. Je hebt de felle groep. Je hebt de Kava Girlies en je hebt de boys natuurlijk. Dus het past hier perfect.
3: Ja, Arno, jouw broer en zijn frituur die konden niet. Dus dan hebben we jou maar uitgenodigd voor een opdracht die te maken heeft met frieten en festivalsnacks. Love you, hè. Wat is de opdracht? Wil je hem nog
4: zeggen? Ik zeg het niet, ik staak. Vraag het aan Robert. Nee, ik zal het kort uitleggen. Ik heb het zelf moeilijk mee uitleggen, oké. Okay. Dus hier is een frietkraam op Camping Goud. Daar, het ruikt hier ook al lekker. Dat was de geur. Dat was ik niet. En jullie krijgen 10 jetons om eigenlijk een nieuwe frituur snack te maken. In thema festivals. En ik ga jury zijn. Ik ga heel streng zijn. Ik kijk heel veel Gordon Ramsay. Dus verwacht maar commentaar. En ben ik iets vergeten of niet?
0: Nee, een festivalsnack samenstellen, zelf fabriceren met de ingrediënten die jullie in het frietkraam kunnen gaan halen. Arno, jij bent ook meteen de jury. Wat zijn dan dingen waar jij op gaat letten als frituurliefhebber?
4: De combinaties zijn belangrijk. Sauzen, snacks, frieten, speelt er een beetje mee. Ga crazy. Zie je zo die puree-berg met dino-dinges en palmboomkes van snacks? Die vibe wil ik. Okay? The bigger, the better. Een rivier van saus, alsjeblieft. Ik heb honger, ik heb nog niet gegeten vandaag. En ga gewoon full crazy. Er is geen grens bij mij. Hoe is dat zo beter?
3: Arno, dan stel ik voor dat jij het officiële startschot geeft. Ze hebben ongeveer een half uurtje de tijd om dat in elkaar te fabriceren. Doe maar.
4: Mag ik de spannende 3-2-1 doen?
0: Ja, doe maar.
4: Ze waren al weg. Dat is min 1. Nee. 3-2-1, let's go.
2: Festivals aan Volonté.
5: Zoom met Win for Life.

0: onze finalisten voor het Gouden Festivalbandje die strijden hier voor een hele zomer lang gratis festivals. Maar jij kan dit weekend ook op onze kosten richting een festival wijden.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: En dat is die van Extrema Outdoor.
3: Jij kan gewoon op onze kosten met een van je vrienden dit weekend naar Extrema gaan, maar je moet daar één ding voor doen, dat is gewoon goed luisteren. Als jij ergens dit uur een van de artiesten hoort die op de line-up van Extrema Outdoor staat, dan stuur je Ticket Tuesday en je telefoonnummer in onze app. En misschien gebeurt dat sneller dan verwacht.
1: Cactus Festival, 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwang Regie, Goose, Action Bronson, The Haunted Youth, Stone, Sons, Hi Hi en vele anderen. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
1: Balje
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
1: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
4: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: Studio Brussel.

0: kleine stavaza als je net inschakelt op Studio Brussel. Je kan op het VRT Max, ja, Studio Brussel kanaal op VRT Max, kan je zien hoe onze drie festival trio's bezig zijn met, ja, voedsel. Ze hebben de opdracht gekregen van Arno de Kit om een nieuwe festivalsnack te fabriceren en dat kan hen straks festivalbekers opleveren. Dan mogen zij misschien wel dit weekend naar Extrema Outdoor. Maar kleine plot twist, jij kan daar ook bij zijn.
1: Studio Brussel.
0: Als je Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app. Want, inderdaad, dat was daarnet Pegassi met No-Go Zone. En die staat...
2: op Extrema Outdoor.
0: Ja, potverdikke toch. Heb jij Ticket Tuesday gestuurd in de app, dan kan het zijn dat jij nu telefoon van ons krijgt.
3: Hallo, Maxil.
0: Hallo, Maxil. Het is hier met Thibaut en Nona van Studio Brussel.
2: Hoi.
3: Hallo,
0: goedemiddag. Een hele goedemiddag, Jill. Jill, je hebt Ticket Tuesday gestuurd, dus wij gaan ervan uit dat je dit weekend naar een zonnige editie van Extrema Outdoor wil.
3: Ja, heel graag.
0: Dan ben je super dichtbij, Jill.
2: Als jij deze vraag juist kan beantwoorden, Jill, dan is dat duo-ticket officieel voor jou. Zo niet, dan bellen we iemand anders op. Jill, luister goed. De headliner van zaterdag op Extrema Outdoor is een Deense DJ en muziekproducent.

0: Wat is de artiestennaam van deze DJ?
1: Roos.
2: Je bent vrij zeker van je stuk. Jill, ben je fan?
1: Ja, ik ben zeker fan.
2: Kort en bondig. Ik zal het dan ook zijn op mijn beurt. Dat is correct.
1: Oh ja, oh, zalig.
2: Jill, jij mag je klaar gaan maken om dit weekend naar Extreme Outdoor te gaan. Wie neem je mee?
1: Mijn vriendin,
0: Stefanie. Ah, voilà, Stefanie, je bent ook een gelukszak bij deze.
2: Licht Stefanie in, neem zonnecrème mee en vooral zomerse kleren, want nu regent het nog, maar komend weekend wordt geweldig. Proficiat.

0: Let's just face it at the end.
1: Jij weet het ook. Sons staat deze zomer op verschillende festivals en daar kan een trio bij zijn.
2: Studio Brussel.
3: Het Gouden Festivalbandje.
2: Nona en Thibault.
1: En dat is het trio dat het Gouden Festivalbandje wint. Ondertussen staan wij hier uit te zenden op Camping Goud, waar onze drie trio's aan een volgende opdracht bezig zijn. Samengevat...
4: Ze moeten een zo origineel mogelijke festivalsnack maken.
1: Er staat hier namelijk een frietkraam op het terrein en elk trio mocht ingrediënten kiezen om daarmee aan de slag te gaan.
4: We hebben natuurlijk ook een jury nodig en die hebben we gevonden in de vorm van Arno de Kid. Dag Arno, jij staat op dit moment bij de trio's. Wat bakken ze ervan?
5: Jazeker, het ziet er goed uit alleszins. Ik heb honger, dus ik ben klaar om loco te gaan.
4: En hoe zien de snacks er ondertussen uit? Wordt er gretig gebouwd of is het, houden ze het simpel?
5: Ik zie hier wel potentieel nieuwe architecten. Er is wel wat skills. Er is ja, een goede team. Ik wil mijn kaart moeien. Ik weet niet of dat mag of niet.
1: Dat mag zeker.
4: Je mag tips geven.
5: Mag ik ze gaan storen?
1: Ja, doe maar.
4: Zeker.
6: Right.
5: Koekoe. Is nu een slecht moment? Perfect. Wat is jullie groepsnaam?
7: Golden Grannies. Ik moest even nadenken, sorry.
5: Wat is het idee? Allee, ik zie het al een beetje, maar pitch het maar eens heel kort.
7: Mogen we het idee zeker al prijsgeven?
5: Niet helemaal, maar geef me de vibes.
7: Ik zal u al zeggen, de vibes is Brussels Festivals.
5: Couleur eigenlijk.
7: Misschien.
5: Oké. Goeie snackkeuze, zeg ik al. Ze zijn locked in en ze hebben de juiste sauzen.
4: Het team van René gaat voor de Brusselse vibes. Hoe zit het bij het team van Ruben?
5: Ik ben hier bij de boys. Boys, het ziet er chaotisch uit, but I like it. Kan niet liegen. Wat is het idee? Wat was het concept?
8: We wouden een festivalletje nadoen en wij dachten van... We wisten van dat je Paradise een leuk festival vond. En we dachten we aan dat na creëren.
5: Zo een beetje op de emoties spelen. Tactisch. Sterk boys. Dus de snacks zijn de mensen of de frieten zijn de mensen?
8: Nee, de snacks.
5: Oké.
4: Het team van Pommelien, Arno, die staan nu op de laatste plaats. Maar hoe ziet hun snack eruit?
5: Ik ga eens gaan kijken. Goedendag, bonjour. Met Arno van Impe hier. Alles goed?
9: Hallo, alles goed, absoluut.
5: Het ziet er lovely uit.
4: Ze zijn daar volop aan het kibbelen. Ik denk eigenlijk...
9: daar de oplossing voor. Want wat als ik u zeg dat ik de beste stages en DJ-boots kan combineren met een volle maag?
5: Oh, maar ze hebben een masterclass gedaan.
9: DJ Snack! Wij hebben hier een DJ-boot nagemaakt met alle lekkerste snacks en de beste noten. En wat is een DJ-boot zonder de beste DJ van het land? Everetrop! Wij hebben zelfs een cocktail van nagemaakt. En dit was DJ Snack.
1: Kijk, dat klinkt als Chinees voor een gewone luisteraar voorlopig. Maar zometeen mogen de drie trio's alle snacks nog komen voorstellen. Eerst nog luisteren naar onze hotshot.
3: De

0: Dat is duidelijk. Let's go! Dat is ook de boodschap die we meegaven aan onze drie festivaltrio's. Die ondertussen bezig zijn met een opdracht waarbij ze eigenlijk vrij simpel iets moesten doen.
1: Ja, ze moeten een eigen festival frituursnack in elkaar boksen.
0: En daarvoor hebben we ook een jury ingeschakeld die luistert naar de naam Arno de Kit. Arno, hoe gaat het daar ondertussen?
2: Ik zie één groep een beetje in paniek schieten. Ik ga ze extra stress geven. Een beetje extra druk. Alles goed hier?
1: Nee.
2: Dacht ik al. Hun snack is uiteen aan het vallen. Is dat in thema? Nee.
3: Ja, want we gaan kapot op festival.
2: Ze heeft er wel een verhaal aan gangen. Ik ga kapot op festival. Het klopt. Maar ze zijn wel echt super origineel gegaan. Het concept is tof. Maar nu moet het nog hitten. De pitch moet juist zijn. De naam moet goed zijn. Ze mogen de naam niet vergeten. Ik hoop dat iedereen een crazy naam heeft. En ze mogen wel doordoen, want ik heb honger.
0: Ja, Arno, misschien moet je het al bijna beginnen afronden. Laat ze maar weten hoe lang ze nog hebben, natuurlijk.
2: Een beetje extra stress geven.
0: Ja, doe maar.
2: I got you. Jullie hebben nog 3 minuten. En dan is het gedaan. 3 minuten.
3: Oké, dank
2: je. Heb je het gehoord?
3: Ja, duidelijk.
2: Nog 3 minuten. Ja. Ah, sorry. Oké, okay, ça va. Ik dacht al.
4: Overmono in concert. Pure Devotion World Tour. Het elektronische duo komt naar België met nieuwe muziek en al hun hits. Op 10 november in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Overmono live, samen met Studio Brussel.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet snipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
6: Mobiliteitsbudget?
5: Ja.
6: Laten we samen eens kijken.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmoden, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Bazaar zijn net aangekondigd voor de Roma op 29 juni 2027. Dan vieren ze hun 10-jarig bestaan.
1: Het Gouden Festivalbandje.
2: Nona en Thibault.
3: Ja, ondertussen gaat de strijd hier wel gewoon verder als het gaat over het Gouden Festivalbandje. De opdracht was duidelijk. Maak een zo origineel mogelijke festivalsnack. Daar hebben we ook een jury ingeschakeld. Die mag proeven en die luistert naar de naam Arno de Kid. Arno, jij hebt ondertussen de 3 trio's aan het werk gezien. Wat denk je op dit moment?
0: Het is deze microfoon. Jawel.
4: Misschien de juiste micro pakken helpt. Ik heb wel een ideetje van, van de volgorde van wie wint en wie verliest. Maar nu moet de smaak moet nog gieten. De naam moet er zijn en de pitch moet spot on zijn.
3: Het eerste trio dat zijn snack mag voorstellen staat al klaar. Dat is het team van Ruben. Hebben jullie... neem maar een micro vast, inderdaad.
4: De juiste is de beste.
3: Hebben jullie misschien een kleine pitch als het gaat over jullie festivalsnack?
5: Ja, zeker. We hebben speciaal voor Arno Paradise Moshpit gemaakt.
4: Oké.
5: Waarom Paradise? Dat is gekkigheid. Dat is een van de festivals dat hij ook graag hebt.
4: Ja,
5: en gekkigheid hoort toch zeker een moshpit. Dus we hadden ook gevraagd voor zoetzure saus. Dat was er jammer genoeg niet.
4: Ai.
5: Dus we hebben een alternatief gevonden.
4: Wie zit er op de troon?
5: Helena Lauwaard.
4: Ah, gaat mij moeten zingen.
3: Arno,
5: maar het is een artiest, hè. Het is Paradise.
4: Arno, kan ook zingen.
3: Jij mag anders de snack eens goed beschrijven en ook meteen proeven. Doe maar.
4: Oké, dus het is een beetje festival-vibes. Je hebt een podium met een beekman erop. Ik zal mezelf noemen. En een vol publiek. Cocktailsaus. Is het mayonaise ketchup?
5: Ja.
4: Glasbakje. Het is eigenlijk een soort van loaded fries.
0: En wil je eens proeven, Arno?
4: Mag ik proeven?
0: Ja. Zeker, je moet proeven. De smaak is ook heel belangrijk. Wat ga je pakken? Een stukje van het podium of de kop van Helena Lauwaert? Het wordt iemand uit het publiek die nu verorberd zal worden door Arno de Kid. Dat is meteen een hele mond vol, een bitterbal erbij. Hij kijkt bedenkelijk.
6: ASMR.
0: Komt lekker smakken in de microfoon. Valt het in de smaak?
6: Ja. Sorry, het smaakt echt keigoed.
3: Ondertussen, terwijl Arno zijn mond leeg eet, gaan we wel naar het volgende trio.
6: Ja.
3: Dat is het trio van René. René, jij mag misschien ook een micro vastnemen en al een kleine pitch houden over wat we zien. Beschrijf vooral heel goed wat er op jullie plateau ligt.
7: Wij hebben als 3 Brussel meisjes Cooler Café nagemaakt. We hebben het Ossegempark gemaakt. Je ziet in de rechterbovenhoek bomen. Kate zal die even aanwijzen.
4: Vibe.
7: Je ziet ook Rue du Bien-Manger. Dat is daar alle kraampjes bij Cooler. Heel lekker eten, heel gevarieerd. Okay. En dan hebben we ook natuurlijk onze masterpiece. Het enige echte. Arno, zeg maar.
4: Atomium.
7: Absoluut, dankjewel.
4: Klasse.
7: Absoluut. We hebben hier ook de mainstage met een DJ. Dat is niet zomaar een DJ, dat is natuurlijk de enige echte Arno de Kid. En dan hebben we ook nog een klein extra. Dat is niemand minder dan Manneke Pis. Die is aan het pissen op de piscijnen waar al die andere mensen ook hun Andaloes aan het uitspuien zijn. Want dat is wat mensen in Brussel natuurlijk uitspuien. Andaloes.
3: Klinkt heel logisch, René, als je het zo vertelt. Maar als je het meer volgt in het Studio Brussel kanaal op 14 Max, dan zie je ook dat elk monument uit Brussel gemaakt is met bitterballen, fritten en met bami schijven. Arno, opnieuw aan jou om eens te proeven en jouw oordeel te...
7: Moet ik de naam ook zeggen?
4: Ja, geef mij de naam alsjeblieft.
7: Oké, allemaal samen.
0: BXXL!
4: De pitch is spot on. Oké. De vibes is good. Ik heb gezien dat jullie echt tot het einde hebben gewerkt. Als enigste team. Maar waar bijt ik in?
8: Je mocht
4: alles.
3: Alles? Kies maar.
8: Het is heel moeilijk, maar je mag het kapot.
4: Weet je wat? Ik pak het atomium. Fuck it. Oh, mag ik schelden?
3: Ja, tuurlijk.
0: Studio Brussel mag je schelden. En het atomium gaat eraan. Een lekkere bami-schijf. Dat smaakt hem wel precies. En nog een frietje erbij.
4: Oké. I like it.
3: Oké.
0: Neem het maar in braad.
3: Dan gaan wij over naar het laatste trio. Dat is van Team Pommelin. Zij hebben ook iets gefabriceerd om Arno te doen blozen, vermoed ik. Een kleine pitch, alsjeblieft.
4: Vertel het me.
9: Ik heb zoveel honger. Nee, Lola, allez, kom aan. Onze favoriete artiest is wel aan het spelen, hè?
10: Maar wilt jij helemaal een snack gaan halen achteraan?
9: Ah wel, wat als ik jullie vertel dat ik daarvoor de perfecte oplossing heb? Want wij combineren namelijk de
10: perfecte DJ-boots samen met een volle maag. Want van onze snack, DJ Snacky, heb je geen honger meer. Want wij maken gebruik van de DJ-draaiknoppen, een Bami-schijf die de draaischijf is, en natuurlijk de beste DJ van het land, Average Rob! We maken ook gebruik van wat muzieknoten. En dit was DJ Snacky!
3: Wauw, dat was een toneeltje gewoon, hè?
4: Pitch, spot on. Wat is de naam?
10: DJ Snacky.
3: Ah, ja. Nog een klein hapje misschien voor
4: naam,
3: we...
4: spot on. Dat ga ik ontwijken. Als je aan meekijkt, snap je wat ik bedoel. Het is een friet op een rare plaat van mijn eigen broer.
3: Doen we niet aan mee?
4: Ik ga even DJ'en. Wukke, wukke.
0: En gaat de DJ-tafel die ze hebben nagebouwd verorberen, die gaat heel vlotjes naar binnen.
4: Is alles wat ik nu zeg.
3: Drie festivalsnacks van drie trio's. Zometeen het oordeel en het, ja, een bepalende keuze van Arno de Kit. Blijf luisteren.

0: Er is geluisterd en er is geproefd. Van drie gefabriceerde festivalsnacks. Ben je nog maar net aan het luisteren? Dan zie je op het Studiobossa-kanaal van VRT Max, en hoor je het ook, drie trio's die strijden om het gouden festivalbandje en daarnet een festivalsnack hebben moeten maken. Dat was de opdracht gegeven door Arno de Kid. Ondertussen is er ook een tussenstand als het gaat over de te verdienen festivalbekers. Aan de leiding team Ruben met 5 bekers. Dan heb je team René met 4 bekers. En achteraan team Pommelien met 2 bekers. Maar Arno, jij mag een oordeel vellen.
1: Zijn jullie klaar?
0: Doe maar.
2: Wie heeft de beste frituursnack gemaakt?
1: Team Pommelien.
2: Pommelien, jullie beginnen echt wel aan een inhaalbeweging. Jullie krijgen er 3 festivalbekers bij.
3: Super blij. Maar ja, we stonden een beetje achter, maar we hebben het goed kunnen inhalen. We hebben er ook wel echt hard in die ring gestoken. Maar het ging goed. Voilà, we zijn content. Merci.
0: Hoppa. Ik hoop dat organen zoals hart en nieren niet letterlijk in de festivalsnack zitten. Maar Arno, wat heeft de doorslag gegeven?
1: Alles was spot on. En dan het emotionele, mijn broer erbij halen. Ik kon eigenlijk niks anders kiezen. Maar nee, de naam, pitch, snacks, spot on.
2: Wie staat er dan op een tweede plaats die dan 2 festivalbekers verdient?
1: Deze vond ik veel moeilijker dan de winnaar te kiezen. Het was dan eigenlijk op wie was het meest creatieve. En team René.
2: Yeah!
1: De boys op 3. Ik denk dat jullie zotter konden gaan. Het was een beetje safe. Jullie waren ook echt al 10 minuten aan het chillen.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
5: Meer merk.
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
6: Studio Brussel, live.

0: Ik denk, Noensie, dat wij het ook wel verdiend hebben om nu wat festivalsnacks te gaan verorberen.
1: Lekker frietje peuzelen, zoals op de festivals. Ik kijk er al naar uit.
0: Straks valt de nacht hier over Camping Goud. En morgen strijden onze drie trio's verder voor dat felbegeerde gouden festivalbandje. Eerst nog onze copain Bert met Out of Office.

0: Boulevard. Bereik meer.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meen een pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
6: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
8: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
7: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
8: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
7: Nee.
8: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
7: Ja, zoiets.
8: Je weet het niet, mama.
9: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embel.
10: Dit is Studio Brussel.
11: 6 uur, goedenavond.
12: VRT Nieuws
11: met Melina Verbeek.
13: Er is een record aan crimineel geld in beslag genomen. De parketten in ons land hebben vorig jaar 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen, bijvoorbeeld in drugs- en witwasonderzoeken. De dienst COIV, die de inbeslagnames beheert, zegt dat justitie steeds vaker probeert om achter het geld van criminelen te gaan. En niet alleen cashgeld wordt in beslag genomen.
14: Dat kan bijvoorbeeld gaan over juwelen, diamanten, dure handtassen. 148 miljoen euro is natuurlijk veel geld. Ik denk inderdaad dat dat maar het topje is van de ijsberg. Ik denk dat er de komende jaren zeker nog veel marge is voor verbetering.
13: Dat geld gaat rechtstreeks naar de staat. Vorige week bracht een verkoop van 23 in beslag genomen auto's nog €850.000 op. In het onderzoek naar de moord op een man van 47 uit Tienen in Vlaams-Brabant zijn 3 verdachten aangehouden. De man werd vorige week donderdag doodgevonden in zijn huis. Beide verdachten zijn zijn 20-jarige zoon en een ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. De Israëlische marine heeft opnieuw een Belgische actievoerder van de hulp.

0: vloot naar Gaza opgepakt. De 26-jarige Isha uit Gent en andere actievoerders zijn meegenomen naar een gevangenis. Het is bang afwachten, zegt zijn vader Juri.
1: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
0: Gisteren enterde Israël ook al zo'n 40 schepen van de hulpvloot, waarbij zeker 3 andere Belgen zijn opgepakt. Er zouden nu nog 5 schepen onderweg zijn naar Gaza. De Russische president Poetin is op staatsbezoek in China. Morgen wordt hij ontvangen door de Chinese leider Xi Jinping. Het bezoek komt er enkele dagen na dat van de Amerikaanse president Trump aan China. Rusland-expert Marijn Trio geeft meer uitleg.
2: Deze ontmoeting is vooral belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China in de vorm van chips en sensoren die voor burgerdoelen gebruikt kunnen worden, maar ook voor raketten en drones die Rusland gebruikt in zijn oorlog tegen Oekraïne. Economisch is Rusland ook sterk afhankelijk van China. En Poetin hoopt nu dat er eindelijk een doorbraak zal komen in de bouw van een nieuwe gaspijpleiding naar China. Een project dat nu al jaren aansleept.
0: In de wielerronde van Italië heeft Filippo Ganna de 10e rit gewonnen. Een tijdrit over 42 kilometer. De Italiaan had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Tijmen Arendsman. De Deen Jonas Vingegaard werd pas 13e. Hij kwam ook 20 seconden tekort om de nieuwe leider te worden. De beste Belg was Alex Zegaard. Hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, moet nu ook afzeggen voor het toernooi van Wimbledon. Hij heeft al een tijd een blessure aan de pols en moet daardoor ook Roland Garros overslaan. Dat begint maandag. Vanavond nog buien in het oosten. Vannacht trekt een nieuwe regenzone over ons land. Morgen is het eerst wisselvallig. In de loop van de dag meer opklaringen en tot zo'n 19 graden. Vanaf donderdag droger en ook zonniger.
3: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Nog altijd zo'n 240 kilometer file. 20 minuten file rijden op de binnenring rond Gent tussen Desteldonk en Oostakker. De weg is er wel vrij. Door die problemen ook omrijders op de buitenring rond Gent. Een kwartier extra tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost. En hetzelfde van Zwijnaarden tot op de E40 in Merelbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur van Sint-Anne-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de E17 een half uur vanaf Kruijbeke. Op de E34 drie kwartier vanaf Melzelen. Op de A12 1 uur vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 25 minuten vanaf Sint-Job. En op de E313 een kwartier van Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel een half uur extra tussen Ruisbroek en Grootbijngaarde. En een kwartier van Strombeek tot Tervuren. Op de buitenring 1 uur erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Grootbijngaarde.
5: Update jezelf.
6: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: blowing your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Hoe begin je goed aan een dinsdagavond? Wel, ik denk met Balthazar, Tupac en Fred Again. Dat is het plan op je radio.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
5: Please lost.

Ik zorg er zeker voor dat je kan dansen tussen nu en 7 uur. Al is dat geen verplichting. Gaat out of office hoe je zelf wil. What comes next? Ik voorzie de soundtrack.

0: welke nummer heb jij nodig om de werkdag achter je te laten en vol energie aan de avond te beginnen?
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Er is misschien wel zo één specifiek nummer dat je graag opzet wanneer je een boost nodig hebt. Wanneer je aan het einde van een lastige dinsdag zo nog wel een push kan gebruiken. Dat duwtje, dat doe je dan met muziek. Maar met welk nummer doe jij het? Wat is jouw nummer om jezelf de nodige boost te geven voor de avond? Stuur dat nummer door in de app.
1: Out of office.
0: Deze helpt je ook wel al lekker de avond in. Dean Turnley.

0: Patronada, samen met Studio Brussel.
1: Op 20 mei,
2: it's time,
1: keert Star Wars terug naar het grote scherm.
2: I'll be right behind you. Go, go!
1: The Mandalorian en Grogu, vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
2: This is the way.
3: Kenobi!
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Ja, dat beter weer, dat komt. De regen van vandaag moet je gewoon proberen negeren, als het lukt.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Goedenavond, Evelien.
3: Goedenavond.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze dinsdag?
3: Goh, het was geen mooi weer, maar ik zat binnen, dus een 8 op 10.
0: Een 8 op 10, dat is een zeer goede score op zich.
3: Ja, rustige werkdag.
0: Ah, wat, rustige werkdag, 8 op 10, dat is goed. Ja, dan naar het einde van de week gaat dat een 9 worden. Of ben jij iemand die 10 op 10 geeft aan dingen?
3: Ja, dat gebeurt wel.
0: Dat kan. Okay. Ja, nee, je hebt van die mensen die principieel geen maximumscore willen geven zo, bij dingen.
3: Oh nee, zo ben ik niet.
0: Oké, goed. Dan weten we dat, Evelien. Dan is dat goed dat we dat weten voor de komende minuten. Maar vooral, de muziek dan. Wat is jouw One Rit Wonder?
3: Dat is Universal Nation van Push.
0: Ja, een Belgische classic. Wat brengt dat nummer los bij jou?
3: Ja, dat nummer katapulteert mij direct terug naar eind jaren 90, toen ik zo 18, 19 jaar was. Dus ja, mijn jeugd, vrijheid, dat soort dingen.
0: Ja, ik snap het helemaal. En gebeurt er dan ook van alles wanneer je het nummer hoort, lichamelijk? Ga je springen, dansen, alles moet aan de kant of valt dat mee?
3: Ja, ik was niet echt zo'n groot vuistnummer, maar dat nummer doet mij toch dansen.
0: Oké, is goed. Dan mag je nu al klaarzetten, Evelien, om de komende minuten te dansen. Want Push Universal Nation komt eraan. Dankjewel, Evelien, en een fijne avond nog.
3: Oké, goedenavond.

0: Omaha, What a Girl to Do. Ja, je moet me gewoon een bericht sturen in de app.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Een berichtje sturen in de app van Studio Brussel om te laten weten welk nummer jij niet uit je hoofd krijgt. Want dan kan ik dat nummer voor jou spelen op de radio en dan helpt dat even om het nummer toch wel uit je hoofd te krijgen. Het kan zijn ja, dat het een nummer is dat je zelf gewoon heel veel aan het luisteren bent nu. Of heb je het ergens gehoord op de radio, op televisie, in een film, op welke manier dan ook. En is het dan plots blijven steken in je hoofd? Wel, dan mag je nu dat nummer sturen in de app van Studio Brussel. En dan speel ik het graag zo meteen. Welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur het door.
1: Oliver Tree in concert. Op zondag 6 september komt de electropop-sensatie naar het Koninklijk Circus in Brussel met zijn gloednieuwe World Tour. Een niet te missen concert met zijn grootste hits en nummers van zijn nieuwste album. Tickets en info? Gracialive.be. Oliver Tree live. Samen met het Nieuwsblad en Studio Brussel.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart want in Europa?
5: Blijf kalm.
6: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En daar heb je de sprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
9: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
10: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Dua Lipa en Elton John.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Zoals elke dag nog wel wat berichten in de app van Studio Brussel die duidelijk maken dat ik lang niet de enige ben. Met het probleem dat er vaak muziek in mijn hoofd blijft steken. Het is muziek van alle soorten genres en tempo's. En komt van alle soorten plekken, denk ik, heb ik de indruk als ik de berichten zie in de app van Studio Brussel. En ook Chris heeft gestuurd, want hij zit met een heel goed nummer wel in zijn hoofd. Wet Leg en Manche Toe. En heeft een mooi bericht ingesproken. Chris als een echte papa, als een goede daddy die wat uitleg geeft ook over het nummer.
3: Dag Bert, Chris hier. Stubru-luisteraar van ondertussen toch ook al een kleine 40 jaar. Mijn oormurm van de week is Manche Toe van Wet Leg. Ik vind het een mooi opgebouwde meezinger met als uitsmijter Get Lost Forever. Ja, dat blijft hangen en dat wil iedereen toch wel eens meezingen. Het staat trouwens ook op het supergoede album Moisturizer, waar onder andere CPR en Pokémon ook terug te vinden zijn.

De zomerse beat van Rune Calabria. Het is bijna 7 uur. Thomas is er zo meteen met Radar. Ik heb eerst nog een vraag voor je. Of je dit nummer nog herkent.

Misschien dat je het wel nog kent. Dat het plot helemaal terugkomt. Het is Don't Wait van Mapei, megahit in 2014. En die Mapei is nu opnieuw hard aan het gaan met een nummer. Niet solo, maar wel samen met de Duitse producer Bunt. En het is drum and bass met een hoog feel-good gehalte. En het wordt gesmaakt dus over de hele wereld. Bunt en Mapei, dit is Trippin'.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
1: Meer merk? En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wipo en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch niet.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
12: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 7 uur, hele fijne avond.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek.
18: Minister Van den Broeke wordt strenger voor de ziekenfondsen. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in zijn hervormingspact dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken.
19: Er is geen begin van bewijs dat dat echt de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken.
18: Volgens Van den Broeke is een belangrijke taak van de ziekenfondsen mensen die uitvallen door ziekte weer begeleiden naar werk. Voor het eerst is een minderjarig slachtoffer geïdentificeerd via de internationale politiecampagne Identify Me. Het meisje van 16 werd in 2001 gevonden in een Duitse rivier. Haar vader is intussen opgepakt op verdenking van moord. Via Identify Me worden beelden verspreid van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Het is een samenwerking tussen 6 Europese landen, ook België doet eraan mee. De extra belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijfstax is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners moeten die niet betalen, maar eigenaars van een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing wel nog aanvechten bij het Hof van Cassatie. In de wielerronde van Italië heeft Filippo Ganna de 10e rit gewonnen. Een tijdrit over 42 kilometer. De Italiaan had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, de Nederlander Tijmen A.

0: Arendsman. De Deen Jonas Vingegaard werd pas 13e. Hij kwam ook 20 seconden tekort om de nieuwe leider te worden. De beste Belg was Alex Zegaard. Hij werd 16e. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, zegt nu ook af voor het toernooi van Wimbledon door een polsblessure. Eerder bleek al dat hij ook Roland Garros zal overslaan. Dat begint maandag. Vanavond nog buien in het oosten. Vannacht trekt er regen over ons land. Morgen eerst wisselvallig, later meer opklaringen en tot 19 graden.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: How do we feel, Belgium?
4: Can you believe it?
5: Make some noise out
2: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Hello, this is Joe from Idols.
8: I'm Charlie XCX.
9: Hi, I'm Jamie XX.
10: This is Kaat van Stralen.
11: Hi, this is Fontaine's DC.
12: Ik ben Evie de Visser.
13: What's up, it's Gies.
14: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
15: We're listening to Radar.
16: Radar.
17: Radar.
18: Radar.
19: Thomas Michiels.
20: Een hele goede avond en welkom. Ik gooi de poorten van de bibliotheek met de beste muziek nog eens wagenwijd open. Straks Camille Yembe. Eerst de Britse Arlo Parks met Get Go.
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Arlo Parks. Het is nog maar dinsdag en toch kijken we al uit naar donderdagavond. Dan mag je Duolingo aan de kant schuiven, want Kami Yembe die zorgt voor een lesuurtje Frans.
1: Studio Brussel. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel. Brussel.
0: Kami Yembe is 29, ze komt uit Brussel en ze is al vanaf jonge leeftijd bezig met muziek. Maar ze bracht vorig jaar nog maar pas haar eerste EP'tje uit. Daar staan een handvol zonnige popnummers op, zoals deze. Coup de Soleil, waarmee ze ook de aandacht trok van Damso en geliked wordt door Stromae. En het afgelopen jaar ging het superhard voor Kami Yembe. Van Brussel tot Namen en Parijs is al iets bekender, maar in 2026 kan ze misschien haar grote doorbraak forceren in de rest van ons land. Te beginnen dan al op die festivalpodia, want Kami Yembe staat onder andere op Doer Festival, maar als Franstalige artieste schrok ze vooral toen er nog een andere boeking binnenviel.
3: I'm really happy to do Pukkelpop. It was a surprise.
0: Voilà, dus préparez-vous. In Kiewit zal ze ook op het podium staan. Pukkelpop. En luister donderdag vooral al mee naar haar volledige debuutalbum. Komt er een jaartje na die EP, dus het gaat echt wel in zesde vitesse momenteel voor Kami Yembe. Daar staat ook een feature op trouwens op dat album met Loes en de Yakuza. En Kami Yembe vergelijkt de sound van haar plaat ook met een paar andere grote artiesten.
3: It's my first album. We don't have a second first album, so it's a moment very important for me. I like rock songs and I didn't like Dijon and Maggie.
0: Heb ik dat nu goed gehoord? Ze is grote fan van Maggie en van Dijon. Gaan we die vibes dan krijgen donderdag tijdens die albumpremière? Ik hoop het. Debuut van Kami Yembe wordt heel speciaal. Franstalig dus ook. Heel goed om je Frans nog eens bij te schaven. Ze mikt hoog, want je kan maar één keer je debuut uitbrengen natuurlijk. Daar heeft ze groot gelijk in. Ben je ook helemaal geprikkeld? Dan zet ik je naam nu al op de lijst voor donderdag.
1: Radar. Radar.
2: Studio Brussel.
3: Hello, it's Kami Yembe and you are listening to Radar on Studio Brussels. Life is music.

0: Time to Dance. Zeker weten, want dit uur geef ik nog tickets weg, want het is Ticket Tuesday. Niet vergeten, lieve vrienden.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: En van Paul Kalkbrenner springen we naar de vier Ierse vriendinnen van Florence Road, want die zijn in snel tempo de wereld stukje bij beetje aan het veroveren. Ik heb het hier daarnet nog gelezen, nee, gisteren, in de app van Studio Brussel. Jullie zijn er ook van onder de indruk. Jullie hebben het allemaal gezien en jullie willen het zien. Op Rock Werchter gaan ze spelen op zaterdag 4 juli. Florence Road. Voorlopig doen ze nog voorprogramma's van onder andere Wolf Alice en The Last Dinner Party. Maar na die festivalzomer ben ik er gewoon 100% zeker van dat ze zelf die Europese zalen allemaal gaan vullen. Heel makkelijk. En toch blijven ze met hun voetjes flink op de grond.
2: We never looked at music as something that would bring us fame or bring us success. We just did music because it felt good and it brought us so much joy and we were able to express ourselves in that way. So I feel like if you're in it for the music and for the love, you know, things will follow. And I think if you're always yourself, things will also follow.
0: If you're in it for the love and for the music and the joy. Ik hou ervan. Dat zijn drie goede woorden. Love, music and joy. Je kan het gaan zien op Rock Werchter met je eigen ogen. En ik denk heel snel in een grote zaal ergens in de buurt. Dit is Florence Road met Hanging Out to Dry. Welkom in Radar.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.

Een hele fijne dinsdag en welkom in Radar. Dit is What You Want van Angela & Justice. Maar dan in de zeer dansbare remix van Fuckers. Heel graag gedaan. Als ik de naam Sabrina Teitelbaum zeg, dan hoor je het misschien in Keulen donderen. Maar dat is ook wel een coole artiestennaam geweest. En toch koos ze voor Blanchelle. En dat is voor velen de live-ontdekking van 2025.

0: goede stem, aanstekelijke gitaarlijntjes. Met de juiste invloeden van, naar eigen zeggen, de Rolling Stones en Nirvana. Blanchel kwam vorig jaar haar album Take Another Picture al eens voorstellen bij ons in de Botaniek. En daar was ze Amerikaans excited over.
1: I'm so excited to put the album out. I worked really hard on it and we spent a long time on it. And then in terms of tour, I think I make the album with the shows in mind.
0: Supergoed. Als je een album schrijft en je denkt meteen aan je liveshow van hoe ga ik dit vertalen op het podium. Dat is heel verstandig als artiest. Dan ben je goed bezig. En nu is er goed nieuws voor de fans, want ze komt gewoon weer terug naar ons land. Op dinsdag 8 december speelt Blanchel in de AB. En bovendien pakt ze nog eens schoon volk mee ook.

0: De Britse jonkies van TTSSFU. Kan ik sterk aanraden. Die hebben op Eurosonic Noorderslag dit jaar een heel strak setje gespeeld. Ze zijn nog heel jong. Het is een frontvrouw die in het publiek springt, zonnebril aan. En de boys er rond, die hebben allemaal zo een dasje en een wit hemd aan. Het ziet er ja, misschien nog wat boyish of schoolish uit, kan ik zeggen. Heel jong dus. Daar gaan ze misschien nog van afstappen en zich een ander imagootje aanmeten. Maar ze hebben daar dus wel indruk gemaakt. En ze plukken daar nu ook de vruchten van in de vorm van een tour met Blondshell. Dubbel de moeite dus. 8 december. In de AP. Radar.
1: Studio Brussel. Hey, this is Blondshell. You're listening to Radar on Studio Brussel. Live is music.

0: Smooth Vibes, stuurt Tantalie uit Nieuwpoort. En ook Femke, Bart en Aurélie zijn op het appel. Welkom in Radar. Misschien is dat omdat het Ticket Tuesday is vandaag. Ik weet hoe iets anders.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Wel flink hoor dat je klaar zit om te sturen in de app van Studio Brussel. Want straks, voor 8 uur, is het sowieso nog van dat. Dan kan je dus tickets winnen. Voor wat? Dat hou ik nog eventjes voor mij. Daar moet je voor blijven luisteren. We gaan eerst naar Benny Boo. Dat is een van de finalisten van de nieuwe lichting 2026. Want die heeft iets nieuws uit. Die schreef een nummer over de band met zijn vader die hij onlangs moest afgeven begin dit jaar. Tijdens de nieuwe lichting trouwens. Dat is van het hoogtepunt naar het dieptepunt. Dat doet iets met een mens. Er is een heel emotionele song uitgekomen. Schrödinger's Summer. Moeilijke titel, maar wel een mooi eerbetoon en een brok emotie van Benny Boo.
1: Radar. Studio Brussel.

0: Misschien ben jij wel die perfect stranger die zo meteen aan de haal gaat met de tickets van Ticket Tuesday.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: deze zomer de marquee van Pukkelpop nog plat gespeeld via Graboys.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, wat doe je dan, hè, om je dinsdag een beetje specialer te maken? Dat is zo'n gekke dag. Het is niet maandag net uit het weekend. Het is ook niet woensdag, waar de week al halfweg is. Nee, het is dinsdag. Dat is zo'n random dag. Dus wij dachten bij Studio Brussel, wij maken daar Ticket Tuesday van. En ik ga het vandaag met jou hebben over La Nuit Botanique. Dat vindt plaats van 14 tot 31 mei. Dikke feest daar. En ik mag jou daar nu misschien naartoe sturen. Dinsdag is dus plots een pakje minder saai, dankzij ons. Vorige donderdag trapte La Nuit Botanique zijn 33e editie af met een garden party. Dat is zo typisch iets voor dertigers. Maar La Nuit is nog lang niet uitgefeest. Wat staat er daar nog allemaal op de planning deze maand?

0: Voilà, je hoorde ML Buug, Nick Leon en Smerts allemaal op één dag samen. Die staan geprogrammeerd op de allerlaatste 31 mei. Denk jij nu, ik wil daarbij zijn, bij die slotdag, bij dat slotfeest van La Nuit Botanique. Grijp dan nu je kans. En stuur het juiste antwoord door in de app van Studio Brussel. De optredens van La Nuit Botanique die vinden plaats op prachtige podia met mooie namen zoals de Orangerie en het Museum. Maar in de Botanique is er ook een podium dat vernoemd is naar een typisch Belgische, iets wat bittere groente die we vaak met kaas en ham in de oven steken. Hoe heet dat podium in de Botanique? Laat het nu weten in de app van Studio Brussel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: heerlijk meewiegen op deze 67 beats per minute. En volgens Pitchfork het tweede beste nummer van 2025. Smert met You Got Time and I Got Money. Maar je hebt geen money nodig, want ik kan je het ticketje cadeau doen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Op één voorwaarde. Je moet een juist antwoord geven. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Dries.
0: Hey, dag Dries. Hoe gaat-ie?
3: Goed, zeer goed. Nu kan de lijn hangen.
0: Ja, dat zal wel. Dat is heel goed, Dries. Natuurlijk, Dries, je weet, er hangt iets aan vast. Hè. Je moet een juiste antwoord geven, ja. Want ik had een vraag gesteld. In de botaniek zijn verschillende podia, Dries. En er is één podium met een prachtige naam. Die verwijst naar een nogal bittere, typisch Belgische groente. Weet jij de naam van dat podium, Dries?
3: Yes, dat is fantastische witloofbar.
0: I love it. Hou je van witloof?
3: In de oven wel, ja. Rauw iets minder, maar van de witloofbar zeker.
0: Alleen man, dat is best zo. Fijn gesneden met een beetje mayonaise bij friet met stoofvlees. Kan voorbij die stuk.
3: Ik zal het eens proberen.
0: Ja, graag. Ah, wel, dat mag je dan doen op Lenui Botanique, want daar heb je tickets voor gewonnen.
3: Super. Supergoed, nice. Een dikke merci.
0: Voilà, heel graag gedaan op die slotspeeldag of dat slotfeest van Lenui Botanique. Super fijn dat je gewonnen bent. Niels, ja. Maak er het beste van en een hele fijne avond. Salutjes.
3: Ja. Dankjewel, hè. Fijne avond.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Straks geeft Pien Lefrouw nog wat ticketjes weg. Want Ticket Tuesday duurt ook nog verder tijdens Lust for Life. Dit is Slater.

0: Studio Brussel.
1: All Technology van Slater. Wat een Slay-nummer. Ken je de muziek van Jennifer al? Dat is het alias van Hector de Vriend. Jonge gast uit Brussel. Straffe elektronica maakt hij. En Teun, die kan je kennen als achtergrondzangeres van Eefje de Visser. Ze hebben samen een nummer gemaakt. Need You by My Side.
0: Radar.
1: En daarmee zeilen we samen naar 8 uur. Zo snel gaat het al. Ik heb al tickets weggegeven. Het is hier al heel plezant geweest. We hebben al uitgekeken naar Kamiyembe. En straks na 8 uur nog veel, veel meer.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?

0: een verrassend mooi nummer geworden. Van Hector de Vriend, a.k.a. Jennifer, samen met Tun. Blijft misschien wel in je hoofd hangen. Need You By My Side. Ik heb jullie ook nodig na 8 uur, want dan duiken we in die 3 releases van Drake.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Met het mooie lenteweer is er elke week wel een feestje in de tuin. En als er kinderen bij zijn, dan gebeurt er wel eens een ongelukje. Een bal die de verkeerde richting uitvliegt. Of wat trekken en duwen en oeps, je kind valt recht op de bril van een vriendje. Gelukkig zonder echt grote gevolgen, maar wie gaat die bril betalen? Dat is precies waarom je een familiale verzekering hebt. Als een gezinslid verantwoordelijk is voor materiële schade of voor een lichamelijk letsel, dan komt die familiale verzekering tussen en dekt de schade. Zo vermijd je vervelende discussies tussen ouders en kan je in alle vertrouwen nog een volgende feestje organiseren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
7: Er waren dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
6: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden, toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. Als het van de federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister. En hervormen betekent ook keuzes maken, zegt hij.
8: Dat denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat het de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken.

0: is maar een voorbeeld.
1: In Nederland is een Belg van 22 opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een schietpartij. Vorige week in de Nederlandse gemeente Vaals. Politieagenten vonden toen een zwaargewonde man op straat na een melding over een schietpartij. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Er werd een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Verenigde Staten is een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jackson Pollock verkocht voor een recordbedrag van ruim $181 miljoen. Het gaat om het werk Number 7A 1948. Het schilderij kwam uit een privécollectie. Het zou het op 3 na duurste kunstwerk zijn dat ooit op een openbare veiling verkocht werd. Jackson Pollock staat bekend als een van de belangrijkste kunstenaars van het abstract expressionisme. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer. Maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Studio Brussel.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Hello, this is Joe from Idols.
5: I'm Charlie XCX.
6: Hi, I'm Jamie XX.
7: Resinkaat van Stralen.
8: Hi, this is Fontaine's DC.
9: Ik ben Evie de Visser.
10: What's up, it's Gies.
11: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
12: We're listening to Radar.
13: Radar.
14: Radar.
15: Radar.
16: Thomas Michiels.
17: Welkom, schuif gezellig aan in de leukste luisterclub van het land. We bespreken die 3 nieuwe albums van Drake. Charlie XCX en Wednesday zitten in de playlist. En eerst Feel It All van Ossa Yuki.
18: Je luistert naar
19: Studio Brussel.
20: Life is music.

0: stel, jij bent een artiest. Hoe zou jij dan je nieuwe album aankondigen?
1: Dit is Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: Verstop je dan USB-sticks met nieuwe muziek in de wc's van concertzalen? Want dat deed Nine Inch Nails ooit al eens. Of laat je zo een 10 meter hoog standbeeld van jezelf per boot rondvaren, zoals Michael Jackson dat ooit deed. Of met een ijsblok

0: wel dat van Drake zelf. De Canadese rapper en superster die 10 jaar geleden al voor een uitverkochte AFAS-dome speelde, toen nog Sportpaleis, dropte vorige maand een gigantisch ijsblok op een parking in zijn thuisstad in Toronto. Heb je misschien wel zien passeren op de socials. Hij had er ook een boodschapje bijgestoken. De releasedatum van mijn nieuwe plaat zit in dit ijsblok verstopt. Wat denk je dat er dan gebeurt? Fans komen aanzetten natuurlijk met hamers, zagen, bijlen, boren. Sommigen hebben zelfs geïmproviseerde vlammenwerpers gemaakt. Alleszins, ze probeerden dat boeltje te doen smelten en in de fik te steken. Swat, die promostunt die was geslaagd en afgelopen vrijdag heeft Drake niet 1, niet 2, maar 3 albums tegelijkertijd aangekondigd en gelost meteen. Moet je maar doen. Goede promostunt, denk ik dan. En volgens de VRT-podcast Eerlijk zou daar ook een reden voor kunnen zijn.
1: Er wordt online gespeculeerd dat hij 3 albums heeft gedropt om vrij te komen van het contract bij Universal. Een beetje à la Frank Ocean.
0: Dat is wel speculatie natuurlijk, maar het zou ergens nog wel slim zijn. Snel 3 albums droppen, dan heb je die deal volbracht en dan kan je gewoon gaan vertrekken. Frank Ocean deed het hem dus voor in 2016, wordt gezegd. Als je fan bent van Drake, ben je dus wel even zoet met die 3 nieuwe platen. 43 nummers, verspreid over 3 albums. Iceman, vandaar die ijsblok dus, Made of Honor en Habibti. Ik licht alvast een nummertje voor je uit, want Drake is bij deze helemaal terug. Dit is Ran to Atlanta.

Wednesday op Tuesday. Zo zalig, stuurt Tim. Ja, klopt. De playlist zit weer lekker in elkaar vandaag op deze Tuesday. Zometeen krijg je ook nog tof popnieuws, want er zijn weer een paar nieuwe shows aangekondigd. Nieuwe concerten of aan te smullen voor ieder wat wils. Eerst de artiesten waar je maar niet rond kunt de dag van vandaag. Acteren, regisseren en muziek maken. Zo'n bezige bij, Charlie XCX. Eerst dat volledige soundtrack-album nog voor Wuthering Heights. De film die in februari is uitgekomen. En ondertussen heeft ze ook een nieuwe single gedropt. En daar zijn gitaren op te horen. Het zij iets of wat vervormd. En ze lacht er zelf ook een beetje mee. Rock music heet het, zeer letterlijk. En de tekst, ja, wint er geen doekjes om. Het gaat ook wel over het zware tourleven. Maar dat het er ook een beetje bij hoort als artiest dat je wat geleefd wordt. Maar we weten nooit helemaal zeker. Ja, zegt ze dat nu met een dubbele bodem, met een knipoog. Feit is, rock music is een feit. Dat is haar nieuw nummer. En je hoort dus gitaren van Charlie XCX. Want dat had ze nog niet afgevinkt.

0: vermengt me naadloos bij de heren van Bazaar. Ze hebben er al een hele coole periode op zitten met de release van dat nieuwe album. Die shows in de Lotto Arena. Niet te vergeten die intieme showcase hier op Studio Brussel. Dat je kan herbeleven in de app van VRT Max via het Studio Brussel kanaal. En vandaag nog groot nieuws. In 2027 vieren ze hun 10-jarig bestaan. En ze gaan dat doen met een eerste aangekondigd concert in de Roma. Op dinsdag 29 juni. Vergis je niet, niet dit jaar, maar volgend jaar dus. Tickets die zijn wel al vanaf nu vrijdag te koop. De liefde tussen Selassou en de Galants is ontsproten op Jazz Middelheim, of all places. Het leek eerst zoiets geïmproviseerd, een leuke samenwerking, maar er is toch een hele plaat uitgevloeid. Selassou en de Galants, dat is vader en zoon, en ze willen dat vaker doen op een podium. Ze hebben nu een show aangekondigd op 20 december. Staan ze op het podium van het Koninklijk Circus. En dan hebben we ook nog Blue Eye, waar ik nieuws over heb. Zoveel fijn popnieuws vandaag. Laat maar komen tussen al die festivals door. De Belgische band uit Antwerpen, die verschillende muziekstijlen combineert en met een volledig vrouwelijke bezetting opereert, luistert naar de naam Blue Eye. En ze hebben leuk nieuws, want natuurlijk komt er iets nieuws aan waarvoor ze trouwens naar Londen zijn afgereisd.
1: We wouden iemand dat onze storytelling kon vastleggen in muziek en dat hebben we dan gevonden in Isabel.
2: En we wouden een live plaat maken waarbij we zoveel mogelijk in één trok spelen, in één take zingen. Zij was helemaal mee met dat verhaal.
1: Ja.
2: Om dat tot een goed einde te brengen als supergoeie engineer.
0: Zo meteen gaan we eens luisteren hoe dat klinkt, die nieuwe muziek van Blue Eye. Of die live feel daar echt in zit. Je hebt hem misschien al horen passeren. Ik kan dat beamen. Als je het echt wil dubbelchecken, kan je deze zomer al naar Pukkelpop.
2: Keivel goesting.
1: Ja, het is even geleden dat we live hebben gespeeld. Dus het is nu zo het moment dat we een hele nieuwe show in elkaar zijn aan het boksen. Dus dat wordt super spannend om dat voor de eerste keer in augustus te tonen.
0: Ja, en eigenlijk is dat ook al een soort opstapje naar volgend jaar. In 2027 zal Blue Eye ook in de Roma een show spelen op 26 maart 2027. Deze Sober, grote kans dat die dan ook in de setlist zit. Blue Eye, Selassou en de Galants en Bazaar. Heel veel leuk popnieuws en alleen maar Belgisch. Ja, dat is plezant. Dit is Sober van Blue Eye, hun allernieuwste.

0: zullen we dit binnen een paar dagen nog eens opleggen. Als zo de temperaturen een beetje warmer zijn, dan komt die Spaanse Rosalía nog beter tot z'n recht. En van de herkenbare Rosalía springen we naar Joe Newman. This is wrong. This is from the town. Past al iets breder zo bij dat druilerige weertje. Hoewel, kan je ook op eender welk moment opzetten. Met een warm theetje in de zetel misschien toch nog net dat tikje beter. De frontman van Alt-J heeft een extreem herkenbare stem. Dat is misschien wel een van de redenen waarom zijn band Alt-J zo'n groot succes wordt. Het is wel al 4 jaar geleden dat die band nog nieuwe muziek heeft uitgebracht. Dus er is ruimte voor solo-werk onder de naam J. Jerome 87. Maar J. Jerome, Joe Newman dus, houdt ook wel een beetje vast aan het recept dat hij gewend is.
1: I'm the chief writer for Alt-J and you can hear that in this album as well. It's inescapable for me to not sound like Alt-J because I've always written like this. So it's just a new format, hearing kind of a Alt-J sound essentially. And I've just gone in a different path for a period of time. And I want people to appreciate that, I guess, if they would be so bold.
0: De frontman van Alt-J heeft een klein zijweggetje genomen om aan solo werk te werken en om het ook uit te brengen. Dit is Track and Field van J. Jerome 87.
2: Radar.
3: Radar.
2: Studio Brussel.
4: Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take

0: Bless, de Londense DJ en producer. Die slaagt erin om het al wat zomers te laten klinken. En deze Alex G doet hetzelfde. Mathieu Terrein is grote fan.
1: Dat zonnetje dat er net scheen in mijn auto, zo, dat zit wel, dat zit zo al in dat gitaarriddelke van in het begin. Ja, ik vind Alex G een onwaarschijnlijk een songwriter. En het kraakt en het is niet perfect. En dat, is, dat maakt het perfect voor mij.
0: Voilà. Let's get in the mood voor warmer weer. Because we want it. Dit is Afterlife van Alex G.

0: prachtig neergelegd, dat gitaartje. Het komt nog eens terug, hoor. Dus ik ga het nog even laten verder spelen in de achtergrond. Ondertussen mag jij eens nadenken wat het leukste is dat je al verwezenlijk hebt met je broer of je zus. Zoiets dat je samen gemaakt hebt, waar je echt trots op bent. Soms kan dat vuurwerk zijn, hè, broers en zussen. Maar daar kan soms ook magie uit voortkomen.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Ja, Liam en Noel Gallagher, daar is het allebei. Ruzie en magie van Oasis natuurlijk. Max en Igor Cavalera van Sepultura. Maar ook de broers Dualen van Soex hebben magische dingen samengemaakt. En dan hebben we het nog niet gehad over de Britse broers Tom en Ed Russell van Over Mono. Samen maken ze super interessante muziek. En ze zetten soms ook al wel eens een festivalwijdje in vuur en vlam.
2: Hallo, ik ben Luna en ik ben een hele grote fan van Over Mono. 2 jaar geleden zag ik ze op Pukkelpop en stonden we op de eerste rij. Het was echt een insane sfeer. Zotte beats, coole lichten, coole visuals. Ik ben super excited als ze naar de ING Arena komen en ik kan niet wachten om erbij te zijn.
0: Voilà, de een noemt het Deep Garage, de ander zegt dat het meer richting de dubstep gaat. Over Mono maakt hele vette beats. Vraag het maar aan luisteraar Luna. Hebben we net gedaan, hebben we net te horen gekregen. Daar hoort muziek bij, natuurlijk. En weet vooral dat je op 10 november naar de ING Arena kan om te genieten van dat Over Mono concert. Tickets die zijn vanaf morgen te koop, 12 uur.

0: Michiels.
1: Hier is het bijna wel enough. Nog 10 minuutjes radar te gaan vandaag. En daarnet ging het over broers die samen muziek maken. Nu heb ik een trio voor je klaarstaan. Ja, misschien ook wel brothers op een bepaalde manier. Het is Joost, die je kan kennen natuurlijk van Eurovisie. Het is ook niet toevallig dat hij nu rond deze periode een nummer heeft uitgebracht met zijn broeders van andere Eurovisie-deelnames van in het verleden, zoals deze Karija. Maar dat was toch zo'n dikke schijf. Dat is toch die kerel met dat groene pakje, als ik het goed voor heb. I love it. Joost en Karija dus. En daar voegen we nog een derde naam aan toe. Tommy Cash. Dat was de Estse deelname in 2025, vorig jaar. Dus die drie zijn blijkbaar 6 handen op 1 buik. Ze hebben samen een nummer geschreven. Of ze dat ook ooit live zullen performen, daar hebben we het nog even het gissen naar. Maar ik vind het wel gewoon super funny dat die twee, of die drie zich amuseren. Die twee samen met Joost, wou ik zeggen. Dat die zich echt wel amuseren. Karija die komt trouwens solo 15 oktober naar Trix. Stel u nu eens voor dat Tommy Cash erbij is van deze Espresso Macchiato. En dat Joost ook gewoon gezellig afkomt. Ja, dan moet je kaartje kopen voor 15 oktober in Trix. We gaan wel eens luisteren naar hun samenwerking. 2000 of 2000.
2: Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Kitos, kitos. Hey, come on, come on.
4: There is a new boyband in town. Super cool, super nice.

0: the world.
1: En als jij in love bent met Fat Dog, weet dan dat hij naar Doer en er ook herkomt. En op 29 oktober spelen ze ook nog een show in de Roma in Antwerpen. Ik heb nog This Is Lorelei voor je klaarstaan vlak voor 9 uur. Stay.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: This is Lorelai staat ook op Primavera Sound binnenkort. Daar zijn de timetables net voor gelost. Pien Lefrans staat voor je klaar.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Vraassen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Er waren dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
1: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Maar dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. En daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: Dus goed sorteren thuis, zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huis afval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
1: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell-woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. De politie heeft nu 57 mensen en 20 bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. Het parket zal nu moeten beslissen of er ook een rechtszaak komt. En in de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond

0: de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi. En Leiden Racing Genk ontvangt Antwerp. Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerp. Hoe staat het daar?
1: Na een half uur staat het nog 0-0. Racing Genk, dus de leider, moet deze wedstrijd winnen om aan de leiding te blijven. En zo als in pole positie naar de laatste speeldag te gaan. Maar in dat half uur heeft het eigenlijk nog maar weinig gecreëerd tegen een onsamenhangend geheel van Antwerp. Dat het dus zonder zijn trainer moet doen. Die is ontslagen, Oosting. Genk heeft wel heel de tijd de bal. Speelt op de helft van Antwerp. Maar voorlopig zonder weinig doelkansen. Het zal een stukje beter, een stukje sneller moeten om dit Antwerp aan de kant te zetten. 0-0 voorlopig.
0: Oké, bedankt Stef. In Westerlo tegen Standaar staat het intussen 1-1. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 0-1 voor Leuven. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: How do we feel, Belgium?
2: Can you believe it?
3: Make some noise out
2: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel.
4: En win jouw ticket voor de beste concerten.
2: Studio Brussel. Lust for life.
4: Tien de Vrouw.
5: Yes! De concertdeuren gaan open van de Johan Cruijff Arena in Nederland. Dit keer waar Harry Styles aan een concertreeks bezig is. Wie is er al gaan kijken en wie gaat er nog? Laat gerust weten in de app.
4: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Music.
5: Foto's, filmpjes, allemaal welkom. Hè. We gaan het er zo meteen over hebben, over de enige echte Harry Styles. Maar je mag eerst genieten van zijn voorprogramma. Dat is de Zweedse Robin. En die staat eind juni ook bij ons in Brussel, in die ING-arena. Maar deze week is hij het voorspel.

0: Mathilde uit Hasselt die zegt, ik rijd morgen naar Amsterdam voor Harry Styles. Nog één keer slapen en dan zie ik hem live. Ja, en dan ga je dit ook kunnen meemaken. Robin, want die speelt in het voorprogramma.
1: Studio Brussel.
2: Lust for life.
1: Tien de Vrouw.
0: Goedenavond. Het is dinsdag vandaag. Dan is het tijd voor concerten, voor festivals en voor heel veel live muziek tussen 9 en 11 op Studio Brussel. Nu, Harry Styles is in de buurt.

0: En ik zeg natuurlijk in de buurt, want hij speelt niet in ons land. Nee, hij pakt zijn tournee anders aan. Wij moeten naar hem toe. Hij doet een residentie in Amsterdam. Hij speelt in de Johan Cruijff Arena. Hij speelt daar 10 shows, waarvan de ticketverkoop destijds razendsnel ging. Compleet uitverkocht in no time. En toch zijn er zoveel kaartjes vrijgekomen nu. Dat heeft te maken met een fenomeen, namelijk de Blue Dot Fever. Daar heb je waarschijnlijk al van gehoord, of misschien nog niet. De Blue Dot Fever, dat is eigenlijk een soort fenomeen waarbij initieel uitverkochte zalen plots toch veel stoeltjes leeg hebben. En muziekjournalist Jasper van Looijden heeft dat al eens uitgelegd op Studio Brussel.
1: Harry Styles en zijn fans hebben last van Blue Dot Fever. Blue Dot, dat verwijst naar de blauwe stipjes op de app van Ticketmaster, die vrije plaatsen aanduiden. En daar zijn er nog heel veel van. De concerten die nu eraan komen, die zijn helemaal niet uitverkocht. Er zijn echt nog best veel vrije plaatsen. En op Ticketswap zijn er nog meer tickets die ook heel vaak goedkoper worden aangeboden dan de originele prijs. Simpelweg, Harry Styles krijgt zijn concerten in Amsterdam en Londen op dit moment niet uitverkocht.
0: Ja, dat is toch crazy eigenlijk? Dus mensen, waaronder Studio Brussel-luisteraars, wilden initieel doodgraag naar die concerten gaan. Maar bon, ja, daarbij komen dan ook nog eens vervoerskosten, overnachting, eventueel waar je dat moet bijrekenen. Dan zijn er, als het puntje bij het paaltje komt, veel concertgangers die zich bedenken en die zoiets hebben van ik ga dat kaartje alsnog verkopen of toch proberen te verkopen. Want ja, het lukt me niet meer op dit moment. Dat heeft dus te maken met al die residentietournees waar grote artiesten nu ook mee te maken hebben. Maar die show, je kan er dus nog naartoe gaan, want er zijn kaartjes over. Het is een prachtige show blijkbaar, vooral heel invloedrijk ook op vlak van muziek, want Harry Styles heeft een neus voor tijdloze muziek, dat heeft hij bewezen op die concerten. Hij begon daar plots Talking Heads te zingen.

hoort het. This must be the place. Begon die plots te zingen tijdens zijn nummer Treat People with Kindness. En is er ook in geslaagd om Underworld in zijn show te verwerken. Na het nummer Taste Back, hopsakee. Een sample van Born Slippy erin. Ik heb zijn klassiekers wel. Maar bon, je kan er nog bij zijn bij Harry Styles. En dan hoor je deze hit als allereerste. Are You Listening? Daarmee opent hij de show Harry Styles. Toch nog een paar

is. Die was erbij op 17 mei, dat is 2 dagen geleden, bij Harry. Harry Styles, een onvergetelijk concert. En Tina, die stelt hier zeer veel goede vragen over de concerttickets die ik nog mag uitdelen vanavond. Lust for Life. En ik heb er nog, dus blijf zeker bij de radio zitten. Ik heb tickets voor Lenui in de Botaniek op 23 mei, deze zaterdag. En ik heb ook een combi-ticket voor Gladiolen, voor jou en een plus 1. En Gladiolen is compleet uitverkocht, nota bene. Maar in Lust for Life is alles nog mogelijk. En het wordt ook echt keigoed weer, hè, dit weekend. Dus de festivals, dat zijn echte plekken waar je wil zijn. Maar ik heb eerst nog muziek van Bleach 93. Dat is een band die sinds kort in de playlist zit van Studio Brussel. En je kan ze live zien in België volgende week donderdag. Want ze spelen die 28e mei spelen ze in Trefpunt in Gent. Dat is een uitverkochte show. Komt omdat er ook wel heel veel hype is rond de band, rond Bleach 93. Het zijn 4 muzikanten uit Dublin. Ze maken indie, rock, vlugje grunge en post-punk erbij. En ze eisen al een moshpit voor ze de eerste noot gespeeld hebben. Live heel veel energie. Brachten vrijdag ook hun eerste EP uit. En daar staat Ceiling op. Een nummer dat ik zo meteen op jou ga loslaten. Nu, als je naast tickets greep voor volgende week, ik heb gezien, ze staan 18 september ook nog eens in de Botaniek. Dus dan heb je nog een kans en er zijn nog kaartjes voor. Bleach 93 met hun eerste worp op de wereld. Dit is Ceiling. Lust for Life. Studio Brussel.

meevolgen op onze socials. Want onze Flo die loopt daar rond. Nu waar je echt niet meer bij kan, dat is zaterdag in de AB. Sienna Spyro. Haar concert is al heel lang uitverkocht. Ze is 20 jaar, ze is absurd jong voor wat ze nu allemaal aan het bereiken is. Je kent ze van Die on This Hill, van deze hit. Misschien heb je ze leren kennen op TikTok, want daar heeft ze honderden duizenden volgers. Ze wordt vergeleken met Amy Winehouse. Ze wordt vergeleken met Etta James. Ze heeft een prachtige kraak in haar stem. Ze brengt soulvolle, jazzy popmuziek. En deze zaterdag staat ze dus in de AB in Brussel, die dus helemaal uitverkocht is. Als je daar tickets voor hebt, dan ga je Material Lover horen. Een prachtig nummer zit ook in de Devil Wears Prada 2. En ik ga het nu in je oren rammen. Ik ga het even klaarzetten hoor. Material Lover. Hopsakee. Iets frisser dan die Dionys Hill. Maar dus ook wel Sienna Spyro. Onthoud die naam.

0: Hazard heeft vandaag iets leuks aangekondigd, namelijk dat ze hun 10-jarig jubileum zullen vieren in de Roma. En het liefst met jou erbij. Tickets voor die Roma-show, die kan je kopen nu vrijdag, 22 mei, vanaf 11 uur. Het is de eerste keer ooit dat ze daar zullen staan in Borgerhout. En sowieso met alle hits, denk ik dan. Dat moet dan wel bij zo'n verjaardagsfeest. Ik wil jou graag waarschuwen voor andere concerten, want ik geef vandaag nog tickets weg voor Les Nuits, het muziekfestival van de Botaniek in Brussel, dat op dit moment bezig is, 9 dagen lang. 10 dagen als je de pre-party meetelt. En ik heb tickets voor jou voor deze zaterdag 23 mei, als je meespeelt zo meteen hier in Lust for Life. Heb ik ook een combi-ticket voor Gladiolen, uitverkocht festival dit weekend, een duo combi-ticket, dus je mag eigenlijk ook nog iemand meepakken. Dus blijf even luisteren tot na de Haunted Tude en dan gaan we spelen.
1: Studio Brussel.
2: Joe, pick up the phone. I know you're not asleep yet. You think just because I broke up with

0: Pien stuurt Stijn in de Epicac uit om de Haunted Dude te zien op Cactus Festival deze zomer. Ja, ik wou ook nog even zeggen dat tickets voor hun Lotto Arena op 25 maart, dat die ook te koop zijn nu. Maar ik ben eens op het zaalplantje gaan kijken en het zijn voornamelijk nog staanplaatsen. Dus als je graag zittend wil luisteren naar de Haunted Dude, dan moet je snel zijn.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, voor deze tickets moet je ook snel zijn, maar je moet wel niet betalen. Het is gratis en het zijn tickets voor een festival dat bezig is op dit moment. L'Ennuis, de jaarlijkse tiendaagse in Brussel, niet zo ver van hier, van de VRT, waar je muziek kan ontdekken naar hartelust. Zeer specifiek, maak jij kans op een kaartje voor deze zaterdag, 23 mei, dan staan onder andere My New Band Belief op het programma. Dat is een band, een nieuw project van Black Midi frontman Cameron Picton. En die schrijft nu muziek onder het genre freakfolk. Zo noemt hij het zelf. En die staan dus zaterdag op L'Ennuis, onder andere. Er staan ook nog een tiental andere bands. Een drukke dag. En jij kan daar dus tickets voor winnen als je mij nu een antwoord stuurt in de app. Ik wil weten van jou, in welke concertzaal in Brussel gaat het festival door, L'Ennuis? Maar ik had het echt bijna verklapt. Dit is spannend. Ik wil het dus van jou horen. Een concertzaal, een naam van een concertzaal in de app van Studio Brussel. En wie weet bel ik jou dan straks op na My New Band Belief. Die ga ik jou laten horen, wat je nu dus zaterdag hoort. Op L'Ennuis, ergens in Brussel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: My new band Believe met Love Story. Deze zaterdag, Lenui.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Ja, en het is zeer simpel, hè. Ik heb een vraag gesteld. En jij hebt daar een antwoord op gegeven. Als je mij gestuurd hebt in de app in welke concertzaal Lenui doorgaat, neem je telefoon op.
3: Hallo.
0: Hallo, dag Amy.
3: Ja, hallo.
0: Het is met Pien van Studio Brussel.
3: Oh my god, hallo. Dat meent je niet.
0: Jawel, dat meen ik wel. Je bent op de radio. Zeg, jij hebt een antwoord op mijn vraag. Heb jij enig idee waar Lenui op dit moment doorgaat? Als je het juist hebt, Amy, dan mag jij zaterdag op onze kosten naar daar.
3: Ja, in de botaniek.
0: In de botaniek. Dat is juist.
3: Oh my god, dat weet je niet.
0: Jawel.
3: Oh, dat is echt crazy.
0: Ik ben bloedserieus. Jij wil heel graag gaan, precies. Je bent heel gelukkig.
3: Ja, dat is wel echt. Van de week is het al crazy geweest. Dus ja, dat is wel echt zot. Ik ben wel blij.
0: Oké, maar dat is keigoed. En moet je van ver komen?
3: Nee, wij zijn van Velen.
0: Oké. Wel, ga dan eens nadenken over wie je meeneemt deze zaterdag. Het wordt echt keigoed weer. En Lenui, dat is een fantastisch festival met heel veel bands om te ontdekken. Je kent er misschien wel een paar. En dat is vooral ook in open lucht, onder andere. Er staat een heel groot podium in het park van de Botaniek. Maar dat weet jij heel goed.
3: Oh, zalig wel. Ik kan eindelijk eens genieten van het goede weer.
0: Voilà, en dat met heel veel muziek. Geniet ervan, laat zeker weten hoe het geweest is, hè, Amy?
3: Ja, dat zal ik zeker doen. Dankjewel.
0: Ja.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: En dit is even nagenieten, hè, jongens, van Tame Impala en Afas Doom. Ik had nog eens staan plaatsen. Wat is het zalig om te dansen met je twee handen in de lucht? Zonder telefoon.

concertaankondiging waar ik zelf echt laaiend enthousiast over ben. Dat is die van Blondshell. Zij komt naar de AB op 8 december. En dit is haar nieuwste worp. Heart has to work so hard.

0: binnen een maandje in het OLT, hè. Ben Howard. Dit is eigenlijk ook een kleine waarschuwing voor moest jij misschien van vermoeidheid in je ogen beginnen wrijven, want er ligt hier nog een combi-ticket voor Gladiolen klaar, hè. Gladiolen is een festival dat dit weekend doorgaat. Het is hopeloos uitverkocht. Het zal een zonovergoten editie worden. En jij kan er nog bijgepropt worden. Tickets, die krijg je misschien wel na 11, na 10.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: It's very difficult for me to get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde est au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal aan Israël stuurt.
6: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad. Geen misdaad, zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
5: In Nigeria in West-Afrika heeft het leger naar eigen zeggen 175 leden van terreurorganisatie IS gedood. Het Nigeriaanse leger zou daarbij steun gekregen hebben van het Amerikaanse leger. Er zouden luchtaanvallen uitgevoerd zijn op onder meer wapenopslagplaatsen en controleposten van IS. In het noorden van Nigeria is het erg onrustig. Radicale gewapende groepen zoals IS, maar ook Boko Haram plegen er aanslagen en ontvoeren regelmatig burgers. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië moeten al meer dan 17.000 inwoners, zo is het, 17.000 inwoners evacueren vanwege bosbranden. Nabij Los Angeles gingen al verscheidene huizen in vlammen op. Meer dan 500 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen daar. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
7: Er waren dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus ja, de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou het eerder licht gewond zijn.
5: Ook de chauffeur van de vrachtwagen was in shock. Beide bestuurders testen negatief op alcohol en drugs. Volgens een verkeersdeskundige zou de chauffeur van de bus niet goed opgelet hebben. En de brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk veroorzaakt, vaak door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
8: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
5: Sport dan. In de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de drie wedstrijden

0: wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi en Leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Alle wedstrijden zitten in de tweede helft. In Westerlo tegen Standaar staat het 1-2. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 1-1. En Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerpen. Gaat Genk die leidersplaats kunnen behouden?
1: Wel, voorlopig niet, want het staat nog altijd 0 tegen 0 hier in deze wedstrijd. Genk dat een matige eerste helft speelde en niet verder geraakte dan de paal via een schot van El Ouadi. Maar in het begin van de tweede helft veel power met een schot van Erabi en ook eentje van Ito. Maar de Japanse doelman Nozawa, die staat nog altijd pal. En Antwerpen een schaarse counter leverde een goed schot op van Benitez. Maar Racing Genk heeft dus nog 16 minuten in een wedstrijd die het tegen een onsamenhangend geheel, want dat is dit Antwerp toch absoluut moet winnen. Maar voorlopig nog altijd geen doelpunt gemaakt. 0 tegen 0.
0: Oké, dankjewel Stef. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: How do we feel, Belgium?
2: Can you believe it?
3: Make some noise out there!
2: Luister de hele dag naar Studio Brussel
4: en win jouw ticket voor de beste concerten.
2: Studio Brussel. Lust for life.
4: Team de Vrouw.
5: Een schitterende dinsdagavond is het. Zeker als jij nog hier bij mij bent, want je maakt zo meteen kans op een combi-ticket voor het beste kleine festival van heel Europa. En dat is toevallig, of niet toevallig, een Belgisch festival.
4: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Is music.
5: Start er dit weekend aan. Gladiolen met Hi Hi, met Sons, met Youst, met Pommelien Thijs, met Young Yellow, met Glint Sal, Chibi Ichigo en met Zwangere Gie. En wij krijgen temperaturen die tegen de 30 graden aanschuren.
6: Ik weet nog dat iedereen mij stuurde, amai, super, is dat plat aan het draaien, pet. Dus dames en heren, make some noise voor jullie zelf vanavond, alsjeblieft.

0: samen keert het daar.
1: Deze maand staat er dus ook vrijdag zwangeregie op gladiolen.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: Ja, of voor de beste festivals. Want ik heb hier een combi-ticket voor gladiolen en ik mag het weggeven misschien wel aan jou. Het is een duo-combi-ticket. Dat wil zeggen dat als je wint, dat jij alle dagen mag gaan naar gladiolen. En dat je ook nog eens iemand mag meepakken. Ik ben er zelf nog nooit geweest, dus ik ben echt heel benieuwd. Ze hebben vorig jaar een grote prijs gewonnen. Namelijk de titel van het beste kleine festival van heel Europa. Ik vind dat supercool dat dat naar een Belgisch festival gaat. Er staan heel veel mooie namen. Hè. Ik heb het al gezegd. Hi Hi, Sons, Used, Zwangere Guy die je net hoorde. Ook Pommelien Thijs speelt daar. Young Yellow, Glint Sal, Chibi Ichigo komt met haar DJ-boot. Ja, en het wordt ook nog eens gewoon keigoed weer. Dus ik zou zeggen, maak je even klaar om mee te spelen met deze fantastische wedstrijd. Ik heb een Kempische luisteraar / vragensteller ingehuurd, Fenne. En zij heeft een vraag. Als je het antwoord weet, stuur dan meteen in de app van Studio Brussel en hou je telefoon in de gaten, want het kan zijn dat ik jou bel. Luister goed voor een combi-ticket voor gladiolen voor jou en een plus één.
4: Goedenavond, beste vrienden. Jullie zijn op deze eigenste moment al vol een bek bezig met een opbouw van gladiolen 2026. De tenten staan al recht en ons bier staat al keihard. Het wordt ook ongelooflijk goed weer deze weekend en het festival is ook helemaal uitverkocht. Dus als je nog bij wilt zijn, moet je nij goed opletten. Want als je het antwoord weet op de volgende vraag, maak de kans op nog een combi-ticket voor ei en dan een maat. De naam van deze campusfestival zit verscholen in de naam gladiolen. Maar weet jij ook in welk dorp dat festival doorgaat? Stuur ons een berichtje in de app van Studio Brussel. En veel succes, hè, vrienden.
1: Alleen al voor dat accent zou ik er naartoe willen gaan. Laat van je horen in de app als je weet waar het festival doorgaat. Alsjeblieft. Want wie weet kan ik jou daar combi naartoe sturen. Naar Zwangere Guy, naar Young Yellow, naar Glint Sal, naar zoveel goede namen.
5: Hallo, met Toon.
1: Dag Toon.
5: Hey.
1: Het is met Pien van Dag, Studio Pien. Brussel en ik heb hier in mijn hand een duo-combi-ticket voor een fantastisch festival. Gladiolen, jij wil daar misschien wel naartoe gaan.
5: Ja, dat zou wel fijn zijn.
1: Ben je daar ooit al geweest?
5: Ik ben daar ooit al geweest.
1: Oh my god, ja. Dan weet je het antwoord op de vraag.
5: Ja, want het is in Olen.
1: Dat, yes! Proficiat, Toon.
5: Dadelijk, kwestie.
1: Alsjeblieft, een combi-ticket voor jou en ook nog van een plus 1.
5: Ah, kijk goed, dan kan Marie mee.
1: En wie is Marie?
5: Mijn vriendin. Oh. Marie is mijn vriendin.
1: Oh, top. En zit die naast jou op dit moment?
5: Die is beneden. Die is wel in de buurt.
1: Oh my god, oh my god. Weet je wat je doet, Toon? Ga daar een dikke kus geven en ga daar vertellen dat jullie dit weekend in 30 graden gratis en combi naar gladiolen mogen gaan.
5: Amai, kei dikke merci.
1: Zalig, veel plezier. Bye bye, dag Toon.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee
3: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
1: Hi, hi. Staan er ook, hè. Deze vrijdag op gladiolen.

deze zondag, 24 mei. Op Hangar. Die doen een open air in het Brusselse Ter Kamerbos. Het weer zit mee en er zijn nog kaartjes. Ik wil het straks even hebben over Angine de Poitrine. Je hebt daar misschien al over gehoord. Zij spelen op Les Nuits in de Botaniek. Dat is voor zometeen. Ik heb eerst een nieuwe muziek van Genesis Owusu. Die hebben een nieuwe plaat uitgebracht.

heb het hier over Angine de Poitrine. En Tim die stuurt, ik ben daar zeer zot van dat duo. Heb jij ze al gehoord, die twee gekke stemmen? Dat is een interview dat ik heb teruggevonden met het mysterieuze Angine de Poitrine. Het is een Canadees duo dat je moet gezien hebben, moet gehoord hebben. Er is zoveel rond te doen. Hun muziek klinkt als volgt en zelf omschrijven ze het als dadaïstische, pythagoristische, cubistische mantra-rock. Ja, het klinkt een beetje futuristisch, het klinkt ook een beetje nostalgisch. Het zijn twee onbekende figuren die achter zeer grote polkadot-maskers en kostuums verschuilen. En online wordt er heel veel gespeculeerd over de identiteit van die twee. Maar we weten dus nog niet wie erachter zit. Een beetje Banksy-gewijs zijn ze wel aan het optreden. Concerten die echt in een mum van tijd uitverkocht geraken. Het zijn complete weirdo's en ze zijn ook compleet vermomd. Wat we wel weten, is dat ze echt waanzinnig goede muzikanten zijn. Ze spelen super strak. Ze spelen ook echt bijzondere, gekke, moeilijke ritmes. En ze zijn daar heel goed in. En dat doen ze ook volgende week donderdag. Spelen ze op Lenui in de Botaniek, 28 mei. Het is volledig uitverkocht. Als je ze nog niet gehoord hebt, dit zijn ze. Angine de Poitrine.

Kelou, Franse producer en zangeres. Ik ben daar echt hele grote fan van. We zien haar terug in België op 20 juni. Dan staat ze in de AB. Die heeft ze helemaal uitverkocht. Hallo, goedenavond. Het is dinsdagavond en dan verandert mijn playlist altijd een beetje in een soort concertkalender. Dan is er plaats voor nieuwe muziek. Of nieuwe dingen die op de radar komen, maar ook voor gewoon gigantisch goede bands die in ons land spelen. Big Thief is er eentje van. 2 juni in Vorst Nationaal. Dit is Nuts.

0: stuurt er ook bij, ik kan niet wachten. Nee, dat snap ik. Ik denk dat er heel veel mensen met jou ongeduldig zijn voor ja, een zonnige editie van Extrema Outdoor. Daar hebben ze toch wel echt verdiend. Studio Brussel. Lust for life. Heb jij al gehoord van Joey Valens en Bray? Ze stonden vrijdag in een uitverkochte Trix in Antwerpen. Ze kwamen daar een nieuwe plaat voorstellen, Hyper Youth. Met daarop dikke beats. Er staan samples op, heel veel humor. En ook gastbijdragen van onder andere JPEG Mafia. Het is een Amerikaans hip-hop duo, Joey Valens en Bray. En ze zijn echt piepjong, ben eens gaan kijken. Ze zijn 22 jaar, maar ze brengen 90s hip-hop. En de muziekredacteur van Lust for Life, Maxime, die is in Londen gaan kijken en die zei, dit is echt zo goed. Daar moet je echt eens naartoe gaan. Nu, ik was te laat, want vrijdag was het dus uitverkocht. Heel veel sfeer. Wie er wel bij was, was luisteraar Mina. En die is ook echt laaiend enthousiast over Joey Valens en Bray.
1: Hallo, ik ben Mina. Ik ben vorige week naar het concert van Joey Valens en Bray in de Trix geweest. Dat was zo leuk. Eigenlijk, wat mij het meest verrast heeft, was het publiek. Die waren vanaf de eerste noot zo hard aan het meespringen. Ik ben zelf een 2000 baby, dus ik heb de 90s nooit meegemaakt, maar dat voelde echt alsof we in de 90s waren. Echt waar. Ze worden vaak vergeleken met de Beastie Boys. En dat was echt wel, dat is echt een waardige vergelijking. Het was echt super hard.
0: Voilà, volgende kans is op Best Kept Secret, Joey Valens en Bray live in de buurt. Studio Brussel. En dit is er eentje.

Neighborhood stond vorige week in AFAS Dome. Sweater Weather, daar is bijna gedaan mee, Sam. En daarvoor heb je ook nog Jack White gehoord. Die staat volgende maand in juni 2 keer in de AB uitverkocht, hoor. Ik heb nog 1 laatste plaatje voor het slapen gaan. Het is een plaat van de band Prune. Een band die gebouwd is rond de frontpersoon Izzy. En ze stonden vanavond in de Cactus Club in Brugge. Misschien rijd je nog richting huis na het concert. Of misschien hoor je deze muziek voor de allereerste keer en denk je, verdorie, dat wil ik ook eens live zien. Dan kan je terecht in Trix. Donderdag staan ze in Trix en er zijn nog kaartjes voor. Ze maken iets heel ruw, experimentele volk. En ze zijn ook niet bang van een strijker. En ze hebben net een nieuwe plaat uit.

0: Prune. Zo schrijf je deze bandnaam. Als het smaakt. Volgende week donderdag in Trix. En er zijn dus nog kaartjes voor. En dan nu. Slaap lekker, hè.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 11 uur, goede avond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
4: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
3: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand. Manchester City kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Nog in de Engelse competitie is voetbalclub Southampton uitgesloten van promotie naar de eerste klasse vanwege een spionageschandaal. Een medewerker van de club zou namelijk stiekem een training van Middlesbrough gefilmd hebben enkele dagen voor beide clubs de halve finale van de promotieplay-off speelden. En dat is volgens de regels verboden. Middlesbrough verloor die halve finale, maar omdat Southampton intussen een sanctie kreeg vanwege het schandaal en werd uitgesloten, mag de club Middlesbrough dus nu toch naar de finale en maakte dus nog een kans op promotie naar de Engelse eerste klasse. En in de Euro Playoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Het verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
5: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
3: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd, maar desondanks blijft het geweld dus gewoon voortduren. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In Deurne in Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de politie zijn er wel aanwijzingen dat het vuur werd aangestoken. In het voetbal in de Europlayoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond door Stef Wijnands.
2: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee-Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Saroen een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: In de stand heeft Standaar nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaar het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlayoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
3: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
0: En in de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor de club is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Na de ochtend wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd. Maar het geweld blijft dus voortduren. Het Israëlische leger heeft gisteren ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon aan Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd. Maar het geweld blijft dus voortduren.

0: keert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet. Daar lijkt iets mis te gaan met de quote, die komt later. Nu op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaar het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaar het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champion Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Veel kans op regen of buien deze nacht. Minima tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
2: Dus goed sorteren thuis, zorgen dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
1: De Gentse